0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken, het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 10:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Hoge noot. The Spinners and I'm working my way back to you. Een hele goede morgen. Het is 6:00.
1: Dit is Joe.
0: De ochtendshow gaat beginnen en dat doen we met het nieuws. Hier is Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Koeman stapt op. Ronald Koeman stopt per direct als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij gisteravond laat zelf bekendgemaakt op Instagram. Koeman stapt op na het mislukte WK. We liggen eruit en Marokko bleek te sterk naar penalties. En Koeman zegt daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. KNVB gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. De problemen op het spoor rond Rotterdam gaan nog iets langer duren. Er is daar een brand in een kabelgoot geweest. En daardoor rijden er al dagen geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. En dat zou morgenavond zijn opgelost, maar de reparatie duurt wat langer. Het wordt nu op zijn vroeg zaterdagmiddag. Dan naar Venezuela. Het dodental na de zware aardbevingen daar is opnieuw opgelopen. Inmiddels is van bijna 2000 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Bevingen waren bijna een week geleden en toch gebeuren er nog altijd wonderen. Gisteren bijvoorbeeld werd een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Even terug naar het WK, want na Nederland zijn er weer een paar landen naar huis. Noorwegen heeft Ivoorkust uitgeschakeld met 2-1. En Frankrijk won met 3-0 van Zweden. En de ene was daar nog mooier dan de andere.
3: Olysee schitterend meegegeven. Ah, oh, wat een goal zeg. Kylian Mbappé. Schitterende combinatie. Die hij zelf opzet met Michael Olysee.
2: En zo klonk dat bij de NOS. Mexico tegen Ecuador is bijna klaar. Nog een paar seconden. Nou, Mexico staat daar met 2-0 voor. Het weer nog van Weerplaza. In het noorden kan het nu wat mistig zijn. Verder begint de dag zonnig. Later wat meer bewolking. Kans op regen ook vandaag. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Dankjewel. Dan kijken we naar de verkeersinformatie. Toch al 5 vertragingen. Ze zijn natuurlijk wel kort. Hè. De A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijkcentrum 5 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoetewoudendorp 10. En bij Leidschendam ook 10 minuten. De A27 dan. Breda richting Gorinchem voor de Merwedebrug 5. En de laatste, de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Heinenoordtunnel. Daar probeerden te hoog voertuigen door die tunnel heen te gaan. Dat kan niet. Dus dan gaat de boel op slot. 5 minuten vertraging nu.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Zijn we weer met een kerstverse ochtendshow. Sander, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hier is Janet Jackson. And Together Again.

0: Zo, goedemorgen. Lieve mensen, woensdagochtend 1 juli. Een nieuwe maand is daar, de zomermaand is aangebroken. De maand ook van de vakantie, natuurlijk.
1: Ja, ja. En we zitten op de helft van het jaar. Hartelijk half en nieuw allemaal.
0: Ja, oh ja.
1: Hoe is het met de goede voornemens? Hè? Dus na een half jaar kunnen we Koen gestopt met roken?
0: Ja, al enige tijd wel.
1: Goed, knap van je, hoor.
0: Ja, ja, ja. En jij?
1: Ik...
0: Jij blootte nog veel, hè?
1: Nou, alleen tijdens kantooruren.
0: Oh, ja. Nee, welkom bij een nieuwe Koen en Sander show. Het voelt toch een beetje als de day after. Terwijl we natuurlijk gisteren na de wedstrijd ook al een ochtendshow hebben gehad.
1: Ja, maar ze zaten nog vol in de emotie.
0: Ja.
1: En ik kan je vertellen, 24 uur later, nog steeds.
0: Echt waar?
1: Maar een andere emotie.
0: Welke emotie voel je?
1: Nou, gek genoeg ben ik nu bozer dan gisteren.
0: Oh, je bent bozer?
1: Nou ja.
0: Waarom dan?
1: Nou, omdat ik nog een keer samenvatting heb gekeken. Het was gewoon, ik heb zelfs de samenvatting was niet om aan te zien.
0: Nee.
1: Nee. En dan denk ik, ja, Koeman, met 5 achterop. Hè, dat is ook nieuw, hè? Dus je speelt niet meer met 5 verdedigers. Maar iedereen heeft het over met 5 achterop. Alsof je een hele grote tandem hebt. Met 5 achterop. Ja, dat denk ik. Waarom? Ik kan gewoon niet. En dan zegt hij zelf, ja, we hebben ons een beetje aangepast. Maar het was verder ook gewoon niet uit nood geboren, et cetera, et cetera. Alsof Marokko de nummer 1 van de wereld is.
0: Ik denk dat er een interview gaat aankomen met Koeman. Die heeft natuurlijk nu ook zijn vertrek aangekondigd. Die is straks terug in Nederland. Die is weer bij zijn vrouw Bettina. En op een gegeven moment kijkt zichzelf aan in de spiegel. Dan valt het ego een beetje van hem af. En dan kan hij de boel wel zien zoals het echt is gegaan. Want het was natuurlijk gewoon niet om aan te zien.
1: Nee, maar dan moet hij concluderen dat het gewoon niet goed, dat hij het gewoon niet goed gedaan heeft.
0: Maar had hij toch ook, maar het was toch ook de eerste wedstrijd tegen Japan. Had hij toch ook die rare wissel?
1: Ja, absoluut. Ja,
0: en dan zei hij ook direct van. En maar een dag later kon hij dan toch wel zeggen dat het een fout was.
2: Zeer zeker.
0: Ja, zeer zeker. En we hebben een nieuwe nieuwslezer in ons midden.
1: Ja. Misschien wel de leukste.
0: Nou. Dat zei je tegen de vorige 3 vervangers ook.
1: Nee, is niet waar. Tegen Mart heb ik dat nooit gezegd.
0: Ja, Mart. Ach ja, maar Mart, we moeten wel even beterschap wensen. Want Mart, die is hier natuurlijk altijd al s'morgen. Die zou midden in de nacht, is die hier.
1: Ja.
0: Maar hij is ziek naar huis gegaan, dus... Ja, en Danny, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Fijn dat jij er bent.
3: Ja, vind ik ook heel erg leuk.
0: Je moet even vertellen, want jij werd vannacht uit je bed gebeld.
3: Ja, ik zat rechtop in bed inderdaad. 4 uur werd ik gebeld door degene die hier zeg maar het rooster regelt.
1: Jij zat rechtop in bed en toen werd je gebeld.
3: Iets in de volgorde, ja, precies. En die belde ik dan op. Ik dacht, hé, waarom belt ze hij nou? En de eerste woorden waren, Danny, we hebben een gigantisch probleem. Dus ik dacht, nou, dat moet dan wel heel erg zijn.
1: Ja.
3: Mart is ziek.
1: Oh, toen had je gehoopt dat ze jou als bondscoach zouden vragen?
3: Ja. Ja, precies.
0: Nou, ik denk dat jij niet met 5 achterop had gespeeld.
3: Nee, gewoon met 4 jongens. Dus
0: kijk,

0: Can't Have You hoor je bij Joe in de ochtendshow. Al die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Je wordt er weer op getrakteerd elke dag hier bij Joe. Waar je ook op getrakteerd wordt. Het is altijd wel weer lekker als je dan zo vroeg de wekker hebt. Dat je dan toch even kan zitten voor de spreuk van Sander.
1: Ja, maar heb je zin in?
0: Oh, heb een keuze.
1: Een weergerelateerde, heb je gewoon met een knipoogie. Heb je misschien een quasi-serieuze ook? Kan ook
0: nee, eens. Ik heb geen zin in een quasi-serieuze. Nee,
1: een echte serieuze.
0: Nee, het mag wel een beetje knipoogje.
1: Dan komt hij nou. Het kan vriezen, het kan dooien. Maar als je valt, zijn ze te laat met strooien.

0: Loving You van ABBA in de Koen en Sander Show. Het is bijna 6:30. We gaan de beroepentest spelen straks na het nieuws. Danny, waar ga je het over hebben?
1: Ja, het gesprek van de dag gisteren natuurlijk. Blijft Ronald Koeman of niet? Nou, hij heeft de knoop doorgehakt.
2: Schat, je hoeft niet te huilen.
3: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
4: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
3: Ah, dat lucht op.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: niet liggen. Lidl.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter, €2,99, prachtaanbieding.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Het weerbericht: in het noorden kan het mistig zijn. Verder zon en wolken, kans op een bui. Wordt het vandaag 21 tot toch wel weer die lekkere 25. Verkeersinformatie, het aantal vertragingen. Het zijn er 16 op dit moment. De langste op de A4 Rotterdam in de richting Amsterdam, tussen Den Haag Zuid en Zoeterwoude-dorp, 30 minuten. Dit is jou. 6:30 in de Koen en Sander Show. Danny Vos heeft het nieuws voor je.
7: Ja, goedemorgen. Ronald Koeman stopt ermee. Hij stapt per direct op als bondscoach van het Nederlands elftal. Hing gisteren natuurlijk al de hele dag in de lucht. Het WK is mislukt en Marokko was na penalties te sterk. Doel was bij de beste 4 te komen. Het werden de laatste 32. En Koeman zegt daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. KNVB gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Die moet er dan in september zijn, want dan begint de Nations League.
8: Zeg het maar, Danny. Wie moet het gaan doen?
7: Nou ja, dat is natuurlijk de naam die je vooral hoort nu is Arne Slot. Die is vrij, maar ik hoop persoonlijk toch vooral op Pep Guardiola.
8: Oh ja.
7: Ja, die loopt ook nog rond, hè? Maar dat zal wel een lastig verhaal gaan worden, denk ik.
9: Ja, ik vrees gewoon de KNVB kennen dat het dan toch uiteindelijk weer bijvoorbeeld Edwin Oldriekerink wordt. Of Jan Fennigorf Hesselink.
7: Ja.
9: Zo'n speler.
7: Ja.
9: Maar dan wel met hulp van inderdaad de rechterhand van Pep Guardiola.
7: Als adviseur.
9: Ja, precies. Ja.
7: Ondertussen wordt er op dat WK gewoon doorgevoetbald natuurlijk. Er waren gisteravond en vannacht 3 wedstrijden. Grote verrassingen waren er niet. Noorwegen won van Ivoorkust met 2-1. Gastland Mexico heeft net Ecuador uitgeschakeld. Dat werd 2-0. En Frankrijk won met 3-0 van Zweden. Ja, Frankrijk toch een van de favorieten. Hè. Moet nu in de 8e finale tegen Paraguay. En winnen ze die, dan moeten ze dus tegen Canada of dus Marokko. Dan ging het de afgelopen dagen veel over een groot hardstyle-festival. Defcon 1 ging vrijdag op het allerlaatste moment niet door vanwege de hitte. Vraag was of de tienduizenden mensen die een kaartje hadden hun geld terug zouden krijgen. En daar is nu meer duidelijkheid over. Mensen krijgen inderdaad hun geld terug, of ze kunnen ervoor kiezen een ticket voor volgend jaar te krijgen.
9: Is het afgelopen vrijdag dus op het terras in Amsterdam. En ja, al die mensen van Defcon, die waren dus niet meer op Defcon. Dus die gingen met z'n allen dan maar naar Amsterdam. Maar de mensen die naar Defcon gingen, hadden natuurlijk het weerbericht gezien. Dus ze hadden alleen maar kleren, weinig kleren mee, die geschikt waren voor Defcon. Dus je zat op het terras in Amsterdam en er kwam een hele stoet aan mensen in leren stringetjes. Smiley t-shirtjes en roze hanenkammen voorbij. Ja. Dat zag er gewoon zo onmerkelijk uit.
7: Jij keek even op van jouw biertje, denk ik.
9: Nou, ik dacht inderdaad, de parade is verplaatst of zo. Zo'n idee kreeg.
7: Dan nog een Veldhoven, een bijzondere bevalling daar in het ziekenhuis waar het nu over gaat. Er is een eeneiige vierling geboren.
8: Zo.
7: Dat gebeurde vorige maand, wordt nu pas bekend. Het gaat om 4 broertjes, ze maken het goed. Ja, het is uniek, want hoe vaak gebeurt het nou? Bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen.
9: Oh, vierling. Ja, en eeneiig ook nog.
7: Ja, dus die lijken ook allemaal.
9: Lijken ook nog eens op elkaar.
7: Ja, zeker.
8: Wauw. En het gaat allemaal goed.
7: Ja, ze maken het er goed. Oh. Zie ze maar eens uit elkaar te houden.
9: Ja, en wat voor naam? Want vaak geven ze dan namen die een beetje op elkaar lijken, hè?
7: Ja,
9: toch?
7: Ja, hoor je vaak.
9: Kwek, kwak en Mitchell.
7: Danny, dankjewel voor het nieuws van deze ochtend, woensdagochtend. En wij spelen natuurlijk, zoals gebruikelijk, rond 6:30 de beroepentest. En mag je lekker meedoen, hè? Probeer het beroep te raden van een van onze luisteraars vanmorgen. Is dat Wendy uit Noordwijkerhout. Goedemorgen, Wendy.
10: Goedemorgen.
7: Ben je er klaar voor?
10: Ik ben er klaar voor.
7: Nou, heel goed. We gaan even lekker inkomen met alvast de eerste vraag om achter jouw beroep te komen.
9: Wendy, goedemorgen. Vraag 1. Wat zie jij vaak als je aan het werk bent?
10: Ellende.
9: Ellende?
7: Oeh.
9: Werk je bij Joe?
7: Zes vragen hebben we over. Die gaan we stellen over een minuutje of 4.

0: Zone. In de ochtendshow bij Joe, we gaan een spelletje spelen. Conducteur, buschauffeur of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest. De beroepentest, wat is toch het beroep van een van onze luisteraars? Wendy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zie jij vaak als je aan het werk bent? Dat was al de eerste vraag die Sander zojuist aan je stelde. En toen zei hij, ellende, jij ziet een hoop ellende.
1: Ja.
0: Dan gaan wij door naar de tweede vraag. En luisteraars mogen natuurlijk lekker meedoen in de app van Joe.
2: Werk jij veel binnen of werk jij veel buiten?
1: Buiten.
0: Heb je daar een vervoermiddel voor nodig, voor jouw werk?
1: Jazeker.
2: Nou, dan ben ik benieuwd wat dat vervoermiddel is.
1: Dat is een auto.
0: Heeft die auto zwaailicht en sirenes?
1: Nee.
0: Oeh, shit.
2: Nou, nog twee vragen over. ellende.
0: Mag ik er eentje?
2: Ja, tuurlijk.
0: Wil jij je werkkleding omschrijven? Hoe zie je eruit als je aan het werk bent?
1: Nou, in de winter lekkere warme winterkleding en in de zomer lekker luchtig.
0: Oh. Dat is het?
1: Ja.
0: Je hebt niet een bepaald kostuum, iets wat je aan moet dragen waarin we jou kunnen herkennen?
1: Nee.
0: Oké, Sander, dan moet ik voor jou komen.
2: Is dat jij een ambulancetunnel, of niet?
0: Nee, want met die zwaailichten waren we daar vanaf. Maar ik dacht ineens, dan zal het misschien iets kunnen zijn met in de uitvaartbranche bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou ja, dan heb ik nog één vraag. De laatste meteen. Wat doe jij met die ellende?
1: Dat leg ik vast.
2: Ah. Goeie laatste vraag. Dank jullie wel, jongens.
0: Dat leg jij vast. Oké. Heb je een voorgevoel?
2: Nou ja, fotografen, cameravrouw. Ja. Voor bijvoorbeeld een realityprogramma of scanners. Ja. Of misschien wel voor plaatsdelict. Dat kan natuurlijk ook.
0: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: Dan ben jij een hoe noem je dat? Een politioneel fotograaf.
0: Politioneel fotograaf, mooi. Ja, dat heb ik niet eerder van gehoord.
2: Maar dat ik ook niet, maar zo, ik verzin functies waar je bij staat.
0: Nou, we hebben je hulp nodig, dat mogen duidelijk zijn. Wat is je voorgevoel? Wat is het werk van Wendy uit Noordwijkerhout? Help ons even en

0: Nou, ja.
1: Ja, zeg maar.
0: Nou hebben wij een heel grote Bee Gees-fan onder onze luisteraars. Marion is haar naam. Denk je dat ze een berichtje heeft gestuurd na het horen van...
1: Nou ja, Marion, als de Bee Gees erop zijn, dan laat Marion zich ook horen.
2: Goedemorgen, mannen. En joehoe, de Bee Gees.
0: Ja hoor. Marion is er weer bij. Heel fijn. Goedemorgen, Marion. En we gaan naar de beroepentest. Proberen te raden wat het beroep van Wendy is. Nou, Wendy werkt vooral veel buiten. Daar heeft ze ook een vervoermiddel bij nodig. Dat is dan een auto. Maar een auto zonder zwaailichten en sirenes. In de winter draagt ze warme kleding, in de zomer lekker luchtig. En we stelden de vraag, wat zie jij als jij aan het werk bent? Dat is ellende. En die ellende legt ze vast.
1: Ja.
0: Dat is wat we weten.
1: Ellende. Ze ziet ellende. Dan komt er een paar keer binnen of ze bondscoach is. Of misschien penaltycoach. En voor de rest ja, gaat er natuurlijk wel de kant van de fotografie op. We kunnen het in drie segmenten verdelen. Bijvoorbeeld het segment van Natasha.
3: Nee, ik denk dat Wendy voor een verzekeringsmaatschappij werkt. Dat zij bij mensen thuis komt om even de schade te bekijken. Ja. En vast te leggen.
1: Ja, nou, dat is één. Een andere kant is bijvoorbeeld forensisch fotograaf of calamiteitenfotograaf. En de derde segment waar mensen op zitten, dat is gewoon 112-fotograaf, persfotograaf of zelfs gewoon journalist.
0: Ik neig het meest naar dat laatste, persfotograaf.
1: Persfotograaf.
0: Of cameravrouw, dat kan natuurlijk ook, maar ik denk dat ze in beeld die ellende vastlegt. Wat is jouw gevoel?
1: Ja, nou, ik dacht zelf in het begin eigenlijk... er is bij mij om de hoek met Koningsdag iemand vermoord.
0: Oh, zo.
1: Ja, en daar hebben ze gewoon, dat heeft gewoon een dag stilgelegen... omdat ze alles heel uitvoerig op de kiek hebben gezet. Of hebben vastgelegd. Dat is, toen dacht ik, hé, dat is een hele business op zich.
0: Maar zijn dat dragen maar die mensen dan niet een...
1: Ja, die hebben dan die hadden wel beschermende kleding aan. Ja. Dus vandaar dat die dus uiteindelijk nu toch bij mij afvalt. En dan denk ik toch dat ze bondscoach is.
0: Nou, zoveel ellende ziet ze ook weer niet.
1: Dan gaan we voor... ongevallen voor persfotograaf. Wat, hoe noem je dat? Is daar een...
0: Nou, ik denk dat... Nou ja, Wendy?
4: Ja?
0: We noemen het persfotograaf, zullen we het noemen? Of
1: ja.
0: Ongevallen fotograaf. Persfotograaf / ongevallen fotograaf, Wendy. Ben jij dat?
4: Dat klopt. Jullie hebben het goed.
0: Hey. Hey. Hoor ik daar een beetje teleurstelling in je stem?
4: In mijn stem? Nee. Nee, ik dacht al van bij die eerste vraag met ellende. Ik denk, nou, dat moet goed komen.
1: Ja. Maar even, Wendy, dus jij zit met een scanner of op je telefoon en jij hoort dan en dan ga je erop uit.
4: Nou, ik ben zelfstandig fotograaf, journalist, verslaggever, reporter, alles wat je kan verzinnen.
0: Ja.
4: Ik heb ook een eigen nieuwsvoorziening, meerdere nieuwsvoorzieningen. En ik heb ook een officiële politiepeskaart, dus ik werk officieel. Dus het is niet zo dat ik met mijn mobieltje alle ongelukken afga en dat voor de grap even online slinger.
1: Nee.
4: Er zit wel zeg maar een verhaal achter. Ik heb inderdaad een pager, een pieper zoals ze dat noemen.
1: Ja.
4: En op die pieper komen de meldingen binnen van de politiemeldkamer van Hollands Midden. Mijn werkgebied is de Duin en Bollenstreek, dus tussen Hillegom en Katwijk. En ja, als ik een melding zie wat dus in een van die dorpen van toepassing is... dan kijk ik ook nog naar het soort melding. En dan bepaal ik, ga ik wel of niet. Maar in principe ga ik eigenlijk altijd wel... want je weet nooit wat je precies gaat aantreffen.
1: Ja. Nee.
4: Dus dat is altijd de vraag, wat ga je aantreffen?
1: Maar je hebt dus ook een politiepeskaart. Maar
4: ja.
1: De foto's die je maakt, die zijn wel voor nieuwsvoorzieningen?
4: Die zijn zeker voor nieuwsvoorzieningen... En dat is natuurlijk ook belangrijk dat dingen worden vastgelegd. Ook ter informatie naar de burgers, naar omwonenden. Maar ook voor de hulpverlening zelf is het belangrijk dat dingen worden vastgelegd. Het gebeurt ook wel regelmatig dat er vanuit de hulpverlening de vraag om foto's komt. Bijvoorbeeld voor brandonderzoek of voor in het dossier van de politie.
1: Ja, ja, ja.
4: Het gebeurt ook dat slachtoffers of nabestaanden bellen. Of mailen van zouden we foto's mogen ontvangen voor de traumaverwerking, de rouwverwerking.
1: Ja.
4: Dat kan dus ook. En dat maakt mijn werk dus eigenlijk best wel interessant en belangrijk.
0: Zeker. Mooi,
4: dat
0: Wendy.
4: Dat kan best wel verschil maken.
0: Zeker. Nou, fijn dat jij mee wilde doen aan de beroepentest. En we wensen je succes met het werk wat je doet.
4: Komt goed, dankjewel.
0: Fijne dag vandaag.
4: Bedankt.
0: Zometeen de drie noten in de ochtendshow. Hier is Bluff bij Joe. En Aan de Kust, de live versie. Dit. Mooi.

0: Ze hebben net hun eigen festival erop zitten. In Zeeland natuurlijk, Concert at Sea. Al jarenlang vaste prik voor de mannen van Bluff. Het is bijna 7:00. Straks het nieuws. Danny, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Bestel je wel eens wat in China? Daar ga je vanaf vandaag meer voor betalen.
0: En drie noten van een grote hit. Pak een pianootje er even bij. Sander, welke hit is dit?
2: Cold as Ice.
0: Ja hoor. You're as cold as ice. Border, hoor je zo.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49. Fans van Voordeel. Aldi.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja. En ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Koen en Sander Show. Voor het nieuws is hier Danny Vos.
15: Ja, goedemorgen. Koeman stapt op. Ronald Koeman stopt per direct als bondscoach van het Nederlands elftal. Heeft hij gisteravond laat zelf bekendgemaakt. Koeman stapt op na het mislukte WK. Marokko bleek in de 16e finale te sterk. En dus komt het nieuws niet als een verrassing, zegt ook sportverslaggever Riepke Bakker.
16: Het grote probleem in deze periode, Koeman, is dat we geen enkele keer van een redelijk sterk voetballand hebben kunnen winnen. De doelstelling was de halve finale, maar Oranje is daar heel ver van verwijderd gebleven.
14: De KNVB gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Het lijkt de goede kant op te gaan met het bouwen van huizen. Komende jaren worden er waarschijnlijk een stuk meer gebouwd, zegt een groot onderzoeksbureau. Er komen er bijna 200.000 bij. En er worden onder meer vaker kantoorpanden omgebouwd. Bestel je wel eens wat bij de Chinese webshops Temu of Shein? Dat kan vanaf vandaag wat duurder gaan worden. De Europese Unie voert namelijk een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU. Het idee is de stortvloed van onveilige producten een beetje af te remmen, zoals goedkope opladers. Voor elk pakket betaal je daarom nu minimaal €3 extra. Nog even terug naar het WK. Geen grote verrassingen gisteravond en vannacht. Frankrijk heeft Zweden uitgeschakeld. Noorwegen won van Ivoorkust. Het leek daar 1-1 te worden. Tot daar, net voor tijd, superspits Haaland opeens was met de winnende 2-1.
17: En daar is dan Haaland. Daar is hij dan. Mooie aanval Noorwegen. En een heel simpel intikkertje voor Erling Haaland.
14: En zo klonk dat bij de NOS. Ook Mexico is door. Het land won met 2-0 van Ecuador.
18: Het is toch het toernooi van de supersterren eigenlijk.
15: Absoluut, ja.
18: Ook Mbappé weer bij Frankrijk.
15: Mbappé, nee, Messi natuurlijk. Messi. Ronaldo valt dan nog een beetje tegen. Depay, weet je wel. Het zijn echte sterren.
14: Het weer nog van weer klaar zijn. Het noorden kan het nog wat mistig zijn. Verder veel zon nu, maar later vandaag is er meer bewolking. Kans op regen ook. Het wordt maximaal 25 graden.
18: Dankjewel, Danny. Verkeersinformatie is er natuurlijk ook. 22 vertragingen op dit moment, meldt de Flitsmeister. Ik haal er even de A4 uit, want daar is ontzettend druk. Rotterdam in de richting Amsterdam tussen Ypenburg en het Limes Aquaduct. 15 kilometer file en de vertraging inmiddels opgelopen tot 1 uur en 20 minuten. En de A27, Breda-Gorkum vanwege de wegwerkzaamheden tussen Nieuwendijk en Gorkum ook 20 minuten.
19: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
18: Sander, goedemorgen.
20: Een hele goede morgen.
18: Wij buigen ons over de vraag: kun je ook te kritisch zijn op bondscoach Ronald Koeman?
20: Ja!

0: Houston en How Will I Know. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, goedemorgen woensdag 1 juli. De vakantiemaand is begonnen. En we zijn toch nog met z'n allen een beetje de wonden aan het likken. Zo ongeveer 25 uur nadat het Nederlands elftal is uitgeschakeld. Of zijn we het alweer vergeten?
3: Nee, absoluut niet. Nee. Het zit nog vers in het geheugen. Ja, het wordt een blinde vlek en we willen er niet meer over nadenken. Maar het was gewoon... Het was gewoon ongelooflijk slecht.
0: Ja, ik zie bij jou nog wel een beetje, beetje boosheid.
3: Ik heb altijd geroepen, we hebben volgens mij best een goede selectie. Er zitten vooral toppers en subtoppers in de selectie. Maar meer dan een helft speelt bij een top 3 club in een grote competitie. Spanje, Italië, Engeland, Duitsland. En vervolgens heb je een coach die dat gewoon niet ten volle weet te benutten. Ja, dan ben je volgens mij als coach dan ook terecht en niet meer werkzaam.
0: Hey, en moeten we alleen maar boos zijn op de bondscoach? Of moeten we ook boos zijn op de spelers?
3: Nee, je moet altijd boos zijn op de bondscoach. Zelfs als een radioprogramma mislukt, dat ligt aan de man achter de knoppen.
0: Dat ben ik. Bedankt, Sander. Bedankt. Nou, maar ik wil toch even... Ook Danny, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dat is een nieuwslezer van dienst deze ochtend. Ik ga toch zeggen...
4: Ja.
0: Ik had gewoon met Ronald Koeman te doen gisteren.
3: Ja.
0: Ja, maar hij krijgt echt... Hij krijgt de godganse natie krijgt hij over zich heen. Ja. En de kritiek is natuurlijk terecht, hè, dat vind ik ook. Maar luister eventjes mee, dan komt er een persconferentie na die wedstrijd. En dan heb je daar natuurlijk Valentijn Driessen van de Telegraaf.
4: Ja.
0: Nou, de naam is gevallen. En een paar van zijn kompanen ook, hoor. En die hakken dan in op de bondscoach. Moet je even horen hoe dat eraan toe gaat.
5: Heb je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet? Maar aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Dat iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang.
6: Je denkt niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
5: Je wil je toch niet laten ontslaan? Maar grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid. Je hebt de tweede ronde maar gehaald.
6: Het was... 825 dagen geleden dat je voor het laatst met 5 verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
5: Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
0: Ja. En dan denk ik wel, ja. Kijk, tuurlijk, maar Koeman doet toch ook zijn best. Die wil toch ook gewoon een ronde verder. Die wil ook winnen van Marokko. En een beetje kritiek, oké, maar dit is wel gewoon ongegeneerd hakken, hè?
3: Ja, dit zijn wel... absoluut. Zeker als het zo achter elkaar komt. Maar ik hoorde geen rare vragen.
0: Ja, maar het is het toontje waarmee het gaat.
3: Ja, dat is Valentijn Driessen. En sinds hij een podium heeft, zeker bij VI... dan weet hij dat ook nog eens te cultiveren en nog meer uit te dragen. Dus hij speelt er ook mee. Dit is natuurlijk een vervelende kwal bij vlagen. Maar goed, inhoudelijk heeft hij wel gelijk. Want ja, als je inderdaad meer dan 800 dagen niet met 5 verdedigers zit... Maar het is inderdaad zin. Je zit daar letterlijk voor een vuurpeloton. Maar aan de andere kant, als 18 miljoen mensen heel veel hoop hebben... dan hadden toch met z'n allen heel veel zin in het WK. En de middenstand ging er weer achter staan. Het zou nu pas gaan beginnen.
0: Dat is ook zo.
3: En je hebt de laatste 32 gehaald.
0: Ja. Nee, dat is een schande.
3: Net als Kaapverdi en Paraguay.
0: Ja.
3: Dan is dat nou niet iets om dan lekker in je cv te plannen.
0: Nee, is niet best, Is niet best. Nou goed. We moeten weer door. En we richten ons maar weer op het EK over 2 jaar. Dan kunnen we weer Europees kampioen worden.
3: Ja.
0: Met een nieuwe bondscoach.
3: Met een nieuwe bondscoach, ja. En dan moet je goed in vorm zijn. Nou, goed in vorm zijn er velen. Maar nu zijn heel erg in vorm. Bram Krikke en Daan Boom bijvoorbeeld.
0: Ja,
3: die staan gezamenlijk op de voorpagina van de Mens Held natuurlijk. Dan is daarna Gordon. Die is denk ik al, volgens mij... 32 jaar proberen af te vallen om de mensen held te halen.
0: Nee, hij is echt goed bezig. Nee, ben ik serieus?
3: Ja, hij is goed bezig. Ja. En binnenkort heeft hij ook heel veel tijd om te trainen.
0: Jij zou willen dat Valentijn Driessen hem een paar vragen gaat stellen.
3: Maar daarna, jij hebt ook begrepen, Koen, want jij bent weer af en toe aan het hardlopen, dat jij op de mensen held gaat staan.
0: Ja, ik ben er druk mee bezig. Ja. Ik heb ook wel een jaartje of 32 nodig, denk ik. Houd toch op.
3: Heb je binnenkort ook weer meer tijd?
0: Hey, en beelden van ratten in een Rotterdamse New York pizza-vestiging. Die gaan het internet over. Ik weet niet of je ze hebt gezien. Redelijk onsmakelijk. In het restaurant snuffelen ratten rond. Was gisteren ook in het nieuws. Dat ongedierte. Ja, het is lastig te bestrijden allemaal.
3: Het is en denk je nou, ratten zijn natuurlijk ontzettend goor. Maar je hebt ook een nieuwe plaag. We hebben altijd gezegd, de duiven zijn de ratten van de lucht.
0: Ja.
3: Maar inmiddels is daar een vogelsoort overheen gekomen... die wat mij betreft wel makkelijk te verdelgen zijn. Je moet ze allemaal kapot schieten. Dat is de meeuw.
0: De Meeuw?
3: Gewoon helemaal afschieten.
0: Wat heb jij tegen De Meeuw?
3: Nou, als je nog 4,5 uur hebt, kan ik wel even los.
0: Oh, dan gaan we even tijd inruimen in het programma. Vind je het echt zo erg? En die

0: Shop Boys. Suburbia in de ochtendshow. Goedemorgen. Het is 7:50. En dan moet ik zeggen, ik ben een dierenvriend. Ik heb 2 tegeltjes thuis. Ik hou van dieren, vind ik leuk. Ik vind vogels vind ik eigenlijk ook wel leuk. En ik hoor zojuist hier een uitspraak van mijn lieve vriend Sander. Die een hekel heeft aan dat mooie beest, de meeuw.
1: Oh, vind je het een mooi beest?
0: Nou, ik vind duiven vind ik wel echt moeilijk.
1: Ja, vind ik ook moeilijk. En ik vind meeuw eigenlijk ook moeilijk.
0: Waarom dan?
1: Ik vind kolibrietjes mooi, prachtig.
0: Ah, tuurlijk.
1: Zo, of een mooie scholexter, of een Jan van Gent, prachtig. Of een hele mooie albatros in duikvlucht.
0: Maar wat heeft de meeuw jou aangedaan?
1: Nou, het zijn gewoon afvalvreters. En kijk, we hebben natuurlijk ratten en duiven. Die bevinden zich veel op straat. En die vreten alles wat los en vast is. Maar de meeuw is daarbij gekomen. Maar de meeuw is in staat zelf vuilniszakken open te maken. Dus ik stap dagelijks op de fiets. En dan fiets ik hierheen in alle vroegte. En ja, dat is daar dan van een stad. Daar zwerft nogal wat afval, ook in vuilniszakvorm. En dan komt die meeuw met die scherpe snavel en doet krak, krak, krak. En dan ligt, voor je dan weet, ligt alles over straat. Dus wat ik 's ochtends doe, dan schop ik het nog een beetje bij elkaar. Dat het niet zeg maar helemaal verspreid door de hele straat. Dan ben ik toch een soort van goede burger ook. Alleen vandaag had ik dus een meeuw. Die keek mij zo aan. En dan kunnen ze dus hun kop en achterhoofd in hun nek leggen. En dan doen ze
0: Je doet het wel verdomd goed nou, hoor.
1: Ja, en ik had een stare down. Ik denk, jij, ik of hij aan de kant. En toen pikte hij zo met zijn snavel tegen mijn schoen aan.
0: Niet.
1: Ja, en toen dacht ik, daar hebben we de discussie over de wolf. Stel dat ik een roedelwolf in de straat had. En eentje had mij in mijn schoen gebeten. Dan waren ze alle 18 doodgeschoten. En met die meeuw komt er mee weg. Ik denk gewoon, ze moeten die meeuw gewoon allemaal het ritueel afmaken.
0: Nee, luister.
1: En het idee dat vroeger, als je meeuw hoorde. Nou, heb je toevallig een meeuwgeluidje?
0: Een meeuwgeluid?
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Je deed al een goed naam, maar kijk.
1: Kijk, dan denk je, oh, Waddeneiland.
0: De zee.
1: Rust, zee. Nou, nu denk ik kippenbotjes, melkverpakkingen, rondzwijgen. Ze hebben een hele connotatie van dierengeluiden vannacht.
0: Ja. Ik wil even naar Bipel, die stuurt ons een berichtje. Wat mij betreft helemaal gelijk.
2: Hoi. Het is niet de meeuw, maar de mens die het probleem is. Ja. Hè? Als wij als mensen niet gewoon al onze eten laten slingeren en weet ik veel wat allemaal, hebben we ook geen meeuwen hier.
0: Nee. Sander, want jullie in de grote stad. Ja. Kijk, ik woon in een dorp. Wij hebben dus gewoon containers die aan de straat staan. Nou, daar komt de meeuw niet doorheen, kan ik
1: je vertellen. Maar zo kan ik hem ook, zo rustig hem ook wel houden. Want de mens is gecreëerd door God, dus eigenlijk is het probleem van God.
0: Deze afslag zou ik niet willen nemen in dit programma. Danny denkt ook, wat gebeurt hier?
1: Ja. Het zijn maffe beesten hoor, die meeuwen.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon heel brutaal.
0: Maar eigenlijk was het gewoon, jij stond vanmorgen vroeg op. Je had even die stare down met die meeuw. En dat zit je al de hele ochtend gewoon...
1: Gewoon in mijn schoen pikken, weet je wel?
0: Ja, zie je wel.
1: Ik dacht te plekken, als dit nu een wolf was... En
0: maar het was geen wolf. Een
1: kwestie van 4-5 maanden voordat de wolven gewoon de grote stad binnenwandelen met z'n allen. Marchanderen. Ja. Maar dan hebben we een probleem, hoor. En over die meeuw hoor je niemand. En hoe heet het? Een zeemeeuw.
0: Een kokmeeuw.
1: Ja, maar je hebt ook zeemeeuwen. Nou, die bevinden zich inmiddels niet meer bij de zee, hoor, lieve mensen. Nee. Vadersbeltmeeuwen.
0: Ah, ja.
1: GFT-meeuwen zijn het.
0: Ik heb een goed makertje voor je, Sander, want ik weet dat je hiervan houdt. Chesty Hawks. De Koen en

0: Dusty Hawks. Maakt dit die vervelende meeuw weer een beetje goed, Sander?
1: Klein beetje, klein beetje. Wacht maar tot de wolf komt.
0: Ja. The one and only in de Koen en Sander Show. En straks hoor je het nieuws van 7:30. Danny Vos, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Een pijnlijk foutje daarin van een buschauffeur.
0: Hoor je zo meteen.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt.

0: ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: een langere bij deze ochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel 35 minuten. De langste op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 50 minuten extra reistijd. En drie kwartier op de A12 door een ongeval Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen. De laatste op de A20 Hoek van Holland in de richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 35 minuten extra. Ook daar is een ongeval geweest. Half acht in de Koen en Sander Show. Voor het nieuws is hier Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De KNVB kan op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman stapt namelijk op, heeft hij gisteravond zelf bekendgemaakt. Ja, het hing al langer in de lucht. Hè. Fans waren gisteren duidelijk na de uitschakeling van Oranje op het WK.
2: Ik denk dat het beter is als hij nu gewoon afscheid neemt.
3: Als ik hem was, zou ik aftreden.
4: Ik denk dat hij weg moet. Ik denk ook dat hij weggaat.
5: Nee, hij mag van mij mag hij blijven. Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van voetbal. Ik lul me hier gewoon keurig doorheen. Ik heb lekker gekeken, maar nee, ik heb geen idee.
1: Ja, moest horen bij RTL blijven. Dat doet hij dus niet. Koeman vertrekt en het speculeren is inmiddels al begonnen. Namen als Arne Slot, Peter Bos of ook zelfs Pep Guardiola worden genoemd.
0: Ja, de man die we natuurlijk veel hebben gezien de afgelopen dagen, dat is Jeroen Stekelenburg van de NOS. Die doet ook altijd de interviews met de bondscoach. Die gaan we straks even bellen. Die zit in Amerika. Daar is hij weer naartoe gevlogen na de wedstrijd. Over 10 minuten gaat hij zijn licht laten schijnen over wie Nederland moet gaan trainen.
1: De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid. Dat meldt Nieuwsuur. Verdachte handelde vanuit zogenoemd nihilistisch extremisme. Dat is een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos, maar dan zonder een duidelijk politiek of religieus doel. Een foutje dan in België van een buschauffeur. Die heeft een jongen van 12 per ongeluk in de schoolbus achtergelaten. De jongen was in slaap gevallen en toen de chauffeur de deur op slot deed, heeft hij hem over het hoofd gezien. Uren later werd die jongen pas gevonden. Nou, het gaat goed met hem. Het busbedrijf lag al eerder onder vuur. Vorige maand waren ze nog in het nieuws na een dodelijk ongeluk. Dan nog even terug naar het WK, want na Nederland zijn er weer een paar landen naar huis.

0: Noorwegen heeft Ivoorkust uitgeschakeld met 2-1. Frankrijk won met 3-0 van Zweden. En heb je nou in je poeltje ingevuld dat Mbappé van Frankrijk zou scoren? Nou, dat is punten pakken deze ochtend. Hij was de grote man, maakte er 2. En de ene was nog mooier dan de andere.
1: Olysee schitterend meegegeven. Ah, oh, wat een goal zeg. Kylian Mbappé. Schitterende combinatie. Die hij zelf opzet met Michael Olysee.
0: Zo klonk dat bij de NOS. Ook Mexico is door het land won met 2-0 van Ecuador. Nou, vandaag weer wedstrijden. Onze zuiderburen spelen om 10 uur vanavond. Dan is het België tegen Senegal. En daarvoor om 6 uur nog Engeland tegen Congo.
2: Ja, want kijk, nu ligt Nederland eruit. Dus Sander, gaan we lekker massaal achter de Belgen staan natuurlijk.
3: Hè? Nee.
2: Waarom niet?
3: Dat is een misvatting.
2: Oh, omdat
3: wij,
2: is toch normaal gesproken.
3: Omdat onze landsgrenzen moeten we voor België zijn.
2: Ja, het is Vlaams, ze spreken Nederlands.
3: Nou, ik wil dat best, maar dan moet België ook voor Nederland zijn. En dat is vaak gewoon niet zo. Sterker nog, Eurovisie Songfestival hebben we de laatste 5 jaar 0 punten van België gekregen. Dat is gewoon telefoting, hè? Dat zijn mensen die je punten gunnen.
2: Dus
3: waarom zou ik nou naar Vertongen en Vermalen en Jason de Neuken moeten kijken? Of de Naaier bedoel ik. En ondertussen gewoon de Common Linnets 0 punten geven.
2: Wacht even. Je hebt een beetje lange tenen deze ochtend. Is het nou zo, omdat België Nederland geen punten geeft bij het Eurovisie Songfestival, kun jij nu niet op het WK voor de Belgen zijn?
3: Klopt. Ja, maar de voorwaard hoort wat toch? Dit is gewoon de Belgische hypocrisie. Dus wij moeten, we zijn uitgeschakeld, we grenzen aan elkaar, dus dan moeten we maar voor België zijn. Maar terwijl andersom is dat hele. Want ze noemen ons allemaal dikke nekken achter onze rug om.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: Dikke nekken?
3: Dikke nekken, allemaal die dikke nekken, hè?
2: Ja.
3: Ja.
2: Er is altijd een beetje rivaliteit onderling. Maar op zo'n eindtoernooi moet je dan toch uit. Maar voor wie moeten we dan zijn?
3: Nou, gewoon voor een land wat je leuk vindt voetballen. Waar je hoopt dat het verder komt. Bijvoorbeeld dus, nou ja, in mijn geval vind ik dus Engeland zou ik heel leuk vinden als die winnen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou, dan ben
3: of ik zou het ook wel echt geinig vinden als Noorwegen gewoon heel ver
2: gaat. Ja, dat zou ik ook leuk vinden.
3: Zou ik echt, en Kaap Verde natuurlijk ook. Maar amai zeg, niet die gekke zuiderling hoor. Met die dikke friet van ze. En die zure mayonaise. Gadverdamme. Ja, als de mayonaise op is in Nederland, ga je toch ook ketchup eten naast de Belgische mayonaise?
2: Ah, jij wel, ja.

0: Show. Lijkt verdacht veel op die andere grote hit, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Maar dit was The Riddle.
1: The Riddle, ja. Later nog door Gigi D'Agostino, ook weer een hele grote hit.
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, het is alweer ruim 24 uur geleden, zeg ik maar. Een uurtje of 30 geleden dat we verloren natuurlijk op het WK. En we naar huis gaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach. Dat is nieuws wat gisteravond laat bekend werd. Heeft hij op Instagram bekendgemaakt. Vaste verslaggever van het Nederlands Elftal. Je hebt hem veel gezien rondom de wedstrijden van het Nederlands Elftal. Is Jeroen Stekelenburg. En die hebben aan lijn. Jeroen, goedemorgen daar in Amerika.
3: Ja, een hele goede morgen. Hallo. Hier is het goede nacht, maar hallo.
1: Ja, Jeroen, het WK zit erop. Met wat voor gevoel ga jij naar huis?
3: Nou, toch wel een beetje een kater. Het is niet af. Zo voelt het heel erg. Als je de kwartfinale haalt en je gaat er spectaculair uit tegen Frankrijk, kun je er op een gegeven moment wel vrede mee hebben. Want zo'n groot voetbaltoernooi eindigt natuurlijk altijd in een teleurstelling. Of je moet hem winnen. En dat, ja, dat is maar één keer gelukt in 88. Dus je weet wel dat het op deze manier gaat eindigen, vermoedelijk. Maar het is nu wel te vroeg. Het voelt nu wel een beetje, ja, dat is wel echt wel jammer.
1: Dus alle consequenties van dien. Koeman stapt op. Dat was onvermijdelijk, denk ik, hè?
3: Ja, dat was na gisteren natuurlijk allesbehalve een verrassing. Dat voelde hij aan alles aankomen. Hij wilde gisteren de stekker nog niet definitief uittrekken. Hij had er even nog een moment voor nodig. Zijn contract liep ook af. Dus als ze hem met hem door hadden gewild, hadden ze een nieuw contract aan moeten bieden. Ja, en dat voelde aan alle kanten niet logisch. Ronald Koeman heeft de evaluatie ook niet afgewacht van de KNVB. En die heeft vandaag dus bekendgemaakt dat hij niet doorgaat als bondscoach.
1: En nou goed, dan gaat de tijd overheen. Er zal ongetwijfeld een nieuw komen. Daar krijgen we zo over te spreken. Maar stel, hoe kijken we over 20 jaar terug op dit WK? Als het WK van de blunders, van de fouten, van het mislukte strijdplan? Wat denk jij?
3: Als we ooit nog de moeite nemen, als het programma dan nog bestaat om hier een andere tijden sport over te maken, dan zullen het een beetje dat soort dingen zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat dit WK op een paar momenten na heel snel vergeten gaat worden. Een moment is het doelpunt van Cody Gakpo gisteren. Dat is wel echt met mij wel echt blijven hangen. Dat was een heel bijzonder moment.
0: Jeroen, nou spreek jij de bondscoach regelmatig. Gisteren was natuurlijk ook wel weer na de wedstrijd. Ja, was hij ook erg geprikkeld. Kunnen we even naar luisteren?
4: Yeah. Als je van tevoren ermee eens bent, en dan kun je achteraf niet zeggen dat het niet gelukt is.
5: Mensen die zeggen vooraf, je moet meer van je eigen kant.
4: Heel Nederland heeft gevraagd, ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja, maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
0: Ja. Hoe komt hij er nou eigenlijk bij dat heel Nederland met 5 verdedigers wilde spelen? Waar komt dat vandaan?
3: Ik heb er wel een vermoeden over, want hij is geïrriteerd na zijn wedstrijd. Hij is teleurgesteld. Hij voelt ook wel dat er een heleboel over hem heen gaat komen. Dus dan bijt je van je af. En in dat van hem afbijten, ja, zoekt hij naar excuses. En Ronald Koeman is het heel vaak zo dat je dan een dag later, dan komt er een veel redelijker verhaal bij hem. Kijk, het zou namelijk ook een hele slechte reden zijn, omdat anderen het willen, dat je dan maar op een bepaalde manier gaat voetballen. Want je bent bondscoach, omdat jij betere ideeën hebt dan het volk, dan de man in de straat. Dus dit argument sloeg inderdaad eigenlijk helemaal nergens op. Want het was A, niet waar. En B, zou het ook al als het wel waar was, geen goed argument zijn. Dus ik heb heel erg naar Koeman geluisterd, want hij had natuurlijk ook een totaal andere wedstrijd gezien dan wij allemaal. Ik heb heel erg naar hem geluisterd als iemand die nog heel erg in zijn emotie zat en op dat moment een interview moest geven.
0: Ja, Jeroen, en dan is natuurlijk nu de grote vraag, wie moet het nu gaan doen dan?
3: Ja, hele goeie. Ik zie een droomkandidaat die ook beschikbaar is, Arne Slot. Maar goed, dat zal nog niet direct een ABC'tje zijn, want hij is natuurlijk weggegaan bij Liverpool aan het eind van vorig seizoen. Daar verdiende hij een heleboel geld. Volgens mij wordt dat salaris doorbetaald zolang hij gelijk. Ik ken niet precies de details van zijn contract. Dus als ik de technisch directeur van de KNVB was, Nigel de Jong, zou ik hem zeker bellen. Ik weet niet of ze eruit komen, geen idee. Maar als dat de goede kant op gaat, dan heb je een fantastische bondcoach, denk ik. En dan heb je ook iemand waar iedereen achter gaat staan, waar het elftal mee verder kan. En zo is er nog wel een aantal namen te noemen. Denk aan Peter Bos, denk aan Erik ten Hag. Dat is voor mij wel echt de kopgroep van 3.
1: Ja.
3: En Nigel de Jong heeft eerder wel eens gezegd dat hij ook intern kandidaten ziet. Dan moet je gaan kijken naar mensen bij de KNVB die al hun papieren hebben om dat te mogen doen. Ruud van Nistelrooy heeft dat, Wim Jonk heeft dat. Michael Reiziger heeft dat, die in het verleden nadrukkelijk wel genoemd is. Maar het lijkt mij niet heel waarschijnlijk. Die heeft nog nooit een eerste elftal geleid. Dat een beetje.
0: Wanneer ga je naar huis, Jeroen?
3: Morgen gaat het Nederlands elftal naar huis. En hebben wij nog een dag dat we een aantal bijdragen doen in de voetbalprogramma's. Want onze programmering gaat natuurlijk gewoon verder. En wij gaan dan de dag erna, dus wij gaan donderdag gaan naar huis.
0: Ergens ook wel lekker of gewoon ontzettend balen?
3: Nou, het is balen dat ze eruit liggen. Maar ik vind het heerlijk om naar mijn gezin, naar mijn zeker
1: en
3: kleine
1: kind te gaan. En geloof jij nog in het co-Adriaanse principe dat ze straf krijgen dat ze vanaf hier naar huis moeten lopen?
3: Nou, ze vertrekken wel zo vroeg dat wij gekscherend tegen elkaar zeiden, misschien is dat wel een soort straftraining. Want ze vertrekken om 6:50 in de ochtend hier. En ze moeten om 4:45 vertrekken de bus bij het hotel. Dus dat is eventjes lekker keer ervoor.
0: Even taai. Jeroen, dank wel voor jou. Wat zeg je?
1: Wij zijn het gewend.
3: Ja,
1: wij zijn het gewend. En je weet dat er één speler in de selectie is die zich gaat verslapen. Dus wie blijft erachter? Ja. Hebben we Christensio bij ons? Oh nee, er ligt nog het kamer van.
3: Ja, precies. Nou ja, wie weet.
0: Jeroen, dank. We hebben van je genoten. En een goede reis terug naar huis.
3: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Dit is Joe.
6: De Koen en Sander Show.

0: The Fire. Lekker groove.
1: Ja, van lekker groeven naar hopelijk een beetje lachen met de dagelijkse mop van Cato.
2: Jantje gaat op bezoek bij een kasteel. Hij komt de kasteelheer tegen en zegt: ik heb gehoord dat het hier spookt, antwoordde de kasteelheer. Onzin, ik woon hier al meer dan 1000 jaar. Ik heb nog

0: Lekker wakker worden met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Roxette was hier met How Do You Do. En straks is Danny Vos daar met het nieuws van 8 uur.
1: Ja, steeds meer mensen maken zich zorgen over hun baan. En daarover, ja, Koeman die is zijn baan natuurlijk kwijt. En dus is het speculeren volop begonnen over wie het nu moet worden.
0: En ik heb één noot, Sander, van een grote hit. Ik ben benieuwd of je deze in één keer raadt. Welke hit is dit?
2: A Picture of You van Boyzone?
0: Ja, nee. Komt er een nootje bij?
2: Oh, Would I Lie To You van Charles en Eddie.
0: Helemaal goed. Charles en Eddie, hoor je zo.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting... bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer.
14: Here we go.
13: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
17: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruin.

0: specialist.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
4: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Lidl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Goedemorgen, de woensdag van Joe en het nieuws van 8 uur. Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. We maken ons zorgen over onze baan, dat schrijft de Telegraaf. Steeds meer mensen zijn bang hun baan te verliezen. 2 jaar geleden had ongeveer 1 op de 8 die angst en nu is dat 1 op de 5. Mensen zijn vooral bang dat ze worden ontslagen omdat werkgevers bijvoorbeeld te hoge energiekosten hebben door alle onrust in de wereld. Het Nederlandse zoekteam USAR gaat weer weg uit Venezuela. Afgelopen dagen hielpen zij daar zoeken naar overlevenden na de zware aardbevingen daar. Maar de zoektocht zit er nu op, zeggen ze bij de NOS.
6: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten en spullen om te kunnen overleven.
5: Het dodental na de zware aardbevingen is opnieuw opgelopen. Van bijna 2000 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. In Amersfoort mogen 1000 mensen vanaf vandaag gratis met de trein. Het is een proef van de NS. Ze willen weten of het mensen met weinig geld helpt om toch mobiel te kunnen zijn, zeggen ze bij RTL.
7: Treinreizen is op dit moment niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen moeten de keuze maken tussen boodschappen en treinreizen bij wijze van. En we vinden het belangrijk dat het voor iedereen bereikbaar is. En
5: als die proef een succes is, dan komt de gratis trein pas mogelijk in meer steden. Ja, de KNVB zoekt naar een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman is gisteravond laat opgestapt. Hij zegt de verantwoordelijkheid te nemen na de uitschakeling van Nederland op het WK. Een goede keuze, zeggen deze mensen vanmorgen bij Hart van Nederland.
8: Ik denk tijd is voor iets anders, want het was nu een beetje fantasieloos.
9: Opeens nu tegen Marokko speelt op een andere opstelling. Dat is niet verstandig.
10: Hij heeft het eigenlijk zelf gewoon verpest.
5: Wie de nieuwe bondscoach dan wordt, is allemaal nog niet bekend. Onder meer Arne Slot, Peter Bos en Sarina Wiegman worden als opvolgers genoemd.
11: Ben je al gebeld, Sander?
12: Ja.
11: Ja?
12: Is het een raad van aanbeveling?
11: Oh, en wie zou je al eens kunnen loslaten over wie je aanbeveelt?
12: Nou, ik mag niet te veel zeggen, maar het is in ieder geval werkloos nu.
11: Werkloos?
12: Ja.
11: Er zijn er veel van.
12: Ja, meer kan ik niet zeggen.
11: Oké. Okay.
12: Nee, het wordt Robin van Persie.
11: Oh, nou ja, die naam heb ik ook voorbij zien komen.
12: Nee, dat is. Nee, ja, ik vraag me af wie daar even serieus. Wie dat. Ja, kijk, Arne Slot heel graag natuurlijk. Maar die,
11: ik geloof nooit dat hij het gaat doen.
12: Nee, die is nog helemaal niet klaar met de club. En Erik ten Hag is net technisch directeur.
11: Ja.
12: Ja, de spoeling is ook weer niet ontzettend.
11: Ik vrees, en terwijl ik het wel een hele goede voetballer vond en ook een leuke fan, maar dat de KNVB met iemand als Mark van Bommel gaat komen of zo.
12: Ja, zou ook zomaar kunnen.
11: Of Michael Reiziger.
5: Maar goed, de beste trainer ter wereld, die is ook werkloos, hè? Pep Guardiola.
12: Ja, ook.
11: Oh ja, Pep.
12: Ja. Ja. Maar dat denk ik 80 jaar geleden dat wij een buitenlandse coach hadden.
5: Ja, misschien is daar weer eens tijd voor.
12: Ja, dat zou je zeggen. Maar je weet hoe traditioneel de KNVB is. Het zou leuk zijn als ze gewoon Wesley Sneijder en Van der Vaart daar niet.
11: Nou, dat zou vooral lachen zijn.
12: Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Ja.
5: Het weer nog van Weerplaza. Nu de zon, maar straks wat grijzer. In het Noordoosten ook kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden.
11: Thanks Danny, gaan we naar het verkeer. 47 vertragingen. Dat valt op zich wel mee, maar er zitten echt hele lange bij deze ochtend. De A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. 12 kilometer tussen Hintham en Zaltbommel, vertraging 35 minuten. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam voor Hoogmade 15 kilometer, daar 50 minuten extra. En 3 kwartier op de A12 Utrecht in de richting Den Haag voor het Gouwe Aquaduct. Dan ook 50 minuten door een ongeval op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen. En bijna een uur vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. 50 minuten. De weg is daar dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden.
13: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
11: Ja, Sander, de afgelopen 24 uur waren emotioneel met het WK voetbal. Maar jouw komende 24 uur worden nog veel emotioneel.

0: ik heb het niet over heel vroeger, maar nog niet zo lang geleden was er toch de vraag: welke vrouw staat er deze maand in de Playboy?
1: Ja, dat was vroeger wel inderdaad de vraag. En de, ja, om een antwoord te krijgen, moest je nou eenmaal dan maar even de Playboy kijken en kopen. Ja, dat deed je dan.
0: Maar anno 2026 is de vraag: welke man staat er in de Men's Health?
1: Ja, op de voorkant. Ja, het is een hele eer. Je moet er maar zin in hebben. Het is Spartaans, maar ja, vele namen hebben de koffer geprijkt.
0: Het is heel heftig. Heb ik van horen zeggen natuurlijk. Je moet inderdaad Spartaans, je moet gaan trainen. Je moet helemaal droog worden. Of van een antwoord op de vraag, wie staat er op de koffer van Men's Health? Gisteren bekend geworden. Daan Boom en Bram Krikke.
1: Ja. Leuk.
0: Allebei Wie is de Mol gedaan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Wie is de Mol vrienden. En over een half uurtje spreken we Bram Krikke in de show.
1: Ze hebben mij ook, denk ik, 4 maanden geleden gevraagd.
0: Ja?
1: Maar ze weigerden een uitklapkoffer te.
0: Sander.
1: Ja.
0: Ja, het is een gekke week. Het is natuurlijk voor iedereen een rare week, want we hebben het WK voetbal. Half Nederland is gisteren natuurlijk massaal opgebleven voor die wedstrijd. Hadden we het maar nooit gedaan. Nee, grapje. Maar voor jou is het ook een gekke week, want jouw zoontje Klaas. Ja, de eindmusical.
1: Ja.
0: Morgen is dat zover.
1: Die zit in zijn laatste week. Zijn laatste week ooit op de lagere school. En dat is morgen vooral de musical. Het is natuurlijk de laatste 3 weken. Vooral na de CITO-toetsen al de uitslagen zijn binnen. Dan hoeven ze niet zoveel meer te leren. Dan is het een beetje vrije karakter.
0: Ja.
1: En terecht ook, want ze hebben hard genoeg gewerkt de afgelopen 8 jaar. Maar goed, dan is deze week volledig musical. De afgelopen dagen veel gerepeteerd. En morgen gaat hij maar liefst 3 keer doen. En dan morgenavond gaan we als ouders daar dan heen. Dat is uitsluitend voor de ouders, dat is echt de laatste keer. Ja, dan is het voorbij. Dan hoeft hij vrijdag niet meer naar school. En dan gaat hij, dan slaat hij zijn vleugels uit. En ik merk zelf dat mij dat best wel veel doet.
0: Ja.
1: Omdat ik nooit heb beseft, zeker niet zelf als kind, dat een musical natuurlijk leuk is. Dat het iets is om je misschien over angsten heen te helpen. En om je expressieve creatieve kwaliteiten te stimuleren. Maar het is vooral, het is vooral een einde. Een musical is gewoon een einde en dus ook weer een nieuw begin. En dat heb je zelf als je 11 of 12 bent en je staat als boom op een podium, heb je niet zo snel door. Maar het is gewoon, ja, dus het is een hele grote stap in een tweede gedeelte van een leven. En dat merk ik als ouder nu heel erg. Hetzelfde heeft hij het gelukkig ook niet heel erg door. Maar het is, ja, het is heel kwetsbaar. Het is heel progressief. Het is vooral heel emotioneel dus wel.
0: Nou, ik vind het wel mooi, want wij kennen elkaar natuurlijk heel lang. We maken heel veel heel lang dit programma. En dan heb ik jou een uur geleden helemaal los horen gaan over Ronald Koeman.
1: Die Belgen natuurlijk
0: ook. En die Belgen en meeuwen moesten kregen onder. Maar als het over je kinderen gaat, dan ben je gewoon een vaderdoek, joh.
1: Klein hartje, nee, zeker. Dus ja, het is, en hij, nogmaals, zelf staat hij er minder bij stil. Maar ja, vanaf morgen moet ik... Kijk, ouderschap is die kinderen zo dicht mogelijk bijhouden om ze vervolgens te leren dat ze eigenlijk moeten loskomen.
0: Ja, mooi.
1: Dat is het ouderschap. Ja, en morgen gaat hij een flink stukje loskomen. En dan vanaf augustus gaat hij naar de middelbare school. Ja, dan wordt het natuurlijk 31 boterhammen eten. En ik ben vanavond 10:45 een keertje thuis.
0: Ja, nou, en dan mag je hopen dat ze boterhammen eten. En niet gewoon de roze koek uit de kantine.
1: Ja, nou, dat zal hij ook wel doen. Hij stopt er nu al dagelijks
0: een broodje in. Nou, heb jij dit van de week al verteld, dat dit eraan gaat komen? En natuurlijk herkenbaar, denk ik, voor heel veel ouders. De kinderen die afscheid nemen van de basisschool en een nieuwe stap maken in hun leven. We hebben tips gekregen van een paar ervaringsdeskundigen.
1: Want ik weet dat niet. Kijk, dat was eventjes, hoe moet ik me nou gedragen?
0: Ja.
1: Ik merk het. Maar ja, het is natuurlijk ook heel leuk, hè? Dus, en het zal van alles fout gaan. Dus dan moet je misschien ook wel lachen. Ik was even in een hele spectrum van emoties. Waar moet ik morgen allemaal rekening mee?
0: Jij gaat zitten, jij gaat kijken naar de eindmusical van jouw zoon Klaas. Waar moet jij rekening mee houden? Nou, Nathalie heeft wel een tip voor je.
2: Als ervaringsdeskundige in het afscheid nemen bij de musical van groep 8. Huilen.
1: Oh ja.
2: Vooral het laatste lied. Dan komen ze met z'n allen.
0: Oh ja.
2: Gezamenlijk op het podium te staan. Nou, huilen.
1: Ja, die voel ik heel erg, hoor. Ja, ik zie het al helemaal voor me.
0: Ik zie jou nu al bijna.
1: Ja, god, jongens, ik moet ook denken aan mijn eigen. Dat, wij hadden ook zo'n liedje. Zo laatst, wij stappen uit, wij stappen over.
0: Ja.
1: Een nieuwe bus staat voor ons klaar. De bus van het middelbaar.
0: Ja. Ja. Oh ja?
1: Ja. Ja, heel intelligent waren de teksten niet.
0: Nou, maar wel mooi. Mooi.
1: Ja.
0: Annemarie.
3: We hebben 3 keer meegemaakt. Bij de eerste, tranen met tuiten. De tweede wordt al beter, een lach en een traan. En bij de laatste is het vooral lachen en blij zijn dat de lagere schooltijd voorbij is.
1: Oh ja.
3: In ieder geval, geniet ervan en heel veel plezier.
1: Ja. Nou, ik heb een 4, dus bij de 4 zal ik waarschijnlijk de DVD krijgen.
0: Ben ook heel benieuwd. Ga je ook filmen? Gaan ouders dan allemaal massaal met die telefoontjes omhoog?
1: Ik denk niet dat daar dat gebeurt. Daar zullen wel afspraken over gemaakt.
0: Ja. God, ik zou bijna met je mee willen gaan eigenlijk.
1: Nou, er zijn nog kaarten.
0: Ja. Saskia, goedemorgen.
4: Hele goedemorgen, jongens.
0: Ook jij voor Sander een paar tips zometeen, hè?
4: Ja, zeker.
0: Leuk. Saskia, hoor je zo dadelijk.

0: Charles en Eddie, would I lie to you? Goedemorgen, woensdagochtend. Ja, het is 1 juli, jongens. Ja, je vindt altijd een momentje, 1 juli, halverwege het jaar. Natuurlijk ook de maand waarop we massaal zomervakantie krijgen.
1: Zeker. Ook het jaar, over nou precies een half jaar zitten we al in 2027, jongens.
0: Ja, Sander, ja. Ja. Ja, en over 10 jaar is het 2036.
1: Nee, maar goed, om aan te geven dat hoe snel het alweer gaat. Misschien ben je dan wel getrouwd in het half jaar.
0: Ja. Jij bent zo van het vooruitblikken.
1: Ja, prachtig.
0: Je bent een emotionele man, dat weten veel mensen niet van je. Maar goed, je bent natuurlijk papa van 4 prachtige kinderen.
1: Zeker.
0: Waar je heel trots op bent. En ja, een van die kinderen, dat is Klaas, je oudste. Die gaat nu naar de middelbare school.
1: Ja, ik ga hem vanmiddag nog uit school halen. Het is natuurlijk woensdag een halve dag. Vanmiddag wordt de laatste keer dat ik hem ooit uit school haal.
0: Kijk, zie je.
1: Ja, maar dat, dat zijn wel van die mijlpaaltjes. En ja. dat is best wel een moment, ja. Ja.
0: En een groot moment gaat morgen natuurlijk plaatsvinden. Want dan is het tijd voor de eindmusical. Ja. En hoe moet papa Sander zich dan gedragen? Wat moet hij allemaal verwachten? Het is de eerste natuurlijk wie het mee gaat maken.
1: Ja.
0: Dat is de grote vraag. We hebben Saskia aan de lijn. Goedemorgen, Saskia.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt wel een paar tips voor Sander, hè?
2: Ja, zeker, Sander. Ik heb een heleboel tips eigenlijk voor je.
1: Nou.
2: Het is eigenlijk gewoon genieten. Vooral heel trots zijn op Klaas natuurlijk. Ja. Want hij heeft het wel even gecheft, hè, de afgelopen 8 jaar.
1: Ja, dat is het.
2: En huilen, kijken, trots zijn, meezingen. Want alles is natuurlijk afgelopen tijd geoefend.
1: Ja.
2: Ik denk dat je de liedjes ook al kent. En het belangrijkste, trots. En filmen. Maar meestal nemen de scholen het tegenwoordig ook al op.
1: Ja, precies.
2: Dus check dat even.
1: Ik wil het gewoon zelf zien en niet door een schermpje. Nee, maar wat je zegt, afgelopen 8 jaar gechef, dat is natuurlijk wel wat het is. Hè. Het staat symbool voor niet alleen de musical zelf die ze volbrengen, maar ook voor alle 8 jaar ervoor.
2: Ja, klopt. En daar mag je heel trots op zijn.
1: Nou, dat gaat zeker goed komen. En hoe was jouw musical? Weet jij nog hoe het bij jou was?
2: Ja, ik had 2 jaar achter elkaar een musical. Ik had het in groep 7, want toen waren we voornamelijk opvulling voor groep 8. Want ik was in een jaar dat we echt hele kleine klassen hadden en groep 7 en 8 bij elkaar in een lokaal kon. En groep 7 was best wel een trauma. Want ik ging dat podium op als opvulling en dan meezingen op de achterkant en gezellig doen. En ik had vervolgens de volgende scène helemaal niet door dat ze eigenlijk een bank hadden neergezet. Wat een boot moest voorstellen. En ik loop dat podium af en ik ga zo gigantisch hard op mijn muil. Dat als ze het niet gezien hebben ze het wel gehoord. Zo hard was ik
1: dan.
0: Oh,
1: en had jij schade?
2: Ja, tand door mijn lip. Volgens mij ook nog wel een kleine bloedneus erbij.
1: Oh.
2: En huilen natuurlijk, schaafwond, alles.
1: En die mensen publiek denken... Mensen in het publiek denken, god, die special effects worden steeds echter,
0: hoor. Ja, knap.
2: Ja, die worden steeds beter. Ja, klopt.
0: Saskia, dankjewel. Fijn, dankjewel voor de tips ook die je hebt gegeven. Ja.
2: Graag gedaan, heel graag gedaan. En een goede show vandaag nog.
1: Dankjewel.
0: Ja, en Sanne, ik heb dus, dit vind jij denk ik wel leuk. Ik heb een berichtje gekregen.
1: Oh.
0: Van jouw zoon.
1: Ach, oh jee.
0: Van, ga er maar even voor zitten. Van Klaasie, want die gaat natuurlijk morgen de musical doen. En daar heeft hij iets al over gezegd. Ga er maar even voor zitten.
3: Hoi, ik ben Klaas en ik heb donderdag mijn groep 8 musical. En ik weet zeker dat papa gaat huilen. En mijn moeder nog harder.
1: Mooi dat hij ook een beetje zo gaat praten.
4: Hij wordt wel een hele stoere jongen, wordt hij. Ja. Lekker van een frikadelbroodje eten op het schoolplein.
1: Ja.
4: En een roze koek.
1: En roze koek doet hij niet.
4: Oh, dat doet hij niet.
0: Nou, wacht maar. 10:09 in de ochtendshow, straks het nieuws. Hier is de Police. Roxanne.

0: De Police bij Joe met de Roxanne. En zometeen het nieuws van 8:30. Teddy Vos, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het is 1 juli, dus verandert er een hele hoop.
0: Ah. Wat allemaal hoor je zometeen over een paar minuten.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10%.

0: keukenspecialist.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas.

0: uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Dit is precies 8:30. Danny Vos en het nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het is 1 juli, dat betekent dat er weer een hoop verandert. Nieuwe wetten en regels gaan in, onder meer de huren... en ook het minimumloon gaat omhoog. Ja, dat extra geld ben je dan wel weer gelijk kwijt... als je vaak bij Temu of Shein bestelt. De Europese Unie komt vanaf vandaag namelijk met een nieuwe heffing... op pakketjes van buiten de EU. Het idee is de stortvloed van onveilige producten... daarmee een beetje af te remmen, zoals bijvoorbeeld ja, die goedkope opladers. Douane legt even uit bij de NOS, het is wel wat ingewikkeld.
2: Is een zending onder de 150 euro, dan heeft die 3 euro invoerrechten toepassing per item. Dat betekent dat als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt... en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken... betaal je 3 keer 3 euro.
1: Ja, per item dus 3 euro. Ja, het is ingewikkeld. Wat verandert er dan verder vandaag nog? Bedrijven mogen je niet zomaar meer bellen om wat te verkopen. Daar moet je vanaf nu toestemming voor geven. Ook als je al eerder klant was bij dat bedrijf. Goede doelen en kranten mogen je wel nog gewoon blijven bellen. Het lijkt een goede kant op te gaan met het bouwen van huizen. Komende jaren worden er waarschijnlijk weer een stuk meer gebouwd. Dat zegt een groot onderzoeksbureau. Bijna 200.000 komen er de komende 2 jaar bij. Worden onder meer vaker kantoorpanden omgebouwd. Ja, het grote speculeren is begonnen. Wie moet de opvolger van Ronald Koeman gaan worden? Hij heeft gisteravond laten weten op te stappen. Natuurlijk na het mislukte WK. Hè, Marokko was te sterk in de 16e finale. En dus komt dat nieuws niet echt als een verrassing, zegt ook sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Oh, heb je Riepke Bakker?
1: Ja, zeker.
3: Oh, wacht even, mooi.
4: Riepke Bakker's report.
5: Het grote probleem in deze periode, Koeman, is dat we geen enkele keer van een redelijk sterk voetballand hebben kunnen winnen. De doelstelling was de halve finale, maar Oranje is daar heel ver van verwijderd gebleven.
1: In september, dan moet er een nieuwe bondscoach zijn, want dan begint de Nations League. Eerste wedstrijd, ja, nog wel aardig, die spelen we dan tegen Duitsland.
3: Oh, god, ja, die er natuurlijk ook heel snel uitgekegeld zijn.
1: Ja, precies, ja. Ja.
6: Ook pelvietrauma.
1: Ja, absoluut. Ja, we zijn nog aan het bijkomen van een hittegolf. Maar de volgende bloedhete periode komt er alweer aan. Volgende week dan gaan we weer naar de 30 graden. Toch is er ook goed nieuws. We zijn er namelijk lichamelijk beter op voorbereid nu. Precies. Dat zeggen experts in het AD.
3: Ja.
1: Komt simpelweg door die hittegolf van vorige week. Ja, daardoor zijn we een beetje gewend geraakt aan de warmte. Nou, hoe zit het dan? Vooral je hart heeft even nodig om te wennen aan de hitte. Je hartslag gaat omhoog, hè. Maar daar zouden we nu dus aan gewend moeten zijn. En daardoor zouden we de hitte makkelijker aan moeten kunnen.
3: Nou... ik werd vanmorgen bevestigd dat dit verhaal klopt helemaal. Ik ging de deur uit, natuurlijk heel vroeg, een uurtje of 5, iets na 5. En ik dacht, frisjes.
1: Ja.
3: Ik pak misschien nog even een jassie.
1: Ja.
3: En toen keek ik, zag ik dat het gewoon 13 graden was.
6: Ja.
3: Dus dat is helemaal niet fris.
6: Nee.
3: Voor een nachttemperatuur. Maar het is natuurlijk beduidend frisser dan wat
6: koud.
3: We gewend zijn. Ja.
6: Het is koud.
3: Hey, maar jongens, we gaan naar 30 graden. Dat kunnen we makkelijk hebben. We hadden 38, hè, vorige week.
1: Ja, het wordt ook niet zo warm als vorige week. Maar ze zeggen wel weer, het kan inderdaad ook alweer een beetje onaangenaam worden.
6: Ja, want de hitte van vrijdag zit nog steeds in mijn huis. Ik zet alles open, maar
3: klopt,
6: het gaat geen kant op, joh.
3: Dat klopt, ja.
6: In dit tempo hoef ik tot en met kerst niet meer te stoken.
3: Ja, dat is ook weer lekker natuurlijk, ja. Geen spierbundels, maar ze staan toch op de cover van Men's Health. Bram Krik en Daan Boon. Wie is de mol, vrienden natuurlijk. En Bram Krik is zometeen, hoor je hem hier over een paar minuten in de ochtendshow.

0: Dit is de Koen en Sanne Show, 9:10. Voor de woensdag 1 juli en gisteren, ja, vond ik een mooi moment, zagen we wie de twee nieuwe coverboys zijn van de Men's Health.
1: Ja.
0: Dat is toch wel een prestige dingetje als je op de cover van de Men's Health staat.
1: Ja, daar zijn mensen maanden voor, mannen vooral, voor hun training. Want och, het is allemaal zo bijzonder. En ja, je moet het maar gaan doen, het Spartaans.
0: Wie is de molvrienden? Daan Boom en Bram Krik staan daar samen. Ja, afgetraind en wel helemaal droog te zijn. Ja, het is echt respect. Bram, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Heer.
0: Goedemorgen, ja, dat is allemaal mooi. Dan bellen we je nu en dan ben jij nu onderweg naar...
2: Ja, de sportschool. Je gelooft het niet.
0: Ik dacht, de foto's zitten erop, de frieten zitten erin. Ja. En het is nu toch gewoon lekker even de teugels laten vieren, of niet?
2: Ja, kijk, dat is ook wel zo. Maar dat is eigenlijk vooral qua voeding. Want dat was ik wel echt helemaal zat. Die bakken rijst, kip en broccoli. Oh, bah.
0: Oh ja.
1: Is dat het ongeveer wat je elke dag eet?
2: Nou, ja, dan wel, ja. Dus dan eet je 2 keer per dag eet je sowieso rijst, kip en een groente... Maar ook bijvoorbeeld na het eten, s'avonds laat nog een witvis. En dat maandenlang. Nou, op een gegeven moment word je gillend gek. Ik was echt, ja, dat was het eerste wat ik eigenlijk overboord gooide.
1: Oh ja.
2: Want ja, dat is gewoon echt, het leven is echt niet leuk.
1: Dus dan zat je met je prachtige vrouw Robin op de bank... en dan zei je om 22:45 s'avonds, ik ga nog even een wijting bakken.
2: Ja, exact dat.
0: Ja, en ik las ook ergens, Bram, dat je dan krijg je natuurlijk ook de bekende mood swings. Hè? Jij zal thuis af en toe stinkzagrijnig zijn geweest.
2: Ja, want je zit best wel laag in je calorieën, dus je energie is laag. En je wordt wel helemaal uitgewrongen met sporten natuurlijk. Dus je zit 5 keer in de week te sporten en je hebt spierpijn en je eet weinig. Ja, je kan je voorstellen, dan zit je als een soort gremlin zit je dan thuis.
1: Ja, ja.
2: En dan maandenlang, ja, dat is niet goed voor je huwelijk.
1: Nou, zo te horen is er niks aan. Ik hoor alleen maar negativiteit hieromheen.
2: Nee, kijk, het is natuurlijk een enorme eer. En ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan. En dat we het ook zagen zitten. Maar man, wat was ik blij dat het voorbij was. Ojojoj.
1: Maar Bram, even in alle eerlijkheid. Ja, jij bent... Kijk, laat ik het zo zeggen. Je hoeft er niet kilo's af te vallen. Hè, want je bent natuurlijk wel een soort van...
0: Een mager scharminkeltje.
1: Nou, zou ik het niet
0: doen. Nou ja, nee, maar goed. Maar
1: hij is gewoon een big pen met een snor. Ja. En dan moet je alleen een beetje spier op. Gewoon een beetje... Ja.
2: Ja, een bitsprink aan, hè. Dat ben ik een beetje. Nee, kijk, ik had wel wat vetjes, hoor. Maar die zaten dan wat meer bij mijn dijen en zo. En ja, die zorgen er toch voor dat je gewoon geen spier ziet. Dus dat moet er eerst af.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dus je ziet er wel uit alsof je 3 maanden op een Robinson hebt gezeten, ja.
1: En nu? Een tatoeage in de nek?
2: Ja, en de tanden bleken. Ja. En je snapt het helemaal.
1: Je gaat er helemaal voor.
0: Ga je gewoon je normale patroon, zeg maar, van voordat je begon aan dit Men's Health avontuur. Ga je dat nou aanpassen? Ga je gezonder leven, Bram?
2: Nou, kijk, het sporten hou ik erin. Dat vind ik wel echt leuk, dat bewegen. Alleen, ja, qua voeding... Het is gewoon ook wel goed om lekker een beetje de balans te houden.
0: Ik hoor het al. Ik hoor het al.
2: Dus vanavond lekker een veebootje.
1: Ja, groot gelijk.
0: Hey, maar er is nog iets. Sander en ik hebben natuurlijk dit gesprek, je weet hoe het werkt bij de radio, heel goed voorbereid.
2: Ja.
0: Dus dan duiken we vol in alles wat we weten van jou, Bram Krik. Natuurlijk ook Wie is de Mol en noem maar op. En er is iets geks aan dit verhaal.
2: Oh.
0: Er is iets geks aan dit verhaal. Want jij en Daan Boom zijn vrienden geworden bij Wie is de Mol.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat Men's Health avontuur speelde al van voor Wie is de Mol?
2: Nee. Dat is daarna ontstaan.
0: Oh!
2: Dus na de hele shebang.
1: Ah, de finale was begin mei?
2: Ja, dat was de finale inderdaad, ja.
1: Gisteren is de Men's Health uitgekomen, dan hebben we het nog over juni. De foto's zijn natuurlijk een week ervoor gemaakt. Dus dit is in 6 weken tijd, zijn jullie zo ontzettend...
2: Nee. Ja, kijk, als je het zo bekijkt. Nee, kijk, de 9 afleveringen Wie is de Mol, die worden natuurlijk al een jaar van tevoren opgenomen. En die finale is live. Dus daar waren we inderdaad al, toen hadden we de shooter al op zitten zelfs.
1: Dus, is iemand bij Men's Health geweest die wist dat jullie in de finale stonden?
2: Nee, want dat hadden we dus niet verteld. We hadden niet verteld dat ons gemeenschappelijke... hoe zeg je dat, noemer was.
0: Ja.
2: Dus nee, dat was voor hun ook een verrassing. Maar ja, wel des te leuker natuurlijk dat het zo afliep uiteindelijk.
0: Wij dachten, we hebben hier een scoop te pakken. Maar dit verklaart waarom wij er zo snel uit lagen bij Wie is de Mol, Sander.
1: Ja, dat is nog mooi weer meedoen. Maar wat wel uitzonderlijk is, dat jullie met z'n 2 op de koffer staan.
0: Ja, zeker, ja.
2: Ja. Ja, daar was ik wel heel erg blij om. Want ja, in je eentje, het is ook best wel een alleen traject natuurlijk. Je staat iedere keer vroeg op, je zit in je eentje onder dat systeemplafond te trainen. Ja. Je eet slecht, je bent chagrijnig. Ja, hoe leuk is het dan om dan met een vriend die nou toch minstens zo'n beroerd lichaam had, als ik, om dan samen lekker te piepen en te klagen. Ja, dat is gewoon heel lekker.
1: Nou ja,
2: super tof dat het kon.
1: Dat biedt perspectief. Dus Koen Swijnenberg, nu het geopend is voor duo's, ik heb geregeld dat jij samen met Kai Merckx.
3: Nee. Ik rijd net over de tunnel. Nee, het lijkt me echt. Ik moet echt zeggen. En Bram is niet de enige. Het is gewoon echt taffe zwaar om dit te doen. Ja. Heb je een moment gehad, Bram Krikken, dat je dacht: ik kap ermee, ik ga het niet doen? Ik zie er vanaf.
2: Nou, nee, dat was eigenlijk geen optie. Want ja, alles is al geregeld.
3: Oh, ja.
2: Nou ja, je kan niet terug. Maar ik zou het oprecht heel tof vinden als jullie het samen zouden doen. Zou dat een optie zijn?
1: Dat zou in mijn geval absoluut geen optie zijn. Nee, want als ik zoiets doe, doe ik het gewoon lekker alleen.
3: Nou, laat ons er nog heel even over nadenken, Bram.
2: Ja,
3: laat dat het antwoord zijn. Hey, maar respect. En nou ja, de foto's zijn prachtig. Leuk je gesproken hebben, Bram. En goed aan Daan ook, hè.
2: Dank, vrienden. Doei.
3: Doei.
1: Lekker bank drukken.
3: Zometeen jouw kans op het Koen en Sander Show pakket. Supertrappers hier.

0: Gewoon even iemand bedanken in het verkeer. Of
1: oh, dat is goed, ja.
0: Oh, zo'n klein gebaartje, leuk toch?
1: Steek je hand even op.
0: Even je hand op. Maar serieus, dat soort kleine dingen, ik word er altijd blij van als mensen dat doen.
1: Ik ook.
0: En we doen het altijd. En het lijkt wel alsof we het steeds minder doen, heb ik het idee.
1: Ook, absoluut waar. En, maar nee, ja, het is nou, bijvoorbeeld laatst ook. Toen was er een bejaarde vrouw die stopte met fietsen. Maar die kon dus, ja, door haar ongemak, door haar ouderdom, was ze vergeten dus om haar voet op de stoeprand te zetten.
0: Oh.
1: Dus die viel zo, wam, als in slow motion, viel ze zo om. Lag ze onder de fiets klem. Op half de stoep, half de weg.
0: Ach jeetje.
1: Ja, nou, daar ben ik al heen gegaan en heb ik even gefilmd.
0: Helemaal 2026.
1: Ja, dat is ja. Nee, maar gewoon dankjewel. Zeg.
0: Even dankjewel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit is het land van de verkeersdrempels. Overal hebben wij verkeersdrempels en rotondes natuurlijk. Ik stond te wachten op een hele rits auto's. Ik gaf ze allemaal voorrang om die verkeersdrempel over te gaan. Toen kon ik. Niemand zei even dankjewel.
1: Nee, bloedirritant.
0: Vind ik ook irritant, denk ik.
1: Heel irritant.
0: Zin om er weer achteraan te gaan, maar doe ik dat niet. Hè. Danny Vos, wat heb je in het nieuws straks?
2: Nou, misschien moet je deze ook wel voorrang gaan geven. Het kan zomaar zijn dat je vandaag een hele hoop trekkers op de weg gaat zien.
0: Ja, inderdaad, ja.
3: De drie noten.
0: Ja, we gaan een leuk gebaar maken, ook richting jou. We gaan namelijk een Koen en Sander Show pakket weggeven. En dat kan door middel van het spelletje De Drie Noten. Kan dat pakket voor jou zijn? Ik heb hier drie noten van een grote hit uit, ik ga het gewoon zeggen, de jaren 90.
1: Oké. Okay.
0: Dan weten we dat alvast. En ik denk dat jij misschien wel zegt, Sander, één nootje is genoeg.
1: Oké. Okay.
0: Ik weet het niet zeker. Je mag gaan appen als je de titel weet van dit liedje.
1: Eén nootje is genoeg.
0: Ja, dacht ik dus.
1: Ja,
0: is genoeg. Ja. Maar hoe heet dit nummer nou? Ja, denk er even goed over na en laat het ons weten in de app van Joe Succes.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
14: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
16: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10 en nog veel meer dagdeals.
17: Kruidvat, steeds voor.
3: verrassend, altijd voordelig.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
21: chicken. Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Voel mij zo
23: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
25: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ja, woensdagochtend alweer in 9 uur. Straks de singalong. Nu Danny Vos en het nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Boeren gaan weer actie voeren. Boeren willen vandaag met trekkers de weg op gaan om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat schrijft Hart van Nederland. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over die stikstofplannen. Caroline van der Plas van de BBB denkt dat het daar wel eens erg druk kan worden.
28: Ik heb gehoord dat er heel veel boeren komen. Of ze op trekkers komen, weet ik niet. Maar er komen wel heel veel boeren hier het debat volgen.
2: En dat was horen bij de NOS. Vorige week kwam het kabinet met die nieuwe stikstofplannen. Houdt onder meer in dat de landbouw en industrie minder mogen uitstoten. Politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid. Dat meldt Nieuwsuur. Verdachten handelden vanuit zogenoemd nihilistisch extremisme. Dat is een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos, maar dan zonder een duidelijk politiek of religieus doel. Dan naar Pakistan. Daar is het dak van een schoolgebouw ingestort. Dat gebeurde gisteravond in het noordoosten van het land. Zeker 14 kinderen zijn daarbij omgekomen. Mogelijk was er illegaal een extra verdieping op dat gebouw gezet. Ja, in Amerika is het bijna tijd om te boarden. Het Nederlands elftal stapt zometeen weer in het vliegtuig om naar huis te gaan. Het WK zit er natuurlijk op. Vanavond landt Oranje op Schiphol. Vraag daarna is vooral, ja, wie wordt nou de nieuwe bondscoach? Want Koeman is opgestapt. Deze mensen bij Hart van Nederland hebben deze ochtend wel een idee over een opvolger.
29: Arne Slot, denk ik, goede kandidaat is om hem te gaan opvolgen.
30: Jurgen Klopp zou wel leuk zijn.
31: Ja, je hebt meerdere opties, maar ik denk dat Arne Slot een van de opties zou kunnen zijn. Maar in ieder geval iemand met veel ervaring.
2: Een nieuwe bondscoach moet er in september zijn. Dan spelen we weer in de Nations League.
0: Ja, er is toch wel enige haast bij geboden ook, hè, om die bondscoach te vinden.
2: Ja, absoluut. En er zijn er nog een paar vrij die natuurlijk erg populair zijn. Ja. Dus als je die wil hebben, dan moet je snel zijn.
0: Moet je snel zijn.
1: Ja, maar pas na het WK, want ook, er zitten natuurlijk ook nog clubs en zonder trainers. En trainers zonder club, dan gaat die mannenmolen echt weer draaien. Alleen dat is natuurlijk veel te laat. Want dan begint eigenlijk al je bijna de Champions League.
2: Ja, ja. Het weer nog van Weerplaza. Nu veel zon, later meer wolken. Kans op regen in het noordoosten ook. Het wordt 22 tot 26 graden.
0: Files zijn er natuurlijk. Het zijn er 41. De A2 Sint-Michiels-Gestel richting het knooppunt Empel. Daar is die wat langer tussen Sint-Michiels-Gestel en Empel 35 minuten. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Limes Aquaduct. En ook een uur extra op de A12 Utrecht in richting Den Haag bij het Gouwe Aquaduct. Daar op dit moment een file van 15 kilometer. Vertraging dus 55 minuten daar. Speel met ons het spelletje mee. Er is slechts één noot. Eén noot laten horen van een grote hit uit de jaren 90. Komt ie nog een keer.
1: Ja, is hij moeilijk of niet? Dat is de vraag. Toch best wel wat foute antwoorden. Ook wel veel goede antwoorden. Dus kom gewoon lekker door met je antwoord. Het is in ieder geval niet Left Outside Alone van Anastasia.
0: Oh, leuk.
1: Het is ook niet Alright van E17. En het is ook niet Vanessa Carlton met 1000 Miles.
0: Oh ja, begint natuurlijk ook met een pianootje.
1: Ja.
0: Nee, het is een andere jaren 90 hit. Maar welke hit is dit? Titel in de app van Joe.
4: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Take me home, country roads. Is dit die grote hit van John Denver? Hoor je straks. Na toontje lager, hier is Stiekem Gedanst.

0: Denver.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Take me home, Country Roads. Marsha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goed, daar ben je. Hi, Marsha. Ja. Hallo.
2: Hallo.
0: Wat ben je allemaal aan het doen?
2: Ik ben op dit moment aan het wandelen buiten.
3: Oh, is de auto kapot?
2: Nee, dat niet. Het is gewoon vrijwillig.
3: Gewoon lekker de benenwagen nemen. Even gewoon een beetje ontspannen.
2: Ja, precies. Even een uurtje lekker naar jullie luisteren.
3: Ja.
2: En dan is altijd even ontspannen en even lachen tussendoor. Dus,
3: nou, heel goed. Want de beweging maakt inderdaad dat je mentaal en fysiek beter in je vel zit.
2: Ja, zeker.
0: Hey, en de temperatuur is nu ook lekker, hè?
2: Ja, dit is veel beter.
0: Ze hebben in principe die hitte van vorige week.
2: Nee, dan blijf ik liever ook thuis.
0: Je hebt gelijk. Marsha, en dan nu met de oortjes ben je lekker aan het wandelen. En dan hoor jij één noot van een grote hit, een jaren 90 hit. Ik laat hem nog een keer horen. Ja.
2: Ja.
0: Heel kort was die, maar jij denkt toch te weten welk liedje dit is.
2: Ja, dat is Genie in a Bottle. Van Christina Aguilera.
3: Marsha, dat is heel goed.
2: Ja.
0: Ja hoor. Dat is inderdaad het liedje wat wij zochten, middels de drie noten. Nou ja, van die drie noten hebben we er dus maar één hoeven laten horen.

0: Fame in the Joe. Sing along. Straks gaan we lekker dansen op David Hasselhoff. Looking for Freedom. Maar eerst, straks, na het nieuws van 9:30... krijg je 3 nummers op een rij te horen. En die 3 nummers die hebben iets met elkaar te maken.
1: Ja, een overkoepelend thema.
0: Ja. Zullen we er alvast 2 doen om even te kijken of je dan misschien iets wijzer kan worden? Dit is de eerste.
1: Ja, dat is even, ook even over nadenken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, en er komt nog een derde bij, dus zo dadelijk hoor je ze alle 3 op een rij. Hier is David Hasselhoff.

0: als je mensen heel lang niet hebt gezien, dan blijft natuurlijk het eerste beeld wat je kent van die mensen.
1: Ja.
0: Dat blijft in je hoofd zitten.
1: Absoluut, ja. Dus,
0: ja, David Hasselhoff kennen we natuurlijk van Knight Rider, van Baywatch. Hij zong dit liedje ook nog toen tijdens de val van de Berlijnse muur.
1: Ook nog eens.
0: Zo'n jonge god met een goed lichaam. En hij is inmiddels natuurlijk 73.
1: Ja.
0: En ik zag laatst een filmpje van hem, dat hij in een rolstoel voorbij kwam. En dat,
1: ja.
0: Oei, oei, oei, oei.
1: Ja, maar dat was wel, zijn vrouw heeft gereageerd. Hij is natuurlijk verslaafd geweest, ook aan drank. Maar dat was, hij was wel ook geopereerd aan zijn heup, geloof ik.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dus bedoeling dat hij wel weer gewoon kan looking for freedom.
0: Nou ja, gelukkig maar. Ik zorg toch eventjes. Ja. Denk je toch, ja, die oude held van destijds is dat letterlijk ook wel oud.
1: Nee, ja, goed, dat komt natuurlijk met de jaren. De clip overigens van Looking for Freedom heeft hij volgens mij opgenomen in de Flevohof. Tussen de imkers en de punterbootjes.
0: Flevohof.
1: Leef de dag van je leven.
0: In de Flevohof.
1: Flevo, Flevo, Flevohof.
0: Mag ik even daarover de Flevo? Ken jij dat, Danny, de Flevohof?
2: Nou, eigenlijk niet.
0: Nee. Is nu, tegenwoordig is dat Walibi, hè?
1: Walibi, oh. Six Flags.
0: Maar vroeger heette dat de Flevohof.
2: Ja.
0: En wij gingen dan, mochten één keer per jaar hadden we een uitje altijd op. En dan gingen we naar de Flevohof. En ik zeg het je maar gewoon, er was geen klap aan.
1: Nou.
0: Er was echt, nu is het heel leuk daar, maar toen was echt... Er was gewoon niks aan.
1: Ik woon er 9 kilometer verderop. Want ik woon in Biddinghuizen. Ik had van mijn ouders een abonnement op de Flevohof gekregen. Kan je vertellen dat ik 0 keer gebruik heb?
0: Ja. Goed, ja. Is allemaal niet meer. We gaan lekker door met de singalong straks na het nieuws. Danny, waar ga je het over hebben?
2: Ja, toch nog heel even over Nederland tegen Marokko. Want we weten nu hoeveel mensen hun wekker hebben gezet voor die wedstrijd gisteren.
0: Oh, leuk. Hoor je zo over een paar minuten.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
0: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
14: Boeie.
15: Alle hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
14: Yes.
15: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.

0: Kort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Weerbericht van vandaag. Nu veel zon. Daar komen nog wolken bij. In het noordoosten zelfs kans op een buitje. Vandaag maximaal 26 graden. Verkeersinformatie, restantje van de ochtendspits. 29 vertragingen.

0: boerenbitterheid en boerenverstand bij de politici hebben meegegeven. Zodat ze op een wijze manier kunnen besluiten. Van, jongens, dit is 3 stappen te ver.
1: Vorige week kwam het kabinet met de nieuwe stikstofplannen. Houdt onder meer in dat de landbouw en industrie minder mogen uitstoten. In moedermelk zit PFAS. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden. Maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Dat heeft het RIVM berekend. En sommige pasgeboren baby's krijgen die schadelijke stoffen daardoor binnen. Eerder werd PFAS al in verband gebracht met sommige soorten kanker. Steeds meer mensen zijn bang hun baan te verliezen, schrijft de Telegraaf. 2 jaar geleden had ongeveer 1 op de 8 die angst. Nu is dat 1 op de 5. Mensen zijn vooral bang dat ze worden ontslagen, omdat werkgevers bijvoorbeeld de hoge energiekosten hebben door alle onrust in de wereld. En bijna 2 miljoen mensen, zoveel, hebben er gisternacht de wekker gezet om Nederland tegen Marokko te kijken.
2: Zo.
1: Maar dat zijn er nogal wat, hè? Nou. Lijkt uit de kijkcijfers die net bekend zijn gemaakt. Het zou daarmee zelfs de best bekeken nachtuitzending van deze eeuw zijn geweest. En door het hele land zaten mensen dus op de bank. En ook in kroegen was het druk. En al die bijna 2 miljoen oranje fans die zagen natuurlijk hoe Nederland werd uitgeschakeld. En bondscoach Koeman die is daarom inmiddels opgestapt. En dat is een goede keuze, zeggen deze mensen bij Hart van Nederland.
3: Ik denk tijd is voor iets anders. Want het was nu een beetje fantasieloos.
4: Opeens nu tegen Marokko speelt ze opeens een andere opstelling. Dat is niet verstandig.
5: Hij heeft het eigenlijk zelf gewoon verpest.
1: Nou, KNVB is nu op zoek naar dus logischerwijs een nieuwe bondscoach. Ja.
2: Danny, dankjewel. De Joe Singalong met Koen en Sander.
6: Ja, adviesje van ons. Spit je oren, luister goed naar de komende 3 liedjes in een singalong. Die hebben iets met elkaar te maken. En als je weet wat, dan mag je gaan appen voor prijzen.

0: thema-treintje. Nou, twee van de drie hebben er inmiddels gehad. Young Hearts Run Free. En Van Halen. En hebben er nog één te gaan. En als je dan weet wat dan dat overkoepelende thema is, dan mag je dat natuurlijk even appen.
1: Ja, hij is best ingewikkeld. Hij is best moeilijk, maar laat dit dan toch nog een beetje wat jou op gang, op weg helpen.
0: Opzij, opzij, opzij. Herman van Veen. Kom maar door. Met het thema. De app van Joe te winnen. Het Koen en Sander Show pakket. Opzij, opzij.

0: plaats voor Marty. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Marty uit Papendrecht aan het werk als taxichauffeur, Marty.
1: Klopt.
0: Ja. Hoe lang doe je dat al?
1: 10 jaar.
2: En ga je dan van A naar B of vaak van B naar A?
1: Van A naar B, naar C, naar D en dan weer terug naar A en van alle kanten op.
0: Heb je een beetje leuke klanten?
1: Hele leuke klanten, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je in de taxichauffeur ook mensen tegenkomt die gewoon helemaal niet gezellig zijn.
1: Nee, sommige mensen zijn wat stilletjes. Nou, dat is niet zo'n drama, dat vind ik ook niet erg. Maar over het algemeen heb ik hele gezellige klanten.
0: Ja, af en toe stilte lijkt me ook wel prima. Kijk, ik werk met iemand samen en die lult de oren van je kop af.
1: Dan ben ik dat vind ik leuk. Maar als het stil is, dan zet ik de radio gewoon harder, kan ik meezingen.
2: Hey, moet je dat doen, Koen?
0: Ja, inderdaad. Marty, dat waren ze. 3 liedjes op een rij. We nemen ze nog even met je door.

0: Een Herman van Veen, als hij komt toveren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey.
0: Maar wat hebben die drie liedjes met elkaar gemeen, volgens jou, Martin?
1: Bewegen.
0: Bewegen?
1: Ja.
0: Young Hearts Run Free, Jump en Opzij, Opzij, Opzij. Ja, dat is helemaal goed, ja. Martin. Ja.
1: Ja.
0: Bewegen.
1: Oh, geweldig.
2: Martin, gefeliciteerd. Jij wint het Koen en Sander Show. Pak uit, dat komt je kant op.
1: Jee, leuk. Geweldig.
0: Gefeliciteerd en veel veilige kilometers gewenst.
1: Dankjewel.
0: En we gaan nog meer bewegen met de New Kids on the Block.

0: Voor iedereen in Rotterdam die wel eens een pizzaasje heeft gehaald bij de plaatselijke New York Pizza. Rat in my kitchen, ja, die beelden die gingen redelijk viral. Van een hoop ratten daar.
1: Oh, gewoon in het etalage door de bakken waar het deeg in zit. Ja, de vestiging is gesloten. Ja. Wat dat betreft lijkt het inderdaad op New York.
0: Onze vestiging, de vestiging die Joe heet, is natuurlijk gewoon altijd voor jou geopend. Straks is hier Timur en die heeft onder andere Wham.

0: weer.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: De zon staat goed. Het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
11: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
13: Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
18: Ja, laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja, goed.
17: Dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Naar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Renew.
0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
19: Mooi van Ethos.
20: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
21: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Dit is jou. En dit is Alain Altena met het nu.nl nieuws van 10 uur. Goedemorgen. Boeren gaan weer protesteren. Ze gaan vandaag mogelijk met trekkers naar Den Haag om te demonstreren tegen de stikstofplannen. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over die nieuwe plannen van het kabinet. En Caroline van der Plas van de BBB denkt dat het tijdens dat debat wel eens druk kan worden.
26: Ik heb gehoord dat er heel veel boeren komen. Of ze op trekkers komen, weet ik niet. Maar er komen wel heel veel boeren hier het debat volgen.
25: Zei ze bij de NOS. Volgens meerdere boerenorganisaties betekenen de maatregelen voor veel veehouders het einde van hun bedrijf. In al het moedermelk zit PFAS. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM. PFAS is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar bij 1 op de 5 zit het niveau boven de risicogrens. Bij baby's kan dan het immuunsysteem worden aangetast. Het Nederlandse zoekteam USAR gaat weer weg uit Venezuela. Afgelopen dagen hielpen zij daar zoeken naar overlevenden na de zware aardbevingen. Maar de zoektocht zit erop.
27: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten en spullen om te kunnen overleven.
25: Het dodental na de zware aardbeving is opnieuw opgelopen naar bijna 2000. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En dan het WK voetbal, nog een paar uur te gaan. En dan stapt het Nederlands elftal weer in het vliegtuig richting huis. Het WK zit erop. Vanavond landt Oranje op Schiphol. Vraag daarna is vooral, wie wordt de nieuwe bondscoach? Ronald Koeman is opgestapt. Deze mensen bij Hart van Nederland hebben wel een idee over een opvolger.
28: Arne Slot, denk ik, een goede kandidaat is om hem te gaan opvolgen.
29: Jurgen Klopp zou wel leuk zijn.
30: Ja, je hebt meerdere opties, maar ik denk dat Arne Slot een van de opties zou kunnen zijn. Maar in ieder geval iemand met veel ervaring.
25: De nieuwe bondscoach moet er in september zijn, dan spelen we weer in de Nations League. Het weer van Weerplaza, veel zon vandaag. Af en toe zijn er wolken, het wordt 22 tot 26 graden.
31: Het is druk op de weg nog. 4 files van een half uur of langer. De langste file blijft de A12. Flinke schoonmaakklus daar nadat een vrachtwagen een hele lading slip heeft verloren over de hele weg. Daar zijn ze al een uurtje of twee mee bezig. Inmiddels is de vertraging ongeveer 55 minuten tussen Utrecht en Den Haag bij het Gouwe Aqueduct.
32: Dit is Joe met Timo Perlin.
31: Nou jongens, ik zeg gewoon een zonnige goeiemorgen. A Horse With No Name komt eraan. Na Phil Collins, dit is Two Hearts.

Joe met America, Horse With No Name. Heb je de Michael Jackson versie er wel eens van gehoord? Ja, Michael Jackson. Na zijn dood is dit liedje uitgebracht van hem.

jullie. De dag gaat door met een blaadje van de scheurkalender. Daar gaat hij. En op de scheurkalender vandaag staat... Een scheve boom leeft zijn eigen leven. Terwijl een rechte boom vaak eindigt in planken.

0: ze heel hard op. Maar vandaag moet ik even opletten, want ik wil zo rond 11:15 straks... wat radioreclames doornemen om 11:15 van die luisteraars mij hebben getipt... waarvan ze zeggen, wat zit daar rare dingen in die radioreclames? Een soort papa-appelsap, mini-editie, maar dan de reclamevariant. Zometeen, om 11:15 is dat, dus misschien zit er al één in dit reclameblokje zometeen. En sowieso, deze zometeen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. En gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
11: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
12: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Ah, dat lucht op.
10: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: Dit is Joe met Timo Perlin.
1: Half elf, ik zie op de snelwegcamera dat ze nog bezig zijn, maar waarschijnlijk nog maar een half uurtje. En dat is alle modder opgeruimd die een vrachtwagen vanmorgen heeft laten vallen. Op de A12 bij het Gouwe Aquaduct. Nou, en de weg is weer open, zojuist. Ik zie iedereen wegrijden. Goed nieuws.

bandje bestaat 50 jaar. En daarom toert vanaf september de Boney M. Theatershow door Nederland. Daddy Cool turns 50. Daddy, daddy cool. Dit is Joe met Roxette zometeen. Oh.

0: heel veel inzendingen binnen, niet alleen over muziek, maar ook over reclames. En daar wil ik toch even twee van laten horen. Want ik hoorde vanmorgen bij de Koen en Sanne Show, ik weet niet of je het ook hebt gehoord, in het reclameblok een rare reclame. Dat ik dacht, heb ik dit nou goed gehoord of niet goed gehoord? Het is van NCOI, een opleidingsinstituut. En die zeggen in het spotje, zo hebben we al onze opleidingen compleet vernield. Ja, waarom zou ze het compleet gaan vernielen? Maar ze zeggen het echt.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger.
0: Raar toch? Deze krijg ik ook heel veel binnen hoor, nog steeds. De man die in de Robijn-reclame, dat wasmiddel, begint met de tekst: hoi, ik ben gehandicapt. Hij zegt in het Engels: hi, I'm disabled.
2: I am disabled and I like to do things fast.
0: Het is eigenlijk Usain Bolt, hè? Maar ja, het klinkt echt als in I'm disabled.
2: I am disabled and I like to do things fast.
0: Toch? Ja, ik hoor

0: muziek uit de 70s, 80s en 90s. Komt eraan, na het nieuws van 11 uur, Alain.
1: Ja, met zometeen onder andere, het is nu helemaal rond. Er komt een landelijk vuurwerkverbod.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
13: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
14: Het voordeel is enorm. Prijzenstorm.nl,
13: de online familiedrogist.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
17: Verrassend, altijd voordelig.
18: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
19: e-boekhouden.nl. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Is binnen 3 minuten geregeld.
22: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op

0: of niet liggen. Lidl.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Dit is jouw. Goedemorgen, nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Alain Altena.
16: Goedemorgen. Het is definitief. Vuurwerk afsteken met oud en nieuw is verboden. Vanaf komende jaarwisseling geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. De Tweede Kamer was het al eens over het vuurwerkverbod, maar er moesten nog wel een paar dingen worden geregeld. Onder meer hoe de compensatie voor vuurwerkverkopers er precies uit gaat zien. Een groep boeren is inderdaad onderweg met trekkers naar Den Haag. Zo'n 30 tractoren zouden rond deze tijd die kant op gaan. Ze willen protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een melkboer benadrukt dat ze over binnenwegen naar Den Haag komen en niet over de snelweg. Dat zorgt voor minder overlast. In al het moedermelk zit PFAS. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Maar bij 4 op de 5 vormt dat geen risico voor de baby. En het RIVM benadrukt, moedermelk blijft nog steeds hartstikke gezond voor het kind.
17: Je wil het beste voor je kind en borstvoeding is dat nog steeds. Hoe raar het ook klinkt, veel andere stoffen die goed zijn voor de baby die in die melk zitten. En het geven van borstvoeding is positief voor het kind en de moeder.
16: Was te horen bij de NOS, baby's waarbij het PFAS-niveau wel hoger is, kunnen vatbaarder zijn voor ziektes. En zanger Victor Willis is overleden. Bij die naam gaat misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar hij was onder andere de frontman van deze band. Ja, Village People, bekend dus van YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was ziek. Hij is 74 jaar geworden.
18: En welke was hij van de Village People? De cowboy of de brandweerman?
16: Dit was de politieman.
18: De politieman.
16: Ja, ja, en je had inderdaad dus ook de cowboy, de indiaan, de agent en de bouwvakker.
18: En de accountant zat hier niet bij.
16: Die zat er niet bij.
18: Die zijn ook sexy hoor.
16: Ik ga meteen door, het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, af en toe zijn er wolken. Het wordt 22 tot 26 graden.
18: Ik ga meteen even erbij pakken natuurlijk YMCA. Ja. Eerst eventjes kijken naar de weg. Ja, het zou, we hebben het vroeg gejuicht. We zien op de verkeerscamera op de A12 dat er nog steeds slip wordt opgeruimd op de A12 daar bij het Gouwe Aqueduct. Vrachtwagen is daar vanmorgen een hele lading slip verloren. En dat zorgt nog steeds voor slipgevaar. File blijft staan, 40 minuten. En het gaat dus nog heel eventjes duren, dat opruimen. Joe Verkeer van Flitsmeister, veilige reis.
19: Dit is Joe met Timo Perlin.
18: Ach. Ja, zometeen Bob Marley. Maar nu eerst even een ode aan een man die de volgende...

80s en 90s. Je luistert naar Joe met zometeen Billy Ocean en When the Going Gets Tough. 11:45 zometeen, nieuwe editie van Papa Appelsap. Verkeerd verstaande songteksten. En om 12:00 de 80s lunch. Dat is Joe.

Joe, met zometeen The Eye of the Tiger over een paar minuutjes. Dat is ook een term uit de bokswereld, The Eye of the Tiger. Gebaseerd op de echte natuur. De achterkant van de oren van een tijger. Die achterkant die zijn namelijk zwart met een witte stip erop. En als ze gaan aanvallen, die tijgers, dan draaien die oren naar voren, waardoor het lijkt alsof ze twee extra ogen hebben.

0: De verkeerd verstaande songteksten. En er is een songtekst raar gehoord in de Duitse Rammstein. Ken je die band? Dat is me een band, hoor. Straks om 11:45 en ook gezellige muziek, hoor. The Police komt eraan zo.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
7: Zo hé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems

0: kunt besparen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Ja,

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Dit is Joe met Timo Perlin.
18: Half 12, applaus voor de schoonmakers van de A12 bij Gouda, bij het Gouden Aquaduct. Uren bezig geweest om modder op te ruimen. Maar op de snelwegcamera is nu te zien dat de laatste vrachtwagen zijn check doet. Het is bijna klaar. Gaan we met Cindy Lauper.

Fischer was gisteravond in het Gelderdome. Misschien ben je daar geweest. Ik zie heel veel Joe luisteren, zijn daar geweest. Helene Fischer is echt, wat een vrouw. Ik ben helemaal starstruck van deze koningin. En natuurlijk deed Helene Fischer ook haar cultversie van het liedje dat je zo meteen gaat horen.

0: wordt aangebracht door Lisanne Barrink, 24 jaar, uit Valkenswaard. En Lisanne is als beroep konijnenmelker.
1: Ja, dat klopt.
0: Konijnenmelker?
1: Ja, klopt.
0: Wat is dat, Lisanne?
1: Ja, ik mag helaas niet heel veel vertellen over mijn beroep, maar ik kan vertellen dat het een grondstof is voor een medicijn.
0: Oh, is het voor iets medisch?
1: Ja.
0: Het wordt alleen maar spannender.
1: Ja.
0: Maar hoe melk je een konijn?
1: Hetzelfde als een koe, maar dan in het klein.
0: Wat schattig. En doe je dat dan met je vingers of heb je daar een apparaatje voor?
1: Ja, met je handen en dan een apparaat en dan gaat het dan helemaal door.
0: Oh, maar goed, je mag er niet al te veel over zeggen.
1: Ik mag niet over vertellen, nee.
0: Ik stop er meteen mee. Maar voor iedereen die het interessant vindt, hoe word je konijnenmelker? Hoe ben jij het geworden?
1: Ik ben gestopt met mijn studie. Mm-hmm. En ik was eigenlijk op zoek naar nieuw werk. En toen ben ik benaderd door dit bedrijf. En toen vond ik het zo interessant, omdat ik ook een beetje te maken met mijn oude studie. Dacht ik, ja, dit wordt het. Ja. Ga ik doen.
0: Wat leuk zeg. Nou, ik vind het echt heel bijzonder. Hey, Lisanne, we gaan beginnen met Papa Appelsap. In welk liedje heb jij een rare zin gehoord?
1: Zonde van Rammstein.
0: Oh my god. Lekkere Duitse trash metal rock.
1: Ja.
2: Fürchtet euch nicht.
0: Ja, wat hoor jij in het liedje?
1: Wat ik hoor in het liedje is, hier komt Lisanne.
0: Dat is jouw naam, hè?
1: Dat is mijn naam, ja.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja, ik dacht echt zo van, hoor ik het nou goed? En toen ging ik het opzoeken en ik dacht...
0: Hier komt Lisanne.

0: jij moet gaan darten. En dan moet je dit als opkomstmuziek hebben.
1: Nou ja, dat is grappig. Mijn vriend wilde dit doen, zeg maar, tijdens mijn diploma-uitreiking.
0: Heeft hij het al gedaan?
1: Maar gelukkig niet. Nee, gelukkig niet.
0: Ja, jammer, dit zou fantastisch zijn. Ik zie jou opkomen. Wat leuk. Lisanne, dankjewel voor je mama appelsap. Voor papa appelsap.
1: Geen probleem.
0: Ciao, ciao.
1: Doei, doeg.
0: Yo, heb je zelf een gekke songtekst gehoord? In het Nederlands, in een buitenlands liedje? Laat het me weten. Klik op papa appelsap en dat kan op joe.nl. Of in de app van Joe.

0: Culture Fox, wat een band. En over gesproken, wat een band. Mijn lievelingsliedje aller tijden is aangevraagd in de Ethisch Lunch. Door Brechtje in Haarlem zometeen. En natuurlijk veel meer ethisch na het nieuws van 12 uur.
1: Ja, met daarin zometeen, als Amerika het WK voetbal wint, dan gaat de NASA iets heel bijzonders doen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Loods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
0: De laatste keukentrends, Keukeloos heeft het.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper... komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi,
15: zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken... zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: En hier is Alain Altena met het nu.nl nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag. Er blijft veel onduidelijk over een medewerkster van ABN AMRO... die eerder dit jaar om het leven is gekomen. Haar partner, een man, is verdachte in die zaak. Maar hij ontkent dat hij iets met haar dood te maken heeft... en hij vroeg aan de rechter om vrijgelaten te worden. Dat blijkt tijdens de rechtszaak die nu bezig is. De vrouw van 40 werd in maart doodgevonden in haar huis in Amsterdam. Vuurwerk afsteken met oud en nieuw is vanaf dit jaar definitief verboden. Het kabinet was dit al van plan, maar nu is het ook officieel geregeld. Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. Alleen speciale vuurwerkverenigingen mogen met oud en nieuw nog knallen. Ze moeten hiervoor een vergunning krijgen van de gemeente. Niet alleen op land, maar ook in zee worden hitterecords gebroken. Volgens de Europese Klimaatdienst is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. En een bijzondere weddenschap van ruimteorganisatie NASA. als Amerika het WK wint, dan sturen zij een voetbal naar de maan. Ja, volgens NASA helpt dat als motivatie voor de Amerikaanse ploeg. Ja, wordt trouwens wel een lastige klus. De Amerikaanse voetballers hebben nog nooit een WK gewonnen.
18: Lekker makkelijk.
19: Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Alleen in het noordoosten zijn er onweersbuien. Het wordt 22 tot 26 graden.
18: Alleen, dankjewel. Staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Urmond en Roosteren. Een kwartiertje erbij.
8: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
18: Nou, we gaan beginnen. En goed nieuws, want Lionel Richie is weer opgestaan. Hij was vorige week in elkaar gezakt, of eerder deze week, tijdens een optreden. Maar vanavond gaat hij het gewoon weer doen in Detroit. Gaat hij optreden en omdat weinig mensen erin geloven, zijn er gewoon nog wel kaarten zelfs voor het concert vanavond in Detroit. Het is om 7:30. Om 14:30 vertrekt er een Delta-vlucht naar Detroit vanaf Schiphol. Zie ik net. Ik geef je maar gewoon even een ideetje.

ochtend. Dit is Joe met elke ochtend de Koen en Sander Show. Wakker worden met een lach. En morgenochtend hebben ze Tim Douwsma in de show. Oh, Tim Douwsma. En die gaat het hebben over zijn nieuwe documentaire, waarin hij onderzoekt of er aliens zijn geweest in Friesland. In Gorendijk, om precies te zijn. Het antwoord. Of er ooit aliens zijn geweest in het Friese Gorendijk, hoor je morgen om 7:40 in de nieuwe Koen en Sander Show. Bij Joe.

0: waarvan je nooit zeker weet of ze ooit weer bij elkaar komen. Zoveel ruzie. Ja, er is ook zoveel liefde in de wereld. Daryl Hall en Joe Notes en Out of Touch met jou. En in de 80's lunch hoor je zo meteen... Toto!
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl.

0: Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Dit is Joe met Timo Perlin.
4: Ai, ai, ai, het is 12:30, maar liefst 3 rijbanen afgesloten op de A12 van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk bij Everdingen. Maar de uitwijkmogelijkheid, de A27, is door wegwerkzaamheden.

Ciao, dit is de Ethisch Lunch met zometeen Anita Meijer. Why Tell Me Why? Gebaseerd op de ochtendshow-jingle van Koen en Sander natuurlijk. Dankjewel voor de aanvraag, Anneke. En Tina Turner komt eraan met Two People. Komende 12 minuten in de Ethisch Lunch.

hele leuke cadeautip die ik zelf ook graag wel wil ontvangen. Ik zag een filmpje van een hele grote toverstaf. Nou, van een toverstaf. Met daarbovenop een grote ster. En in die ster kan je je bankpas doen. En dan draai je dus je toverstaf om. En als je dan ergens moet betalen, dan ga je met je toverstaf zo op die betaalterminal. Toch een fantastisch ding. Dit liedje gaat over hoe je als arme East End boy een chique West End girl kan veroveren. Met je toverstafje en je bankkaart in.

0: daar komt hij aanrennen. Hallo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen het laatste nieuws uit Antwerpen. Daar is het helaas helemaal mis. Een grote brand. Zometeen het laatste nieuws.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: Goedemorgen!
12: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
16: Boeie.
17: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
16: Doei.
17: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
16: Yes.
17: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
16: Hamster.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
20: Hak je dag!
21: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
23: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
23: En we gaan

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
9: Dit is jou. Exact 1 uur. Goedemiddag. Nu.nl Nieuws met Helene Altena.
10: Goedemiddag. Meerdere doden bij een grote flatbrand in Antwerpen. Nog zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is niet bekend. Er wordt nog steeds naar mensen gezocht. Deze verslaggever van de Belgische VRT is bij de flat.
11: Ik sprak hier net ook beneden met een man die zeer zenuwachtig rondloopt, omdat zijn moeder op de 5e verdieping woont. En hij kan die vrouw voorlopig niet bereiken.
10: Het vuur zou zijn uitgebroken op de 8e van in totaal 10 verdiepingen. In totaal wonen er 200 mensen. Er blijft veel onduidelijk over een medewerkster van ABN AMRO die eerder dit jaar om het leven is gekomen. Haar partner, een man, is verdachte in die zaak, maar hij ontkent dat hij iets met haar dood te maken heeft. De vrouw van 40 werd eerder dit jaar doodgevonden in haar huis in Amsterdam. De man heeft de rechter gevraagd of hij weer vrijgelaten kan worden. Er wordt mogelijk aangifte gedaan na de haatreacties die meerdere Oranje-spelers hebben gekregen. Dat zegt een groot discriminatiemeldpunt. Gisteren werd bekend dat de 3 spelers die hun penalty misten tegen Marokko online zijn lastiggevallen. Onder hun Instagram-berichten werden onder meer racistische opmerkingen geplaatst. Tientallen mensen hebben er inmiddels melding van gedaan. En in Amersfoort mogen 1000 mensen vanaf vandaag gratis met de trein. Het is een proef van de NS. Zij willen weten of het mensen met weinig geld helpt om toch mobiel te kunnen zijn, zegt ze bij RTL.
12: Treinreizen is op dit moment niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen moeten de keuze maken tussen boodschappen en treinreizen bij wijze van. En we vinden het belangrijk dat het voor iedereen bereikbaar is.
10: Als de proef een succes is, komt de gratis trein pas mogelijk in meer steden. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Alleen in het noordoosten code geel voor onweersbuien. Het is 22 tot 26 graden.
9: Thanks, Alain. Joe verkeer dan door Flitsmeister. 14 verdragingen. De meeste files onder het kwartier. Eentje is er flink langer. Dat gaat om de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Duil en Everdingen. 9 kilometer daar en 58 minuten.
13: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
9: Yes, fijn dat je erbij bent. We vullen de woensdagmiddag met onder andere Kate Bush en Boyzone Zo. En hier is UB40.

Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe Kate Bush, you're the Wuthering Heights. Het is 1 juli 2026. Gelukkig nieuw half jaar, hè? Ja. We zitten exact op de helft van 2026. Dus het is een soort half nieuwjaarsdag. Beste wens. En als je zin hebt in een oliebolletje, mag je er van mij een gaan bakken, hoor. Zometeen Boyzone bij Joe. Naar George Harrison en Got My Mind Set on You.

Boyzone en Picture of You bij Joe. Deze maandag is begonnen Wimbledon. Je weet wel, dat hele grote tennistoernooi in Londen. Op grassen is dat altijd Wimbledon. En Ronan Keating is een enorme fan van tennis. Dus die was daar gelijk om op de tribune te zitten. Er zijn sowieso wel meer celebrities gespot. Naast Ronan Keating van Boyzone. Onder andere Cliff Richard zat daar. En David Beckham. En die had niet Victoria meegenomen, maar heel lief zijn moeder. Ja, leuk hè. Het zijn de hits van Joe, zometeen John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights. Na Against the Odds, Phil Collins.

0: Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? Bij Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen ook weer te vinden in een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Het recept is als volgt. Ik ga je 3 fragmenten laten horen van liedjes die je kent van de radio hier bij Joe. En de vraag is steeds, komt dit uit de jaren 70, de jaren 80 of de jaren 90? Heb je 3 keer goed, dan krijg je van mij het nieuwste spel van Hitster Battle of the Generations. Wat moet je nu doen? Even de app erbij pakken en me vertellen uit welk decennium deze komt. Joshua Caddison en Jesse, welk decennium hoort hierbij? Jaren 70, 80 of 90? Laat maar weten in de app. Misschien doe je zometeen mee met de Joe Hitquiz dus. Voor de nieuwste hitster. En ik ga deze ook helemaal draaien.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
17: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
18: Eindelijk is het zover! Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
21: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Nu bij Dirk. Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
24: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Veilig bij de verfzaak.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus
4: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
6: Kruidvat,
5: naar de
6: bowlingbaan. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu...

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
2: Het is 3 minuten over 1:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. Behoorlijk wat vertraging op dit moment. Om te beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Duil en Everdingen, 40 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen, daar 21. Botsing op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk Centrum, 22 minuten. A12 Utrecht Den Haag tussen Bodegraven en Gouda, ook door een ongeluk, 23. En een kapot voertuig bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Ridderkerk is dat. Vanaf Sliedrecht-West tot aan die Noordtunnel, 23 minuten.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Kakelverse ronde van de Joe Hitquiz. Over 7 minuten ook Joshua Kedison met Jesse na Sniff en The Tears. Dit is Driver's Seat.

0: Joshua Caddison en Jesse uit de jaren 90. Dat was het liedje waarmee je kon opgeven voor...
1: De Joe Hit Quiz.
0: En Barry heeft dat gedaan van 59 uit Huissen. Hey Barry, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je bent ook aan het werk in een huis, hè? Je bent een vloerenlegger van beroep.
2: Dat klopt, ja. Ja, ik ben een vloer aan het leggen, een laminaatvloer. En ik zit echt in een heel leeg huis.
0: In een
2: ja.
0: heel leeg huis. Ik hoor het ook eigenlijk een beetje aan de akoestiek wel van dit telefoontje.
2: Ja. Ja. En daarom ben ik ook bewust nog in de garage gaan staan, want daar is het wat beter, moet ik zeggen.
0: Nou, super Barry. Is het een klus waar je dagen mee zoet bent of zit het er eigenlijk al bijna op?
2: Nee, 2 dagen maak ik hem wel af, ja. 2 dagen.
0: En dan ben je moederziel alleen die vloer in het leggen daar?
2: Altijd koptelefoon op, Joe erop gaan.
0: Nou, dat is wel lekker dan, Barry. Dan zit jouw muziekkennis waarschijnlijk ook wel snor.
2: Ik mag het open.
0: Zullen we dat even gaan testen dan? We spelen namelijk een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Betekent dat ik jou 3 hits ga laten horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of dat nummer dat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster. Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dank
0: u. De eerste opgave. Welk decennium is dit, Barry?
2: Zo, die spit ik al gelijk.
0: Ja, zeg het maar.
2: Ethisch.
0: Ethisch, zeg jij, bij Sixpence None, The Richer en Kiss Me. We spelen een spelletje met alleen maar liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Betekent dat het oudste liedje in dit spel uit 1970 kan komen. Het nieuwste liedje uit 1999. En weet je uit welk jaar deze komt, Barry?
2: 83.
0: Nee, 99. Ja. Ja, ja, dat kan je zeggen inderdaad. 1999. Dus je bent gelijk af eigenlijk.
2: Ja, mooi verhaal.
0: Helaas, pindakaas. Ik wens je veel succes met de vloer nog.
2: Dank je wel.
0: Hoi.

0: Future en Kiss Beach bij Joe. Het nieuws van 2 uur heeft Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Willem Holleder mag de extra beveiligde gevangenis in Vught verlaten. Maar dat betekent niet dat hij vrijkomt.
0: Ook Fleetwood Mac komt eraan met Little Lies. En je hoort de Jacksons en Celine Dion.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
15: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon.

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei-doei.
10: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Dit is het nu.nl nieuws van 2 uur. Daarvoor aangeschoven is Ellen Altena.
16: Goedemiddag. Zeker 6 doden bij de grote flatbrand in Antwerpen. Dat meldt de Belgische politie. De brand brak vanmorgen uit en mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Zo weet deze man niet of zijn moeder nog binnen is. Hoor je bij de VRT.
17: Ik ben zelf geëvacueerd, want ik woon op het Tiende. Ik wil info over mijn moeder. Niemand kan iets zeggen. Wij staan hier gewoon te wachten. Ik hoop dat ze hier aankomt, gewandeld, zonder dat ze weet wat er gebeurd is.
16: De brand in de flat ontstond vanmorgen. Hij is nog altijd niet geblust. In het gebouw wonen meer dan 200 mensen. Topcrimineel Willem Holleder mag de superbeveiligde gevangenis in Vught verlaten. Dat zegt zijn advocaat tegen RTL Boulevard. Het betekent niet dat de tot levenslang veroordeelde Holleder vrijkomt. Hij wordt namelijk overgeplaatst naar een andere streng bewaakte afdeling. De staatssecretaris moet nu opnieuw gaan kijken of de 68-jarige Holleder toch terug moet naar de extra beveiligde baaijes. Opnieuw stelt KLM de vluchten naar Saoedi-Arabië en Dubai uit door de onrust in het Midden-Oosten. Tot en met 23 augustus wordt er niet naar deze landen gevlogen. Het zou nog te riskant zijn. Dan het WK voetbal, want over vliegen gesproken, ze zijn weer onderweg. Het Nederlands elftal vliegt rond deze tijd vanuit Amerika terug naar ons land, naar de uitschakeling op het WK. En RTL sprak verdediger Van Hekken net voor de terugreis. Hij baalt nog steeds.
18: Ja, het besef komt wel nu echt dat we eruit liggen. Ik denk dat we meer van hadden verwacht en dat we te vroeg uit liggen.
16: En vanavond rond 11 uur, dan wordt het Nederlands elftal op Schiphol verwacht. Het weer van Weerplaza, veel zon vandaag. Alleen in het noordoosten zijn er onweersbuien. Het is 22 tot 26 graden. En morgen is er eerst wat regen, later wordt het vanuit het westen weer droog. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
15: Alleen, dankjewel. Joe, verkeer door Flitsmeister met file op de A2 gemeld. Den Bosch-Utrecht tussen Duil en Everdingen, 32 minuten. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Woerden. Daardoor een kapotte auto, 23 minuten file. Sta je in een van de 14 andere vertragingen die er nu zijn, dan verlies je daar maximaal 20 minuutjes in.
19: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
15: En de Jacksons zijn van de partij. Blame it on the boogie. Zo verder hoor je Celine Dion na Fleetwood Mac. Hier is Little Lies. Yeah.

Fleetwood Mac en Little Lies. Met daar natuurlijk Stevie Nicks en Taylor Swift. Hè, die gaat deze week trouwen. Ergens de komende dagen gaat het gebeuren. Maar wanneer precies, dat weet niemand. Het enige dat wel bekend is dat Stevie Nicks van Fleetwood Mac, die je net hoorde, gaat optreden daar op die bruiloft. Op de uitnodiging staat dat de gasten op 2 en 3 juli in New York moeten zijn. En online zijn er allerlei weddenschappen in gang. Welke bekende mensen staan er bijvoorbeeld op de gastenlijst? Wie worden de bruidsmeisjes? En misschien wel de grappigste, heeft Taylor ook nog tijd om naar een WK-wedstrijd te gaan? Nou, je kan lekker meewedden. Oh nee, toch niet. Want de gokwebsite waar dit allemaal kan, dat is een site die verboden is in Nederland. Michael Jackson is trouwens ook vaak onderwerp geweest van weddenschappen. Toen zijn biopic uitkwam, werd er gewed hoe goed hij het ging doen. Nou, gisteren werd bekend dat de

hopelijk lekkere woensdagmiddag. Met jou, ik ben Edwin. Goed dat je erbij bent. Je hoort Celine Dion met It's All Coming Back To Me Now. Zometeen, Shania Twain, A Creedence Clearwater Revival komt eraan. Met Have You Ever Seen The Rain? En eerst, je hoort haar al, Madonna. En deze week is een lekkere week voor alle fans van Madonna. Want haar nieuwe album komt aanstaande vrijdag uit. Maar je kan hem morgen al gaan luisteren via TikTok. Daar gaat hij in première. Madonna gaat samen met de producer in gesprek over het album en ze laten alle nieuwe liedjes ook horen. Morgenavond 22:30 Nederlandse tijd op het TikTok-account van Madonna.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much op Joe. De een zijn dood, is de ander zijn brood. Zometeen het bewijs met een verhaal rondom ABBA. Dancing Queen komt er ook aan, net als Queen en David Bowie.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting.

0: Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ja... Zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Schat, je hoeft niet te huilen.
14: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
15: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
14: Ah, dat lucht op.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Het strand... propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
19: Kampioenen!
17: En verzekerd zijn...
20: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
23: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
24: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
25: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is 2:30. Joe verkeer door Flitsmeister, de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en de Jan Blankenbrug op de parallelbaan. 16 minuutjes file daar. En de A2 Den Bosch Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 8 kilometer, 48 minuten. Er zijn nog 24 andere vertragingen nu. Daar verlies je max een kwartiertje in.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Met Dr. Alban zometeen. It's My Life. Verder Crazy van Icehouse na Queen en David Bowie. Hier is Under Pressure. Goodbye.

ABBA bij Joe en Dancing Queen. ABBA had niet zo'n hele lekkere maand in juni. Gurl Hanser, hun oud-manager en vriendin, die is namelijk overleden. Ze speelde een hele belangrijke rol in het leven van de band. Zelfs zo belangrijk dat ze een liedje hebben opgenomen voor haar in 1979. En daar zijn 50 liedjes van gedrukt, 50 platen... die inmiddels voor duizenden euro's geveild worden. En ik zou je heel graag een klein stukje laten horen. Het staat namelijk helemaal op YouTube, maar het mag niet op de radio gedraaid worden. Maar ja, nu ik dit vertel, hè, ik moet toch iets laten horen, vind ik dan. Dus een heel klein stukje. Ja, ik zei een klein stukje, hè? Ik hou het hierbij. Ja, ik heb niet zoveel zin om die vier van ABBA achter me aan te krijgen in de rechtbank. Maar als je denkt, Edwin, ik wil dat YouTube-linkje hebben, stuur me dan even een berichtje in de app van Joe. Dan krijg je die link van me cadeau. Dr. Alban en It's My Life, zometeen na Icehouse. Dit is Crazy.

Dr. Alban en It's My Life bij Joe. De hoogste tijd voor de 3 na 3. Elke werkdag krijg je een kritische zin. Daar zitten de 3 hits verstopt die je na het nieuws van 3 krijgt hier bij Joe. En de vraag is natuurlijk, weet jij ze eruit te halen uit die zin? Vandaag gaat het om deze. Ik wil met iemand dansen en swingen en genieten van het zoete leven. Dus ik wil met iemand dansen en swingen en genieten van het zoete leven. Welke 3 hits uit de 70s, 80s en 90s hebben we verstopt in deze zin? Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. Hier is Player en Baby Come Back.

0: Zo, het nieuws van 3 uur is onderweg. Dat heeft Alain. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Er is nieuws over de vermiste shorttrekker Sven Roes. Er is een teken van leven van hem. Zometeen hoor je meer.
0: En de 3 na 3, de kritische zin waarin 3 hits verstopt zitten. En dat zijn de liedjes die je zometeen na het nieuws van 3 krijgt. Weet je welke het zijn? Leuk als je eventjes app dan in de Joe hebt. Ik wil met iemand dansen en swingen en genieten van het zoete leven. Dat is de zin, daar zitten dus 3 liedjes in. Ik wil met iemand dansen en swingen en genieten van het zoete leven.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: e-boekhouden.nl. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
13: Bij Euro

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is

0: niet liggen. Lidl.
1: Scoor die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Goedemiddag, het is 3 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Ellen Altena.
7: Goedemiddag. Er wordt nog altijd gezocht in de flat in Antwerpen, waar al uren een grote brand woedt. Zeker 6 mensen zijn bij die brand om het leven gekomen. Anderen zijn zwaar gewond geraakt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is niet bekend, zegt de Belgische politie bij de VRT.
8: De brandweer is nu inderdaad nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
7: De brand in de flat ontstond vanmorgen en is nog altijd niet onder controle. In het gebouw wonen meer dan 200 mensen. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. De vermiste shorttrekker Sven Roes zit inderdaad in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB. In een statement zegt de bond verder dat Roes een teken van leven heeft gegeven. Maar hoe het met hem gaat en waarom hij is vertrokken is nog onduidelijk. De familie van Roes zegt nog met veel vragen te zitten. En er moet echt iets gebeuren aan de enorme berg verpakkingsafval. Dat willen 4 grote gemeenten. We versturen in ons land honderden miljoenen pakketjes en die zorgen voor een gigantische hoeveelheid karton. En dat leidt weer tot overvolle containers, zwerfafval en overlast. De grote gemeenten willen nu dat het kabinet herbruikbare verzendverpakkingen gaat stimuleren. Weer van Weerplaza, veel zon vandaag. Alleen in het noordoosten zijn er onweersbuien. Het is 24 graden. Morgen is er eerst wat regen. Later wordt het vanuit het westen weer droog. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
6: Dankjewel. Dan de meest opvallende files voor dit moment. Joe verkeer door Flitsmeister. Defecte vrachtwagen zorgt voor file en een dichte oprit op de A2. Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Leenderheide, de Randweg N2 en Leende. 17 minuten is de vertraging. Dan een botsing op de A9. Ook maar Amstelveen. Tussen Heerengewaard en Akersloot. Daar 20 minuutjes. En er zijn nog 33 andere files. Sta je daarin, dan heb je max een kwartier extra reistijd.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: De 3.
6: En een kritische zin, zoals elke dag. Daarin zitten de hits verstopt die je na het nieuws van 3 krijgt. De 3 na 3. Vandaag is de zin, ik wil met iemand dansen en swingen en genieten van het zoete leven. Goede antwoorden binnengekregen van onder andere Bart, Daphne en Fien. Welke liedjes zijn het? Nou, dat dansen en swingen, dat gaat om I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Maar ook de Dire Straits en Sultans of Swing. En genieten van het zoete leven, dat is natuurlijk de Dolce Vita van Ryan Paris. Je gaat ze nu alle 3 horen en we starten met Whitney Houston.

genieten van het zoete leven. Dolce Vita, dat was de finale van de 3x3 voor deze woensdagmiddag 1 juli vandaag. Betekent dat er weer een hoop nieuwe regels en wetten ingaan. Bijvoorbeeld als je wel eens iets bestelt bij de Chinese webshops Temu of Shein. Vanaf vandaag wordt dat duurder omdat er een nieuwe heffing komt op pakketjes van buiten de EU. Er komen veel onveilige producten binnen, zoals goedkope opladers die veel mensen op dat soort sites kopen. En dat willen ze tegengaan door je wat extra te laten betalen. Het gaat gemiddeld om zo'n 3 euro extra per pakketje. Dus als je nog een Eric Clapton gitaarboek op de kop weet te tikken daar, ja, ben je toch in plaats van 7 euro ineens een tientje kwijt, hè? Maar dan leer je vervolgens wel hoe je dit liedje moet pingelen. Tears in Heaven bij Joe. En zometeen het zomerse Break My Stride van Matthew Weller.

0: Best uit de 70s, 80s en 90s. Joe met Matthew Wilder. Je hoorde Break My Stride. Ja, grote scoop. Komt net binnen. Er gaat een nieuw land meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. En het is geen Europees land. Ik vertel je zo meteen welke. Kleine hint. In de hoofdstad is het 6 uur eerder dan hier. En nu dus pas bijna 9:30 in de ochtend.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
8: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
9: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
10: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
9: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
12: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.
15: bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: net zo makkelijk retour.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Het is 1:08. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Behoorlijke drukte al. 60 vertragingen gemeld. Dit zijn de files van langer dan 25 minuten. De A9, ook maar Amstelveen. Tussen het Kooimeerplein en Akersloot. Door een ongeluk 44 minuten. Kapot voertuig op de A16 bij Dordrecht. Breda Rotterdam is dat. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 27 minuten. En een ongeluk op de A58. Eindhoven Tilburg tussen Best en Moergestel. 10 kilometer aansluiten daar. Helaas 48 minuten extra.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: Met Dolly Parton. Zometeen 9to5, ook de Bee Gees. En welk land gaat er meedoen aan het Songfestival? Je hoort het zo. Na Starship.

Scorpions en Wind of Change bij Joe. En binnenkort gaat er ook een hele andere wind waaien op het Eurovisie Songfestival. Voor het eerst in 11 jaar is er namelijk weer een nieuw land toegevoegd. Het is net bekend geworden. Het gaat om Canada. Ja, net als Australië, dat natuurlijk ook al jaren meedoet. Echt een Europees land. Maar het zou wat zijn, hè, als we komend jaar ineens namens Canada Celine Dion daar op het podium hebben. Shania Twain zou mee kunnen doen. Of wat dacht je van Justin Bieber op het Songfestival? Ja, ligt allemaal open dus. Canada, nieuwe kandidaat in 2027. De Bee Gees, zometeen bij Joe. Dit is Dolly Parton, 9 to 5.

0: met Kai, zometeen tussen 4 en 7. En over exact een uur nieuwe ronde van de Alpha Battle, het letterspelletje. Je krijgt dan de letter van de dag en je moet vervolgens allerlei associaties geven bij de begrippen die je van Kai krijgt. Heb je de beste score morgen op donderdag aan het einde van de week, dan win je 1000 euro. Tot nu toe is Scott degene met de high score van deze week. Die heeft hij maandag gelijk neergezet op 8. Maar op zich, daar valt wel overheen te gaan. Dus wil je meespelen en 1000 euro winnen? Het kan over exact een uur in de Alpha Battle hier bij Kai in de Middagshow. Paul Young komt eraan, eerst Sheryl Crow. All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Bij Joe, de middagshow met Kai over een paar tellen. Die begint met de 4 uur middagboost. Heb je een verzoekje? Laat het vooral weten. Dat kan je doen via de app van Joe. Niet als je deze wilt horen trouwens, want die komt sowieso. Ja, lekker. We gaan de lambada dansen. Veel plezier bij Kai.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
7: Fomar, voordeelmarkt,
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Schat, je hoeft niet te huilen.
14: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
15: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
14: Ah, dat lucht op.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
16: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
17: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
19: Zo! Waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
20: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1+1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Kost je maar 3 minuten.
0: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
24: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.

0: Internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dit is Joe. De 4 uur middagboost. Hoor je na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. Lange vast. Een meisje van 15 uit het Groningse Meerstad dat verdacht wordt van een dubbele moord op haar ouders blijft nog zeker 90 dagen in de cel. Verder wil justitie weinig kwijt over deze zaak, onder andere omdat het meisje minderjarig is. Haar mogelijke motief is ook nog steeds een raadsel. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Van het kabinet hadden in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen, maar het waren maar 15.000. En daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. De grote brand in de flat in Antwerpen is ontstaan door een technisch probleem op de begane grond, zegt de Belgische brandweer. Het vuur is inmiddels bijna onder controle, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: De brandweer heeft wel de brand kunnen afsluiten, dus die kan inderdaad niet meer uitbreiden. We zien de hevige rookpluim die op beelden te zien was, die is hier ook niet meer te zien. Hier valt eigenlijk ook niet meer zo heel veel te ruiken, maar ik laat me wel vertellen dat binnen in het gebouw er nog heel veel rook is.
3: Bij de brand zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er wordt nog gezocht naar mogelijk meer slachtoffers. En tot slot nieuws over het Eurovisie Songfestival. Volgend jaar doet er voor het eerst sinds 2015 een nieuw land mee. Canada. En dat Canada mee gaat doen, dat zat er wel een beetje aan te komen, zegt de Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg.
5: Canada is al een paar jaar in overleg met de EBU, de organisatie van het Songfestival, om mee te gaan doen. Er kijken in Canada toch best wel veel mensen naar het Songfestival. En ja, de Canadese minister van Cultuur die zei, ja, dit is wel de plek voor ons om eens te laten zien hoe goed wij wel niet zijn in muziek maken.
3: Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Bulgarije. En we komen er straks om 17:30 even op terug.
2: Dat is nu al gezellig. Ik kijk er naar uit.
3: Dat ben je toch, of niet?
2: Dat ben ik. Oh, ik vind het een hele interessante zaak. Canada op het Eurovisie Songfestival.
3: Gaan we straks echt het onderste boven krijgen.
2: Zo is het.
3: Eerst nog even het weer. Het weer van Weerplaza. Er is veel zon. Alleen in het noordoosten zijn er onweersbuien. Het is 24 graden. Morgen eerst wat regen. Later wordt het vanuit het westen weer droog. En er wordt morgen 20 tot 25 graden.
2: En de langste file is de A9 naar Alkmaar tussen Beverwijk en Heerhugowaard. 9 kilometer file en 55 minuten vertraging.
6: Dit is Joe met Kai Merckx.
2: En we zijn weer van de kant! Met je ogen en de week is door midden tijd om je van extra energie te voorzien tijdens de 4 uur middagboost. Als er een nummer is waar je altijd helemaal vrolijk van wordt, dan moet je het zeker laten weten in een bericht met de app van Joe. En kan ook zijn dat ik je even gezellig bel. Hallo Lars.
7: Hey, goedemiddag Kai.
2: Hey, hallo. En live vanuit Frankrijk.
7: Ja, zeker.
2: Want je hebt vakantie.
7: Oh, wat lekker.
2: Ja,
7: lekker.
2: Hoe is het weer daar op dit moment?
7: Momenteel lekker 35 graden.
2: Bij ons is het lekker aan het afkoelen. Het is hier maar zo'n 24 graden. Dat is lekker, lekker fris. Oh.
7: Dat is wel weer lekker dan. Het warme weer lekker meegenomen, denk ik.
2: Is het uit te houden?
7: Ja, momenteel wel een beetje in de schaduw.
2: En welk nummer past daar dan goed bij?
7: Nou, ik zat eraan te denken. Paradise bij de Dashboard Light.

0: Paradise by the Dashboard Light. Rico die zegt, hey Kai, ik ben vandaag jarig. Hyper de pip! Rico en een hele, hele, hele mooie dag. Is trouwens verder alles wat Rico heeft gestuurd. Wil helemaal geen nummer horen in de vierde middagboost of iets dat je daarop zit te wachten. Dat gaat niet komen. Thomas die heeft het zwaar, want hij is nog steeds aan het bijkomen van zijn weekendfestival. Kan dus wel een boost gebruiken vandaag. Je hoort zo wat hij wil horen. En Tamara heeft haar verzoek even gezellig ingesproken.
1: Hoi Kai. Nou, bij deze zijn vandaag de hechtingen eruit gehaald. Vorige week een mini-operatie gehad van mijn spataderen. Maar we kunnen weer een beetje swingen. Dus ik zou heel graag Lambada van Kaoma willen.
0: Lekker.
1: Alvast bedankt.
2: De zomer. Vier je met Joe.

0: vierde middagboost, pardon. Om altijd laten weten wat je wil horen natuurlijk als energieboost zijnde. En welk nummer dan in ieder geval, laat het weten via de app van Joe. Ik liep hier trouwens, dat wil ik heel even checken. Ik liep hier net op de gang. Ik liep naar de studio toe natuurlijk. Want ik zit hier nu. Maar ik liep voorbij een hele grote kar. Even checken bij het geweten van de show, Jesse.
1: Ja.
0: Daar staat een hele grote kar met, ik denk, een doos of 3, 4 nog op. Met daarin, ik heb even gekeken, die zet hem op Joe petten.
1: En die oranje petjes.
0: Die oranje petjes, speciaal voor het WK. We hadden groots ingekocht. We hadden echt gedacht, we gaan het helemaal doen.
2: Ja,
0: dit WK. Ja,
2: iedereen heeft
0: ook zijn pool verloren. Iedereen heeft zijn pool verloren. We dachten echt, we gaan ervoor. We kopen 12.000 van die petten in en daar gaan we. Maar ik dacht, we liggen eruit. We zijn nu een dag later. We zijn een beetje het verlies te boven.
1: Ja.
0: Kunnen ze niet gewoon de deur uit? Nou staan ze daar.
1: Al die petten?
0: Nou, allemaal zeg ik niet, maar dat we er in ieder geval wat weggeven.
1: Ja, maar zitten mensen daar nog wel op te wachten, denk je? Op een oranje petje.
0: Hij doet in de tussentijd even een paard na. Dat was een hele aardige
1: vraag. Nee, maar zit er iemand nog?
0: Natuurlijk. Nou ja, kijk, je moet natuurlijk wel echt een goed verhaal hebben als je zo'n petje wilt. Het is een oranje pet met daarop zet hem op Joe. Dus hij is ook multi-interpretabel. Je kunt hem voor allerlei zaken gebruiken. Misschien heb je wel een collega die heet Joe en die gaat een marathon rennen. Nou, zet hem op Joe. Of iemand die nog geen Joe luistert. En die zegt, zet hem op Joe. Dat je die pet geeft. Ja, uitgeven dat hij dan oranje is.
1: Ja, ik zou niet weten wat we er anders mee gaan doen.
0: Dat bedoel ik. Koningsdag is ook nog ver weg. Ja. Dus toch?
1: Ja hoor, nou, prima.
0: Later deze middag. Ik ga er heel even over nadenken. Maar die petten gaan we in ieder geval de deur uit sturen. Thomas die heeft het echt zwaar vandaag. Hij legt zelf even uit waarom.
3: Ik heb afgelopen weekend een festival gehad. Ik heb gisteren gewerkt. Ik heb vandaag gewerkt. En ik kom er net achter dat het pas woensdag is. Ik zou een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zou je voor mij, alsjeblieft, Marcel de Groot met Mag ik naar je kijken kunnen draaien? Dat zou mijn weekje weer een klein stukje beter maken.
4: Dit is Joe.

0: Rick naar je kijken in de 4 uur middagroes. Jelle die is zich aan het voorbereiden op zijn nachtdiensten komende dagen. Laat hij weten via de app van Joe. Maar hij zegt, ja, het is wel heel gezellig met Joe op de radio. Dat is natuurlijk altijd goed om te horen. En Romein heeft gewoon even kort en bondig ingesproken wat hij wil horen voor wat extra energie.
1: Wat ik nou echt een lekker nummer vind, is I Think We're All Alone Now van Tiffany. Zou je die voor me willen draaien? Geef me meteen wat extra energie.
0: Ja, dat begrijp ik en dat ga ik met veel plezier voor je doen. Wil je ook nog een nummer horen waar je energie van krijgt? Ga dan even naar de app van Joe. Daar kun je me even een bericht sturen met welk nummer jij wil horen. Je mag het ook inspreken, zelfs via diezelfde app van Joe. En dit is dus Tiffany.

0: wel eens door de kerk. Daar gaan vanmiddag allemaal Oranje Joe-petten de deur uit. Met daarop zet hem op Joe. Dat hadden we natuurlijk in gros aangekocht voor het WK. Dat houdt op.
1: Ja, hè? Het waren een paar duizend.
0: Ja, het waren er een paar duizend. Ja, we hebben echt een grote ingekocht. We dachten, dit gaat het worden. We hadden er ontzettend veel vertrouwen in hier. Ja. Ja, maar ze gaan de deur uit. Je kunt later deze middag zo'n pet scoren. Het zijn wel echt goede petten ook. Hè? Mag ik dat nog even zeggen? Het is niet zo van die feestartikelen petjes die gedrukt zijn. Het is echt een goede pet.
2: Nee, het is helemaal, zeg maar, de tekst zet hem op Joe. Is ook helemaal erin gestikt, zeg maar.
0: Geborduurd,
2: dat is het woord.
0: Geborduurd, ja, inderdaad. Ik heb wel gezegd, als je zo'n pet wilt, dat kan. Maar dan moet je echt met een ontzettend goed verhaal komen. Onder andere.
2: Ja, gewoon even een leuke reden. Zoals bijvoorbeeld Dylan, die zegt, ik werk als pakketbezorger en ik loop nu de hele dag in de felle zon. Daarbij werkt hij ook bij een pakketbezorger met het oranje logo. Dus hij zegt, dat past perfect.
0: Kan bij PostNL is dat.
2: Ja, dat is PostNL, ja.
0: Ja, precies. Ja, nou, niet denk DHL. Hij heeft DHL een oranje logo tegenwoordig. Nee, gewoon PostNL natuurlijk. Nou, kijk, dat is een hele goede reden.
2: Ja, of bijvoorbeeld iemand die zegt, mijn beste vriend heeft Joe. Dan wil ik die pet, want dan kan ik hem op Joe zetten. Dan zet ik hem op Joe.
0: Zo kan hij ook nog.
2: Hey.
0: Zet hem op Joe. Ja, gewoon willekeurige Joe's aanvallen op straat. Zet hem op een Joe. Dat is ook nog een leuke actie. Kunnen we ook nog doen. Zet de pet op een Joe. Dat is ook nog leuk.
2: Kijk wat er gebeurt.
0: We houden ze toch. We gaan er iets anders mee doen. Nee, ze gaan vanmiddag wel de deur uit. Damien, die vindt het wel mooi geweest voor vandaag. En ik geef hem geen ongelijk, maar hij moet toch nog even.
3: Nou, het is 4 uur geweest. Nou, ik vind het eigenlijk wel mooi voor vandaag. Maar ik moet nog wel even. Dus zou je voor mij misschien Listen to the Music van de Doobie Brothers willen draaien?

0: to the music in de 4 uur middagboost. Nog 2 rondes te gaan bij de Alpha Battle deze week. Morgen gaat gegarandeerd 1000 euro de deur uit. Maar aan wie, dat is nog de vraag. Om 16:45 in ieder geval zometeen een nieuwe kans. Hoogste score op dit moment is 8 goede antwoorden. En dat is een score waar echt prima overheen te gaan is. Dus wil je meedoen, pak dan even de app van Joe er alvast bij. Want alleen via de app kun je je aanmelden na het nieuws van 16:30. En Bon Jovi komt er ook aan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op Rabobank.

0: Laat je toch niet liggen? Lidl!
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fijne verjaardag.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang.

0: Maar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Het is zonnig, alleen in het noorden kan er een bui vallen. Morgen begint regenachtig, later wordt het weer droog en het wordt dan zo'n 25 graden. Muziek van Bon Jovi hoor je na het nieuws. Nieuws van 4:30, Jeroen Lantijnhouwers.
3: Goedemiddag. Vuurwerk afsteken met oud en nieuw is vanaf dit jaar definitief verboden. Het kabinet was het al van plan, maar het is nu allemaal officieel geregeld. Alleen speciale vuurwerkverenigingen mogen met oud en nieuw nog knallen. Zij moeten hiervoor wel een vergunning krijgen van de gemeente. Er moet iets gebeuren aan de enorme berg afval door pakketjes. Dat zeggen de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg. We versturen in ons land jaarlijks honderden miljoenen pakketjes en die zorgen voor een gigantische hoeveelheid karton. Dat leidt dan weer tot overvolle containers, zwerfafval en overlast. De vier gemeenten willen nu dat het kabinet herbruikbare verpakkingen gaat stimuleren. En het is toch een beetje pijnlijk allemaal, maar ook zonder het Nederlands elftal gaat het WK voetbal gewoon door. 3 wedstrijden vanavond en vannacht. Om 6:00 Engeland-Ghana. Om 10:00 vanavond België-Senegal. En om 2:00 vannacht de VS, Amerika, tegen Bosnië en Herzegovina. Nu heeft ruimtevaartorganisatie NASA vandaag een belofte gedaan aan het Amerikaans voetbalelftal. Ze hebben gezegd, als jullie wereldkampioen worden, dan sturen wij, de NASA, een voetbal naar de maan. Volgens NASA kan het niet anders dat deze belofte bijzonder motiverend werkt voor de Amerikaanse ploeg. En het is nu nog alleen even afwachten of de Amerikaanse voetballers deze voorzet ook inkoppen.
4: Erg leuk, dat een eerste. Waarom? Gewoon een bal. Ze schieten een bal de ruimte in.
3: Ik denk dat uit de handtekeningen

en Ghostbusters. We zitten midden in de week van de Alpha Battle. Dat vind ik altijd een mooi moment om even de balans op te maken. Dus even een paar statistieken. Scott staat sinds afgelopen maandag bovenaan met 8 goede antwoorden. De laatste keer dat er met 8 goede antwoorden is gewonnen, was eind april. Daarna eigenlijk vrijwel altijd met een hogere score. En de letter waarmee we zo meteen gaan spelen was de vorige keer goed voor 10. Goede antwoorden. Dus eigenlijk zijn deze statistieken heel positief. Dus ik zou zeggen, doe je voordeel mee. Weet je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met een letter uit het alfabet? Pak dan de app van Joe erbij en stuur je naam over 3 minuten een nieuwe ronde naar Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry bij Joe.

0: Letters bij Joe. No Woman No Cry. Jesus, He Knows Me hoor je over een paar minuten.
1: De Alpha Battle. De
0: eerste Alpha Battle met Rianne. Hallo Rianne.
2: Hoi, hoi. Met Rianne.
0: Hallo Rianne.
2: Hi.
0: Nou, het is zover. Je mag meedoen met de Alpha Battle.
2: Spannend.
0: Ja, lang naar uitgekeken.
2: Ja, lang naar uitgekeken en altijd een beetje meespelen. Eén keer gaat het goed en één keer gaat het helemaal niet goed.
0: Oh ja, en wat is dan het gemiddelde dat we dat weten?
2: Ja, de ene keer zijn het er 6 en soms is het ook wel 7, maar soms is het er ook maar 2.
0: Oh, ja, nou laten we voor dat laatste niet gaan, Rianne.
2: Nee,
0: we moeten boven die 8 uitkomen natuurlijk.
2: Oké, ja.
0: Ja. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot voor de droomsalaristrekking van de staatsloterij. Dus dat heb je al in de pocket bij deze. Ja.
2: Dat is al mooi.
0: En stel je voor, daar komt morgenmiddag ook nog eens die 1000 euro bovenop. Wat is daar de bestemming voor?
2: Nou, dan wordt het de Libreien.
0: Dan wordt het de Libreien.
2: De Libreien.
0: Dan koop je het helemaal op? Of wat ga je ermee doen?
2: Nou, dan maak ik hem zeker helemaal op.
0: Ja, precies. Ja, je maakt het helemaal op bij de Libreien. Absoluut.
2: Zeker,
0: die hebben een jubileum. Dat restaurant bestaat 33 jaar.
2: Ach joh.
0: Vandaag.
2: Ja.
0: Kijk. Ja,
2: nou,
0: ja.
2: Dat is helemaal mooi.
0: Dat is me net ingefluisterd, dat is geen parate kennis hoor. Dat is, nee.
2: Okay.
0: Toen altijd bij de radio, de DJ's dan altijd van, oh dat weet ik. Ik heb over alles algemene kennis, kan natuurlijk geen idee. Oh. Maar dat is vandaag een jubileum, leuk hè?
2: Ook liefhebbers.
0: Ook liefhebbers. Ja, zeker. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, volgens mij gaan we helemaal langs elkaar, maar dat maakt niet uit. Rianne, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag, en dat is morgen al, de hoogste score, dan win je 1000 euro.
2: Kijk.
0: Meer dan 8 goede antwoorden, alstublieft. En de letter waarmee je mag spelen is de A van aardig.
2: Oké.
0: Ja. Oké. Okay. 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Ja, dank je.
0: Een soort fruit.
2: Aardbei.
0: Een dierentuin.
2: Gratis.
0: Een sport.
2: Aap.
0: Noem iets. Een snoepje.
2: Een aardbei en snoepje.
0: Een luchtvaartmaatschappij.
2: Frans.
0: Een tv-programma.
2: Aarde.
0: Iets bij de drogist.
2: Aanbeizalf.
0: Ja, je zat toch in de aardbeienhoek, dus je denkt, nou ja. Maar een letterverschil of iets.
2: Ja, precies.
0: Ja, was helaas buiten de tijd, iets bij de drogist. Dus helaas, die kunnen we niet meer meetellen. Al was aanbeizalf wel goed natuurlijk. Even kijken, als sport had je atletiek kunnen zeggen bijvoorbeeld.
2: Oh, shit,
0: of aqua joggen, om maar iets te noemen. En een tv-programma. Ja, het tv-programma Aarde is even opgezocht door de jury, maar het bestaat niet. Je weet het nooit met tv-programma's natuurlijk. Misschien is er een in Engeland of ergens anders. Nou ja, het zal wel Nederland wezen, maar ik bedoel, je weet nooit of het bestaat. En All You Need Is Love had je daar wel kunnen zeggen, bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. Nou, jammer.
0: We tellen de score bij elkaar op en het wordt geen Libreien. Of althans, niet uit mijn zak. 4 goede antwoorden. Helaas, Rianne.
2: Oh, dat is niet veel.
0: Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg voor die 1000.

0: Jesus, but Joe, Jesus, he knows me. Later vanmiddag krijg je ook nog eens de uitkomst van een onderzoekje. Dat nemen we elke middag hier mee tijdens de middagshow bij Joe. Een onderzoek over, in dit geval, waar gaat het over, het geweten van de show, Jesse?
1: Over daten, over singles. Want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 singles op deze specifieke plek wel eens een telefoonnummer heeft gescoord.
0: Waar zou dat kunnen zijn? Welke plek is dat? 1 op de 4 singles. Het antwoord later deze middag. En na het nieuws van 5 uur hoor je George Michael.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
15: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
19: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
20: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer Dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
22: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
24: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
27: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken? Jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
28: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op

0: George Michael naar het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. In Leiden worden meerdere woningen ontruimd. Bij een flat is namelijk een grote lading zwaar vuurwerk gevonden. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en de straat is afgezet. Volgens de politie lag het vuurwerk in zowel een garagebox als in een woning. Er is vooralsnog 1 persoon opgepakt. De vermiste shorttracker Sven Roes zit inderdaad in het buitenland. Dat meldt de schaatsbond KNSB. In een statement zegt de bond dat Roes een teken van leven heeft gegeven. Maar hoe het met hem gaat en waarom hij is vertrokken is nog steeds onduidelijk. De familie van Roes zegt met nog heel veel vragen te zitten. Het dodental na de grote brand in de flat in Antwerpen is naar beneden bijgesteld. De Belgische politie zei dat er 6 mensen waren omgekomen. Het zijn er 5. Deze bewoner van de flat vertelt bij de VRT dat vlak voor de brand de stroom uitviel.
2: 3 minuten later, brandalarm. Er hing al wat rook in de gangen. Wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. 10 minuten later is de brandweer ons komen halen met ladderwagen.
1: Inmiddels is het blussen afgerond. Er zou niet meer worden gezocht naar slachtoffers. En sport, de rentrée van tennislegende Serena Williams op Wimbledon lijkt uit te draaien op een deceptie. De 44-jarige Williams verloor gisteren al in het enkelspel en nu blijkt dat ze daarbij haar rechterknie heeft verrekt. En daardoor is het onzeker of ze kan dubbelen met haar zus Venus later deze week. Het weer van Weerplaats heeft veel zon. Alleen in het noordoosten zijn er onweersbuien. Het is 24 graden. Morgen eerst wat regen. Later wordt het vanuit het westen weer droog. En het wordt morgen 20 tot 25 graden.
3: En erg druk op de weg op dit moment. Vooral op de A9. Daar staat een lange file. Daar is een trailer omgevallen. De file die is op de A9 te vinden. Dus richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot. 7 kilometer file en 50 minuten vertraging.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Er is hier net in de studio een kar binnengereden. En op die kar ligt een product. Dat ga ik gratis weggeven deze middag.

0: Volgende week, dat is nog wel even leuk om te vermelden. Volgende week treedt Alanis Morissette op in het Zuiderpark in Den Haag. Dat is op dinsdag 7 juli is dat in het voorprogramma Cresip. Ook niet de minste natuurlijk, ook hartstikke leuk. Mocht je geïnteresseerd zijn, er zijn nog kaarten, zag ik. Kun je misschien nog heen. Ironic hoor je bij Joe, er is een middagshow. Kai hier, goed dat je er bent. Ja, toch nog heel even terug naar het nieuws van net, Jeroen. Want het ging daar over Sven Roes.
1: Ja.
0: Dat is de shorttrackers die vermist was sinds... Was dat
1: afgelopen zaterdag was je voor het laatst gezien. En toen hebben zondagochtend vroeg hebben zijn mede shorttrackers een bericht uitgedaan. Waar is Sven Roes?
0: Ja.
1: Vrij paniekerig, omdat ze zo kort daarna te doen. Dus er was iets. Nou, gisteren is inderdaad zijn auto aangetroffen. Op een parkeerterrein in Schiphol. En toen werd de conclusie eraan verbonden dat hij zeer waarschijnlijk in het buitenland zit.
0: Ja, en vandaag heeft hij dan iets, of in ieder geval een teken van leven gegeven in ieder geval.
1: Ja, vandaag een teken, ja, dat is vandaag bekend geworden. Dat is het enige dat we ook weten.
0: Ja.
1: Een teken van leven gegeven. Je zou zeggen natuurlijk, goed, als hij op Schiphol is, daar staat zijn auto. Waarom weten we dan niet waar hij heen is gegaan?
0: Ja, want ze weten toch op Schiphol... Dit kunnen ze toch perfect zien,
1: ze lijkt zien mij. Alles.
0: Want ja, als je nog maar Schiphol... Nou ja, als je nog maar uitspreekt... Ik ga misschien naar Schiphol, dan word je al gefilmd en in de gaten gehouden.
1: Nou, daar komt het wel
0: dus neer. Dus er kan toch wel iets meer informatie over zijn, lijkt mij.
1: Lijkt mij ook, inderdaad. Dat was gisteren ook even de vraag, zeg maar. Want er zijn zoveel camera's op dat parkeerterrein, op Schiphol zelf.
0: Ja?
1: Je moet natuurlijk inchecken als je inderdaad met het vliegtuig gaat. Het kan zijn dat hij een andere route heeft genomen. Dus dat moet bekend zijn... Dat werd gisteren niet bekendgemaakt, is bewust stilgehouden. Ze weten echt wel of hij inderdaad met het vliegtuig naar het buitenland is gegaan of hij op plaats staat. Alleen dat zeggen ze dus niet, waarschijnlijk in verband met een onderzoek.
0: Ja, precies, ja. Maar ook inderdaad, als je omgeving zo in paniek is... daar is natuurlijk wel iets aan de hand, lijkt mij. Weet je? Er wordt niet zomaar zo'n signalement naar buiten gebracht van waar is hij?
1: Ja, het is natuurlijk speculeren, maar dat alles wijst erop... dat er wel iets aan de hand was.
0: Ja.
1: De familie die inderdaad nu vraagt om rust en privacy... maar ook de medesporters, andere shorttrackers... die echt een paar uur later al...
0: Ja.
1: Alarm staan van, hey, er is iets. Er is iets aan de hand. We weten niet wat, het zal een privé dingetje zijn. Maar ja...
0: Ja, blijft een bijzonder verhaal in ieder geval.
1: Blijft
0: een
1: apart
0: verhaal. Een bijzonder verhaal, absoluut. Ik zit hier met een klein probleempje, want we liggen natuurlijk uit het WK. Dat is niet per se het grote probleem, of althans, ja, wel jammer natuurlijk. Dat is al flink balen op zich. Maar wat ook nog een dingetje is, we hebben hier bij Joe hebben we flink ingekocht. We hadden eigenlijk niet verwacht dat we er zo snel uit zouden liggen eigenlijk. Helemaal in teken van het WK hadden we de Zet hem op Joe-pad laten maken. En ik heb hem hier, er staat hier een enorme kar, staat hier achter mij. Met daarop... Allemaal petten. Er staan nog, ja, er zijn 3, 4, 5 dozen. Ik geloof dat er in één doos zitten zo'n 1000 petten. Dus nou ja, kun je nagaan hoeveel petten we nog hebben. Ja, het is onwaarschijnlijk. Ja. Maar ook echt goede petten. Het is niet een feestartikel dat bedrukt is. Het is ook echt, zet hem op Joe, staat erop aan de voorkant. Ze zijn oranje. En het is erop geborduurd, echt. Dus het is geen rommel. Die staan hier nu allemaal op de gang. Maar goed, ja, ik heb ze hier nu staan. Ik ben benieuwd, van welke gelegenheid zou jij nu deze pet heel graag willen hebben? Want ik denk, ja, we moeten ze dan toch maar wegdoen. Want ja, we moeten er vanaf. Het is gewoon klaar. Dus laat het even weten via de app van Joe. Wat is jouw hele goede reden om toch nog zo'n pet te willen bemachtigen? Even over 3 minuten geven we even een rondje weg. Dus laat het maar weten via de app van Joe.
2: Het

0: Ik heb een probleem om te lossen. Ik heb hier namelijk een hele gang vol staan met karren. Met daarop dozen. Met daarin oranje Joe-petten. Met daarop zet hem op Joe. Die hadden we groots ingekocht voor het WK. Ja, dat is voorbij. Dus ja, we moeten er vanaf eigenlijk. Hè. We kunnen niet wachten tot het Koningsdag is. Of we bewaren voor een EK of weet ik veel wat. Laten we deze mogen gewoon de deur uit. Niet zomaar. Ik wil wel weten waarom jij er eentje wil hebben. Hallo Nanno.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Waarom wil je zo'n pet hebben?
1: Nou ja, het WK met voetbal is nu voor ons afgelopen. Dus dat is een beetje jammer.
0: Ja.
1: Maar in augustus is het WK hockey. En dat wordt in Nederland en in België wordt dat gehouden. Van 15 tot en met 30 augustus.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou ja, dus dat is een hele goede mogelijkheid om alsnog een mooie oranje pet op te doen natuurlijk.
0: En gaan we het daar beter doen, denk je?
1: Ja, over het algemeen wel. Als je het mag geloven, dan zou dat moeten kunnen.
0: Ja, hockey, dat kunnen we ook wel natuurlijk. Dat kunnen we ook. Hoeveel petten heb je nodig? Met wie ga je allemaal?
1: Nou, in ieder geval met mijn dochter wil ik die kant op.
0: Ah, oké. Okay. Maar er lopen misschien nog wel mensen rond die je kent, of niet?
1: Ja, dat verwacht ik wel.
0: Ronden we het af op 10?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja?
1: Helemaal goed, ja. Ik weet wel meer die mensen die erheen gaan, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ronden we het af op 15. 15 petten voor jou, Nanno. Lekker uitdelen. Doei, doei. Hallo Daphne.
2: Hey.
0: Hey Daphne, waarom wil jij een zet hem op Joe pet?
2: Nou, ik ben morgen jarig, dus dat leek me wel een leuk cadeautje.
0: Nou, zet maar een punt. Ja, dat is morgen een goede reden voor alles natuurlijk. Als je op je werk wil kopiëren en er staat een rij en zeggen... ja, ik ben jarig vandaag, dan mag je voor.
2: Ja, precies.
0: Ja, precies. Ja, als je koffie wil halen, staat een hele lange rij en zeggen... jongens, ja, sorry, ik ben jarig, ik heb voor de taart gezorgd. En dan ook nog zo'n pet op. Fantastisch.
2: Ja, snapt hem.
0: Komt er veel visite ook, of niet?
2: Nou, dat heb ik eigenlijk afgelopen weekend al gedaan.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dan stuur je hem maar na. 12 petten voor jou. Gefeliciteerd. Of, wacht even. Hoe oud word je, Daphne?
2: 29.
0: 29 petten voor jou. Gefeliciteerd. Hallo, Wesley.
3: Hoi.
0: Hi, hallo. Waarom wil je zetten op Joe Pet?
3: Ja, ik ga de Vierdaagse met mijn vrienden lopen en op vrijdag is dat Oranje Vrijdag. Dus ik dacht wel leuk om dan op de Via Gladiola te shinen met zo'n oranje petje.
0: Ja, natuurlijk wel. Heb je goed getraind ook, Wesley?
3: Een beetje. Ik moet nog een beetje trainen, laat ik zo zeggen.
0: Oké, maar hoeveel kompanen heb je? Met wie ga je allemaal lopen?
3: Met 7.
0: Met 7? En hoeveel kilometer is dat?
3: 200.
0: Dan krijg je 200 petten. Nee, dat is misschien wel heel... Nee, dan weet jij ook niet meer wat moet ik daarmee doen, Wesley. Of wil je 200 petten?
3: Nee, dat wordt iets te veel.
0: Oké, nou, dan doen we er gewoon 7, goed?
3: Ja, helemaal goed.
0: Misschien ken je nog wel mensen die er rondlopen, of niet?
3: Ja, mijn huis, dus laten we er 20 doen, dat is leuk.
0: Nou, rond het af op 20 petten voor jou. Gefeliciteerd, Wesley. Komt je kant op. Best succes hè, tijdens de Vierdaagse.
3: Ja, komt goed. Succes met de show.
0: Yo, dankjewel. Nou, we doen later nog wel even een rondje met die zet hem op Joe Petter. Dus als je een goede reden hebt waarom je hem wil hebben... en, nou ja, ik kijk niet op 1 of 2, laten we het zo zeggen. Laat het dan weten in een bericht met de app van Joe. Roxette hoor je nu. Er is Listen to Your Heart.

0: Bad bij Joe en Listen to Your Heart. Het nieuws van 17:30 komt eraan, Jeroen.
1: Er is een flinke concurrent bijgekomen op de Eurovisie Songfestivalmarkt.
0: Hé, hey, dat is inderdaad altijd interessant.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En omdat jij zo fantastisch nieuws leest en omdat het bijna 17:30 is, krijg jij 6. Zet hem op Joe, Pet. Oh.
1: Maar ik heb nog andere nieuwslezers op de redactie zitten er ook nog.
0: Ronden we het af op 24.
1: Maar die hebben allemaal twee handen, twee ogen.
0: Ronden we af op 50.
1: Alsjeblieft. Ga eens even blij maken daar.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. En muziek van Foreigner hoor je ook over een paar minuten. I want to know what love is.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
11: Doei.
12: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
13: Hamster. Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
18: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
17: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
19: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Ik kom bij u.

0: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
1: Het is zonnig, alleen in het noorden kan er een bui vallen. Morgen begint regenachtig, later wordt het weer droog. Het wordt dan zo'n 25 graden. Dit is Jeroen. Forner, hoor je naar het nieuws van 5:30. Jeroen.
2: Goedemiddag. Veel mensen zijn tijdens de hittegolf vorige week naar de huisarts gegaan omdat ze last hadden van de warmte. Bijna 10 op elke 100.000 mensen brachten met warmteklachten een warm bezoek aan de huisarts. Dat is 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de hitte. Zij waren bijvoorbeeld uitgedroogd. Een bezoek aan de beroemde Dom van Keulen is vanaf vandaag niet meer gratis, maar kost je €12 per persoon. Met het geld wordt het onderhoud van het dom betaald. Dat is een groot bedrag. Het openhouden van het dom kost namelijk €16 miljoen per jaar. Oftewel €44.000 per dag.
3: Zo, mag ik even vragen waar dat geld in gaat zitten? Want dat... in principe staat het toch? Ik bedoel, ik snap dat je het moet onderhouden en dat je het moet, maar €16 miljoen per jaar?
2: Ja, we hebben even berekend, is het dan gas, water, licht? Nou, een beetje ongetwijfeld wel, maar echt geen €16 miljoen.
3: Nee.
2: Er zal hier en daar wat opgeknapt moeten worden. Als er veel mensen binnenkomen op warme dagen, dan komt er wat meer vocht vrij. Dat soort.
3: Ja.
2: Maar voor de rest konden wij niets bedenken. Nee. Er stond sowieso niets bij. Er was veel protest op. Ook omdat het voorstel was €10. Dat vond men al wat. Ja. Is €12 geworden. Wij konden het niet vinden.
3: Misschien dat het gewoon een reden is van dat is de meest logische reden die we kunnen geven. En dan kraait er geen haan meer naar.
2: Ja, misschien wil het personeel, de pastoor, daar zeg maar een groepsuitje doen.
3: Ook even, even met handje door de collectebus. Ja,
2: ach, precies. Goed, tot slot. Volgend jaar doet er een nieuw land mee met het Eurovisie Songfestival. Het land van Bryan Adams en Celine Dion, van Justin Bieber en The Weeknd. Inderdaad, volgend jaar doet Canada mee aan het Eurovisie Songfestival.
3: Is dat een nieuw land? Bestaat toch al langer, of niet?
2: Nieuw land dat meedoet.
3: Ah, oké.
2: Ja? Goed. Ik zag je al niet meeschrijven, ik maakte wel zorgen. Organisator EBU heeft ja gezegd tegen Canada. En dat zegt Songfestival verslaggever Lara Zevenberg.
4: Ik denk dat het voor de EBU heel erg slim is. Want op deze manier worden er weer nieuwe kijkers aangetrokken. Kunnen ze het publiek weer verbreden. En zijn ze minder afhankelijk van bijvoorbeeld een Spanje dat nu niet meer meedoet. Om geld binnen te harken. Dus ze kijken echt om zich heen. Dat vind je heel duidelijk.
2: Ja, maar dan de vraag. Canada ligt niet in Europa. En het heet toch echt het Eurovisie Songfestival. Het
4: heeft te maken met de televisierechten. Als je onderdeel bent van de European Broadcasting Union, hoef je niet Europees land te zijn. Je moet een bepaald bedrag betalen. En dan mag je in principe meedoen aan het Songfestival. We zagen in het verleden bijvoorbeeld ook dat Marokko en Turkije mee konden doen. Dus het kan best wel alle kanten uit nog met het Eurovision Songfestival.
3: Oh, ik dacht dat dat ook stond voor gewoon Europa.
2: Ja,
3: is nou, Europa, zoiets.
2: Of, ja, nou, in ieder geval Israël al heel lang mee natuurlijk.
3: Ja, precies.
2: Of toen was overgenomen, toen al EBU was. Mm-hmm. Maar het is gewoon een zak geld neerleggen.
3: En dan mag je gewoon meedoen.
2: Maakt niet uit of je liedje leuk is.
3: Nee.
2: Doe maar mee.
3: Doe maar gewoon mee. Terwijl, ja, een bak appels met daar een peer, dan kijk je toch even vreemd op. Van, goh, ik dacht dat het alleen appels waren. Ja. Maar dan komen er nog andere partijen komen er ook bij.
2: Ja.
3: Nou ja, heel erg benieuwd. Er komt ook veel goede muziek uit Canada natuurlijk. Of in ieder geval artiesten. Je noemde al even Bryan Adams en Celine Dion en Justin Bieber. Noem het allemaal maar op. Dan kan wel eens een hele geduchte concurrent gaan worden. Op het Songfestival. Waar we niet meer aan meedoen is het WK. Daar zijn we mee gestopt. Of althans, niet bewust. Wat we nog wel over hebben zijn Oranje zet hem op Joe petten. En die vliegen zo meteen de deur uit over een minuutje of 6.
5: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Want die mogen allemaal weg. Wil je er zo eentje hebben? Dan mag je dat laten weten via de app van Joe. Met een hele, hele goede reden.

0: Kai hier. En het is tijd voor een nieuwe ronde. Want ik ben deze middag de officiële Zet hem op Joe oranje petten aan het weggeven. Die hadden we en masse ingekocht. Vanwege het WK natuurlijk. Alleen hadden we niet helemaal ingecalculeerd dat Nederland er al vrij snel uit zou liggen. Ik denk niemand. Nee. Toch, dit is helemaal geen gekke inkoop. We hebben hier 40 dozen staan met per doos 1000 petten in. Dat is helemaal geen verkeerde inkoop. Weet je zeker dat je safe zit tot in de finale. Maar goed, we zitten nu dus met heel veel oranje petten. Dus ik dacht, dan geef ik ze liever aan jou. Maar wel met een hele goede reden. Hallo Paul.
1: Hallo.
0: Hallo, waarom wil je zo'n Joe oranje pet?
1: Nou, mijn zoon die heet Joe. En zaterdag heeft hij een voetbaltoernooi. En we willen hem graag aanmoedigen met z'n allen met zo'n mooie pet op natuurlijk.
0: Ach, zet hem op Joe.
2: Dank je.
0: Dan wordt het... Oh, hij is erbij. Dat is leuk. Dat is leuk. Maar ik hoor jou ook zeggen, Paul, we willen hem aanmoedigen. Wie zijn we dan?
1: Ja, natuurlijk familie, hè? Broertjes, ooms, broertjes, neven, opa's, oma's.
0: Zo, je bent flink aan het werk geweest, Paul. Broertjes, hoeveel zijn dat er al?
1: Ik heb niet stilgezeten.
0: Nee, je hebt niet stilgezeten. Ronde 12 op 16. Hallo, Marco.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Waarom wil jij een oranje Joe-pet?
3: Nou, wat ik al zei in het berichtje, ik win nooit wat. Ik denk, nou, ik probeer het gewoon.
0: Jij wint nooit wat?
3: Nee.
0: Ach, dat is ook treurig. En, waar heb je ze wel aan meegedaan al in je leven, Marco?
3: Nou, in mijn hele leven, dat is wel heel veel. Maar ik heb al een paar keer meegedaan met acties voor jullie.
0: Ja.
3: En met de goede vrienden van Q Music.
0: Ja. En nooit gewonnen.
3: Met berichtjes sturen. Nee, nooit wat gewonnen.
0: En hoe oud ben je, Marco?
3: Ik ben 63.
0: Je bent 63, nooit wat gewonnen. Hoe kan dat nou?
3: Nee.
0: Dus eigenlijk, ook wel mooi om dat in stand te houden, of niet, Marco?
3: Nou, eigenlijk niet. Ik ben wel gelukkig in de liefde. Dat scheelt dan weer een stuk. Maar ja, dat doet checken.
0: Oké. Ik vind het toch mooi om in stand te houden. Marco, je krijgt geen Joe-pet. Hallo, Sarah.
4: Hey, goedemiddag.
0: Hi, Sarah. Hallo. Hallo. Waarom wil jij de Joe-pet gebruiken?
4: Nou, ik ga op 23 augustus Max Verstappen, je weet niet wat hij gaat doen, maar in ieder geval op Zandvoort aanmoedigen.
0: Oh ja.
4: Als iets hem over die strepen helpt, dan is het natuurlijk wel een aanmoediging met een Joe-groet daarop.
0: Ja, dus, dat begrijp ik. Dat begrijp ik.
4: Kom maar door met
0: hoeveel,
4: die pet.
0: Hoeveel heb je er nodig? Of gewoon eentje?
4: Nee, we gaan met z'n vijven.
0: Nou, dan krijg je er vijf.
4: Dankjewel.
0: Ja hoor. Hallo Jeroen.
5: Hallo Kai.
0: Hoi, Jeroen. Jij bent touringcarchauffeur. Ja, maar heb je al mensen waar je de Joe-pet wil uitdelen?
5: Ja joh, kom maar op met 5 of 6 hoor. Die leg ik in die bus op die stoeltjes. Hartstikke idee.
0: Nee, dan krijg je er maar 4. Nee, altijd van die doze petten die de deur uitvluchten. Nee, zeg alsjeblieft. Dat waren ze voor nu, hè. Zou Marco nog blij zijn eigenlijk, of niet? Marco die nog nooit wat in zijn leven heeft. Ben je er nog, Marco?
6: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, je bent er nog. Je krijgt 10 Joe-petten van mij.
6: Dat is hartstikke leuk, dankjewel.
0: Toch nog wat gewonnen in je leven, Marco. Hoezé.
6: Dankjewel, ik ken je deels uit onder de collega's en dan komt het helemaal goed.
0: Oh, ja. Dat is heel goed, van harte. En dit is Gloria Gaynor. Daar komt ze.

0: de 70s, 80s en 90s hoor je hier bij Joe Cool and the Gang. En Let's Go Dancing. Nog eentje het onderzoek van vandaag eventjes. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 singles op deze specifieke plek wel eens een telefoonnummer heeft gescoord.
0: Juist, ja. Ik denk dat dat een supermarkt is, 1 op de 4. Dat je leuk, dat je met iemand anders nog, bijvoorbeeld met je mandje bij het groentekraam staat. En dan grijp je allebei naar dezelfde meloen. En dan kijk je elkaar aan en zeg je, oh, pardon. En dan gaat er een blik over en weer en dan denk je, ja. Zeg maar 06, dat...
1: Nee, het is niet
0: of althans, ik denk dat het zo gaat.
2: Nee. Nou, weet je wie er wie elkaar heeft ontmoet in de supermarkt?
0: Nee.
2: Onze
0: nee.
2: Premier Rob Jetten en zijn vriend Nicola. bij het scannen. Bij het afrekenen met
0: bij het scannen.
2: Ja, bij het scannen.
0: En toen hebben ze elkaar gescand.
2: Ons kent ons.
0: Ja. Ons kent ons.
2: Ja, maar serieus, bij de afrekening in de kassa met scan.
0: Leuk feitje inderdaad.
2: Zeker. Maar
0: het is niet het goede antwoord.
2: Hoe weet je dat?
0: Nou, dat is net gezegd.
1: Het is niet in de supermarkt.
0: Het was niet in de supermarkt. Nee,
2: het was wel in de supermarkt.
0: Ja, oh, ja, ja, het onderzoek. Het onderzoek is niet
2: ik denk,
0: niet goed. Ja, ik had nog heel graag jouw antwoord gehoord, maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. Dat horen we na het nieuws. En muziek van Billy Joel hoor je ook over een paar minuten.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
6: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
8: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Brand.

0: 2000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Joel, hoor je na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedenavond. Lange vast. Een meisje van 15 uit het Groningse Meerstad, dat verdacht wordt van een dubbele moord op haar ouders, blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Verder wil justitie weinig kwijt over deze zaak, onder andere omdat het meisje minderjarig is. Haar mogelijke motief is ook nog steeds een raadsel. Als er aan premier Jette ligt, hijst alle overheidsgebouwen voortaan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het volgens Jette echt een viering. Het dodental na de grote brand in een flat in Antwerpen is naar beneden bijgesteld. De politie in België zei dat er 6 mensen waren omgekomen. Het zijn er 5. Inmiddels is het blussen afgerond en wordt er niet meer gezocht naar slachtoffers. En de Amerikaanse acteur Danny Glover leidt aan een vorm van dementie. Al een paar jaar, maar heeft het pas vandaag bekendgemaakt. Glover is als acteur vooral bekend van de Little Weapon films, als de tegenspeler van Mel Gibson. Glover vertelde over zijn ziekte in de Amerikaanse ochtendshow Today.
2: Do you fear losing your memories? Is that hard?
3: I'm sure as it advances, things are going to be different and changing.
1: Danny Glover hoopt dat hij met zijn verhaal kan helpen om het stigma rond Alzheimer te verwijderen. Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst wat regen, later wordt het vanuit het westen weer droog en het wordt morgen 20 tot 25 graden.
0: Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 singles op deze plek wel eens een telefoonnummer heeft gescoord.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
0: En we weten in ieder geval al dat het niet in de supermarkt is. Waar is het wel? Dat hoor je

0: Wat gebeurt er dan altijd aan het eind? Waarom begint ineens mensen te roepen?
1: Ja, ik denk dat het ene publiek. Het is één man publiek. En die zegt, nog een keer.
0: En dat is Ron.
1: En,
0: Ron! Ik denk altijd dat hij Ron roept. Ron! Ben, ben, ben. Ik weet niet wat hij
1: roept. Precies, marktkoopman of zo.
0: Ron, goeie band. Ik weet niet wat hij zegt. Ja. Pink Floyd bij Joe, another break in the wall. Dit is de middagshow. Kai hier, fijn dat je er bent. En hier achter mij staat nog steeds een kar met oranje WK-petten met daarop. Zet hem op Joe. Dat zijn schitterende petjes. Ik wil heel even checken, kunnen we later deze avond nog even een rondje doen? Geweten van de show, Jesse?
2: Nou, ik heb van de kar gehaald wat we hebben weggegeven. Dus,
0: oh, dat is niet te zien.
2: Ligt er nog genoeg op de kar?
0: Ja, dat is niet te zien dat er iets weg is.
2: Nou, dan heb je daar je antwoord.
0: Beetje zoals de bankrekening van Jeroen Latijnhouwers. Niet te zien dat er iets af is.
2: Die leeg te krijgen.
1: Ja, je hebt veel en je hebt extreem veel.
0: Nee, dan doen we zo meteen nog even een rondje met petten uiteraard. Dus wil je nog een oranje... zet hem op Joe WK pet die we speciaal voor het WK hadden ingekocht. Laat het dan zeker even weten via de app van Joe. Want je moet wel een hele goede reden hebben om die te krijgen. Maar ze moeten de deur uit. Het onderzoek van vandaag, Jesse.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 singles op deze plek wel eens een telefoonnummer heeft gescoord.
0: Ik heb al gezegd, de supermarkt was niet goed. Jeroen?
1: In de rij voor de wc.
0: Oh ja?
1: Bij festivals, café, weet ik veel.
0: Kunnen mensen flirten met een volle blaas?
1: Ja, want weet je, dan zijn ze bezig in gesprek. Mag ik je zo even bellen? Dan maken we ons gesprek af.
0: Oké. In de rij van het toilet.
2: Nee, is niet goed.
0: Christian die zegt misschien in de sportschool.
2: Nee, ook niet.
0: Josette.
3: Nou Kai, ik ben vrachtwagenchauffeur. Chauffeuse. En ik krijg nog wel eens telefoonnummers op de terminals. Daar waar ik mijn containers moet wisselen.
0: Oké.
4: Ja, ook niet goed?
0: Ja, ik weet niet wat antwoord is. Nou, antwoord de terminal is het dan.
4: De terminal.
0: Nee, is niet
4: terminal.
0: Goed. Wieke zegt op een festival.
2: Ook niet.
0: Nancy, ze scoren een telefoonnummer in het zwembad.
2: Ook niet goed.
0: Jamie.
5: Tijdens het volgooien van je auto. Bij de pomp.
0: Aan de pomp.
2: Nee, ook niet.
0: Bellen en pompen. Rosemarie zegt in de streekbus.
2: Nee, niet goed.
0: Lucinda.
6: Ik denk op het strand. Dat is mij wel eens overkomen toen ik een jaar of 14 of 15 was.
0: Aha.
6: Dat ik mijn telefoonnummer heb gegeven, denk ik. Maar dat was meer in verband met uitgaan, dat ik dat leuk vond om naar een andere discotheek eens een keertje te gaan.
0: Er was iets in het drankje gedaan op die vakantie waarschijnlijk. Is het niet meer zo goed. Op het strand.
2: Nee, ook niet goed.
0: Wat is het antwoord wel?
2: Ja, de plek waar 1 op de 4 singles wel eens een telefoonnummer hebben gescoord, dat is in een vliegtuig.
0: Vliegtuig? 1 op de 4? Dat vind ik veel.
2: Ja, dat was bij mij ook. Dat ik dacht, zo, dat is best veel inderdaad. Maar het komt vaak voor. Het heeft ermee te maken dat mensen vaak uren naast elkaar zitten. Vooral als je dus naast een vreemde komt te zitten. Er is weinig afleiding. Je hebt weinig andere dingen te doen. Dus je raakt snel aan de praat. Helemaal als je dus ook zoekende bent. En merkt dat de andere ook zoekende is. Je hebt vaak iets gemeen. Je gaat allebei op reis. Dat heb je gelijk een gespreksonderwerp waar je het over kan hebben.
0: Ja, dus waar ga jij heen? Nou ja... Waar je ook heen gaat.
2: Ja, precies. Ja. Ja, dus, en je hebt op een gegeven moment, als je leuk met elkaar in gesprek bent, dan heb je een natuurlijk einde. Want de vlucht die gaat stoppen. Dus dan heb je een heel makkelijk moment om te zeggen, ik zou graag met je verder praten. Kunnen we even nummers uitwisselen?
0: Ah, nou, ik vind toch veel 1 op de 4. Want dat ligt echt maar aan naast wie je komt te zitten ook natuurlijk. In dit geval. Ja, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Ik had het laatst ook wel eens. Heb ik ook een nummer gevraagd in het vliegtuig. Bleek al te hebben, was van een vriendin.

0: is all around.
1: Ach, natuurlijk van Love Actually. Een film over liefde. In onder andere vliegtuigen speelt het zich ook af. Hè, op, op de airport. Dus dat is toepasselijk. Maar eerst komt nog even tussendoor. Dat is dan wel jammer natuurlijk. Het onderzoek van morgen.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen dit meer met hun hond doet dan met hun partner.
1: Dit is zo.
0: Ik geloof niet dat ik dit antwoord wil weten.
3: Nee. Dit is vragen om.
1: Wat een raar. Maar kunnen we dan meteen even een paar antwoorden afvinken?
3: Want ja.
1: Oké, dus uit onderzoek blijkt dat 5% van de mensen dit meer met hun hond doet dan met hun partner. Nou, oké, seks hebben we dan afgevinkt.
2: Nee, tuurlijk niet. Nee, het is allemaal niet. Nee, joh.
1: Nee, maar ja. Ja, je houdt het heel erg open. Je houdt het heel erg open. Ja, aanlijnen en gaan wandelen.
2: Nee.
1: Goed zo. Hebben we dat al afgevinkt? Dat zijn de twee meest voorkomende antwoorden, denk ik. Aanlijnen en gaan wandelen. Dat heb je, hè? Dat heb je, dat bestaat. Het antwoord, morgenavond om 6:10.

0: I'm looking for. Hey, vandaag in het nieuws onder andere, Jeroen, je hebt het ongetwijfeld ook voorbij zien komen, dat Victor Willis is overleden.
1: Ja.
0: Ja, op 74-jarige leeftijd. We kennen hem als de leadzangers van de Village People. Welke was hij? Ze waren natuurlijk altijd verkleed.
1: De politieagent en af en toe had ze een marinepak aan.
0: Ja, precies. Ja, had meer rollen had hij daar. Ze waren natuurlijk altijd gekleed. Ja, ik vertel niks nieuws. In verschillende uniformen en zo. Hij had een kort ziekbed. En hij is overleden een dag voor zijn 75ste verjaardag. Toch goed om zo iemand dan toch eventjes zijn leven eigenlijk te vieren. Kun je dan beter zeggen. Want als je dan een nummer van de Village People uit de kast pakt, om dan even te draaien. Ja, dat is natuurlijk, dat is alleen maar disco en dat is vrolijkheid en noem het allemaal maar op. Maar dan kun je altijd verschuilen achter hij zou het zo gewild hebben. Natuurlijk moet je dan de Village People draaien, uiteraard. En dan is het natuurlijk een van hun allergrootste hits. En dan wordt het deze natuurlijk YMCA bij Joe.

0: TA, je denkt misschien, als je geen noot kunt lezen, dan kun je een carrière als artiest wel vergeten. Dat is niet helemaal waar. Sterker nog, een van de grootste artiesten aller tijden kon dat ook niet. Wie dat is en welke wereldhit met blazers hij scoorde, hoor je na het nieuws van 6:30.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
4: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
14: Kruidvat,
13: naar de
14: woningbouw. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
16: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
17: eBoekhouder.nl.
18: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
17: eBoekhouder.nl.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
22: Hey, oh, sorry.
21: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
23: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
24: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
25: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
26: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
25: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
27: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
28: Oh, wat een goal!
29: Goal?
30: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Nu bij Dirk, Melvita honing, €2,79. Dat is een mooie prijs.
31: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
32: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
33: Rook?
32: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
33: Nee, rook. Uit de meterkast.
31: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
32: Zo, koffie?
31: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
34: Toe aan een last-minute zomerbreak?
0: Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En we gaan nog

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Het is zondag, alleen in het noorden kan er een bui vallen. Morgen begint regenachtig, later wordt het weer droog. Het wordt dan zo'n 25 graden. Cindy Lauper, hoor je na het nieuws van 6:30 met Jeroen.
6: Zeker, goedenavond. We beginnen met voetbal. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk heeft oud-bondscoach Ronald Koeman bedankt via social media. Daar schrijft hij: bedankt voor alles, trainer. Ik hoop dat de waardering voor wie jij bent als mens ooit net zo luid zal zijn als alle meningen die zo makkelijk worden gedeeld. Want achter alle discussies en oordelen staat een goed mens die niets minder dan respect verdient. Koeman kondigde gisteren zijn afscheid aan als bondscoach. Werkende jongeren die trekken een duidelijke grens op de werkvloer, blijkt uit onderzoek. Zo zegt bijna de helft van de jongeren alleen de uren te werken waar ze voor betaald worden en dus niet, onbetaald, extra gaan werken. En ook doen ze liever geen taken die buiten hun functie vallen, maar zijn ze wel bereid een stap terug te doen in salaris als ze overstappen naar een ander vakgebied. En na 4 maanden staat hij weer uit, de visdeurbel in Utrecht. Via een livestream kon je checken of vissen bij de sluis zwommen. En dan kon je op een digitale bel drukken, zodat de sluiswachter de sluis open kon doen en de vissen door konden zwemmen. Dat gebeurde de afgelopen periode meer dan 220.000 keer. En deze livestream was goed voor in totaal bijna 900.000 kijkers, vooral uit Amerika.
7: Dan hebben sommige mensen toch echt totaal niks te doen. Hè? Dat is ongelooflijk.
6: Ja.
7: Er zwemt een vis voorbij. Druk op de knop, druk op de knop. Ja, we zijn zo ontzettend gelukkig. Vind je ook niet als dit zo... Het is ongelooflijk. Bijna 900.000 kijkers naar een camera op vissen. En misschien soms niet. Ja. Er zijn ook geen vissen soms natuurlijk.
6: Soms was water extreem troebel. Zag je werkelijk helemaal niks.
7: Zag helemaal niks. En toch op die bel drukken.
6: Ja, maar dat deed ze niet open.
7: Wonderlijke wereld. Nee, dat doet de vis niet open. Hè. Dan heeft hij er even geen zin in. Nee. We gaan zo nog even een rondje petten weggeven. Want we hebben hier petten van het WK. Die hebben we en masse hebben we die ingekocht. Het zijn oranje Joe petten met

0: Friends, Bad Joe.
1: And I would die for you.
0: Goed, we doen nog even één laatste rondje petjes weggeven. We hebben hier de Zet hem op Joe pet, de WK-petten die we aan massa hadden ingekocht. Echt met duizenden tegelijk. Het is oranje en er staat op Zet hem op Joe. Ja, ze moeten de deur uit eigenlijk. Ja, dat is een vrij logisch gevolg van alles natuurlijk. Michel, hallo.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Waarom wil jij de Zet hem op Joe pet? Goede reden wil ik hebben.
2: Nou ja, wij hebben 19 juli een verjaardag. En je raadt het al, het thema is oranje. Want ik denk dat hij ervan uit was gegaan dat Nederland zou spelen.
0: Ah, natuurlijk, natuurlijk. Ja, precies. Maar en is dit dan een cadeautje dat je wil geven? Is dit goedkoop cadeauscoren of is het breder
2: nou ja,
0: dan dit?
2: Ik dacht hoe leuk zou het zijn als wij allemaal met een mooi oranje petje binnenkomen lopen om ons outfit af te maken.
0: Nou, heel, heel. En hoeveel zijn dat er dan?
2: Ja, ik denk dat er een mannetje of 20, 30 komt.
0: Oh, ronden we het af op 40.
2: Oké,
0: okay,
2: dat is mooi.
0: Ja. Feliciteer. Wie is de verjaardag?
2: Van Stefan.
0: Nou, doe Stefan de hartelijke groet en feliciteer hem tegen die tijd.
2: Dat zal ik doen.
0: Oké. Okay. Marianne, hallo.
3: Ja, hallo.
0: Hallo, waarom wil jij de Zet hem op Joe pet?
3: Nou, ik ben juf van een groep 6-8. En groep 8 betekent dus een musical en afscheid nemen.
0: Oh, nee.
3: Ja, en mijn lievelingskleur is oranje. En ik wil dat ze mij nog heel lang herinneren. Dus ik denk misschien wel leuk om petjes te geven.
0: En ik wil dit nou niet te dramatisch maken, Marianne. Maar, maar hoe lang ga je al mee met deze klas?
3: Al 3 jaar.
0: Al 3 jaar? Wat wordt dat een zwaar afscheid.
3: Ja, ik heb ze in groep 5 gehad, in groep 7 en in groep 8.
0: Ja, ja, dat wordt dan wel even moeilijk natuurlijk.
3: En is ook, altijd moeilijk,
0: en
3: ja.
0: En ook meegewerkt aan de musical?
3: Ja, ik heb de musical met ze gedaan. Ja.
0: En hoeveel petjes zou je willen hebben?
3: Nou, het is een kleine groep 8, maar ik heb ook groep 6 erbij. Ja, in groep 8 zitten er 10 en in groep 6 zitten er 18.
0: 10 en 18, wacht even, 10 en 18, dat maakt 28.
3: Ja, moeilijk, ja, en 2 juffen.
0: 28 en 20. Nou, ik wilde zeggen, dan ronden we het af op 30. Laten we dat dan doen, toch?
3: Ik zou het doen, hartstikke fijn.
0: Krijg je 30 petten.
3: Dankjewel.
0: Gerwin, hallo, de laatste even. Hallo, Gerwin. Hallo, Gerwin.
4: Hallo.
0: Hallo, ja, daar ben je. Dan moet je wel hallo zeggen, natuurlijk. Gerwin, waarom wil je de Zet hem op Joe-pet hebben?
4: Met onze kompie naar de Curaçao toe oefening. Dus het zou heel leuk zijn als we met z'n allen zo'n petje kunnen dragen.
0: En je viel heel even weg, want de lijn is heel slecht. Waar ga je heen?
4: Naar Curaçao.
0: En met wie?
4: Met onze hele kompie.
0: Met de compagnie?
5: Leger.
4: Ja.
0: Oh, met leger? Defensie?
4: Ja, Defensie.
0: Nou ja, wat zou het toch zijn dat jullie als Defensie, dan ga je naar Curaçao, loop je allemaal met die WK-pet van Joe op.
4: Ja, dat is fantastisch.
0: Wil je een foto sturen voor mij? Want ik geloof het bijna niet.
4: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Want je zou zeggen, je moet onopvallend zijn als Defensie zijn als je dat door de struiken raast van.
4: Wij gaan erheen om dingen te bouwen, dus wij mogen zichtbaar zijn.
0: En dat mag gezien worden. Nou goed, hoeveel petten wil jij hebben, Gerwin?
4: Nou, we zijn met z'n allen tussen de 125 en 150 man.
0: Oh ja, oké, dan doen we de 300. Succes daar, hè? Succes daar.
4: Nee, bedankt.
0: Ja, okay. Nou, ik geloof dat we er wel vanaf zijn van die petten. Nou, in ieder geval, tijd voor het nummer met blazers. En ja, ik ben gek op blazers. Dit is wel echt de blazers waar ik van hou. Dit is jazz, dit is big band, dit is... Oh. Frank Sinatra en Team from New York, New York. 300 petten, dat kan toch? Dat is toch een...
6: Zeker, maar ik moet ze allemaal gaan versturen nu.
0: Ach, dat zijn 2 enveloppen. Ja.

0: Kaijo en Bridge to Your Heart.
1: Hey, Kai. Goedenavond.
0: Hey,
1: zijn er nog petjes?
0: Ja, wil je er nog?
1: Zijn er nog petjes over?
0: Ja, natuurlijk zijn er nog.
1: Je hebt er net ongeveer 3000 weggegeven.
0: Ja, ja, ongeveer wel. Ongeveer wel. We hebben het even nageteld. Dat komt inderdaad in de buurt. Nee, er zijn er zeker nog. Dus als je er nog een paar van de car wil hebben.
1: Nou ja,
0: graag.
1: Misschien dat Danel er nog wel een paar wil. Doen we er een stuk of 5 in het pakket.
0: Hey, Danel, hallo.
2: Hallo.
0: Hi, je gaat meespelen met Minute to Win It Show.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je nog interesse in een oranje WK-petje van Joe?
1: Of een doos?
2: Ja, mag altijd wel in.
1: Mag altijd
0: wel in. Het moet niet natuurlijk. Nee. Ja, als je zegt, nee, ik heb daar helemaal niks aan, ik draag nooit petten. Dan zeg je, nee, ik hoef niet zo'n pet.
2: Nee, ja, eentje is wel leuk.
0: Ja, iets is wel leuk. Ja, ze hoorden net, ik gaf er 300 weg aan iemand. Ja. Ze denkt, nou, dat is iets te gortig. Ja. Nou, dan komt er misschien een petje bij, als je natuurlijk Minute to Win It tot een goed einde brengt.
1: Zeker, ja. Zometeen om 7:10, 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden, Danel. En als dat lukt, dan win je het Joe Prijzenpakket met dus dat oranje petje er nog in.
0: Met wie wil je spelen zo?
2: Met Kai.
0: Met mij? Nou, goed zo. Dan ga ik me daar helemaal voor klaarmaken. Muziek van Michael Jackson hoor je ook na het nieuws van 7 uur.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven. See her light up the night in the sea.
6: She calls me. Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het

0: Meester, L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring, nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatje.
11: Met 20

0: Bridgefund.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Tour. Met Michael Jackson, Smooth Criminal. Na het nieuws van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. De grote flatbrand in Antwerpen is onder controle. Ook wordt er niet meer gezocht naar slachtoffers. Bij de brand zijn 5 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Honderden bewoners werden vanochtend geëvacueerd, zegt de brandweer.
2: En er wordt nu bekeken of er in de 2 gebouwen, dus nummer 1 en nummer 3, of dat mensen eigenlijk terug naar binnen kunnen gaan om spullen op te halen of ook effectief de nacht door te brengen. Maar dat wordt nu nog maar bekeken in hoeverre dat we dat kunnen faciliteren en dat dat ook mogelijk is en veilig.
1: De oorzaak van de brand zou een technisch probleem zijn, maar wat is niet bekend. De Belgische koning Filip is vanmiddag gaan kijken bij de flat waar de brand was om bewoners te steunen. De hittegolf van vorige week werd veel mensen te veel. 2 keer zoveel mensen gingen naar de dokter met hitteklachten vergeleken met de week daarvoor. Vooral jonge kinderen en ouderen. Ze waren bijvoorbeeld duizelig, uitgedroogd of hadden hoofdpijn. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Dat werd al gedacht en wordt nu bevestigd door schaatsbond KNSB. In een statement zegt de bond dat Roes een teken van leven heeft gegeven. Maar hoe het met hem gaat en waarom hij is vertrokken, dat is onduidelijk. De bezorgde familie zegt met veel vragen te zitten. En de kogel is door de kerk. Ismaël Sabari gaat van PSV naar Bayern München. Voor een recordbedrag. 55 miljoen euro krijgen de Eindhovenaren. De transfer hing al even in de lucht en nu is het dus rond. Sabari tekent een meerjarig contract bij de Duitse club. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen is er eerst wat regen. Later vanuit het zuidwesten weer wat droog. Het wordt morgen 20 tot 25 graden.
0: Heb ik nog een Joe Verkeerde of Flitsmeister voor je. Er staat nog file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Ippenburg. Is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. 1 vertraging 36 minuten. En ook nog file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 27 minuten. Kapotte auto komt dat door. Daar is ook de linker rijstrook dicht. Sta je ergens anders in de file, duurt het maximaal een kwartiertje.
3: Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: En zometeen spelen we een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Up Where We Belong.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Joe Cocker, Jennifer Warnes en Up Where We Belong. En zometeen nog Patrick Hernandez, Born to be Alive.
1: Minute to Win It.
0: Eerst spelen we traditiegetrouw om 7:10 een nieuwe ronde van Minute to Win It. Doen we met Kai. Hallo Kai.
2: Guido, hallo.
0: En met Daniel vanavond. Hallo Daniel.
3: Hoi.
0: Hallo.
3: Hoi.
0: Ja, de koeien mogen me even wachten.
3: Ja.
0: Oh, ja, die staan op jou te wachten nu eigenlijk, hè?
3: Ja.
0: Wat moet je doen dan?
3: Melken.
0: Koeien melken.
3: Ja.
0: Nu nog?
3: Ja.
0: Had je dat niet eerder kunnen doen? Dan was je nu al lang klaar.
2: Nee.
3: Ja, we lopen richting het eind, dus.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ze lopen richting het eind?
3: Ja.
0: Ze gaan bijna allemaal dood, of niet?
3: Nee.
0: Oh, wat betekent dat?
3: Ja, we zijn zeg maar bij richting het einde van het melken.
0: Het is bijna klaar.
2: Op die manier.
0: Melk is bijna klaar.
2: Ja. Ja.
0: Maar hoeveel koeien zijn er dan?
3: Ja, dat durf ik zo eigenlijk helemaal niet te zeggen.
0: Oh. Ja, maar
3: dit aantal weet ik niet precies.
0: Maar moeten we in tientallen denken, honderdtallen, duizendtallen? Of zijn het een miljoen?
3: Ja, nee.
2: Nee, een miljoen niet.
3: Geen miljoen. Een stuk of 100, iets meer.
0: Ja, een stuk of 100. Oké, nou super. Ik ben benieuwd. Een nieuwe ronde Minute to Win It. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden, Daniel. Je wilde spelen met Kai vanavond?
3: Ja, klopt.
0: Nou, die is helemaal klaar voor, hoor maar.
2: Helemaal klaar voor, ja.
0: Goed zo, ga ik op de jurybank zitten en wens jullie veel succes. 5 begrippen binnen 1 minuut, dan gaan jullie in 3, 2, 1, go!
2: Yes! Dit is iemand uit Sesamstraat. Het is een klein ventje, Het is, nee, hij is rood.
3: En,
2: nee, rond en fluffy is die. Hij heeft, wat moet ik je verder over zeggen? Ik weet hier verder niks over. Je hebt er heel veel poppetjes van. Het is een heel populair figuur uit Sesamstraat.
3: Ja, geen idee.
2: Ja, nee, ik weet het ook niet.
0: Kan je hem niet nadoen?
2: Nee.
0: Oké.
2: Oh ja, hij praat ongeveer zoals Guido net deed.
3: Ja, weet ik niet.
2: Nee, ik
3: Pino,
2: ook niet.
3: Nee.
2: Nee, Pino, nee. Dit is een drankje gemaakt van een heel bekend stuk fruit.
3: Sinaasappelsap.
2: Een andere.
3: Appelsap?
2: Ja, precies. Hier kun je mee varen. Het is open. Je kunt erin stappen en dan ga je er zitten. Ze zijn er vaak in 1 of 2 persoons.
3: Boot.
2: Ja, maar wat voor boot?
3: Een sloep?
2: Met één.
3: Een kano.
2: Ja, zeker wel. Dit ruikt heel lekker. Dit is paarsig. Het is een plantje en dat ruikt heel lekker.
3: Lavendel.
2: Ja!
0: Maar
2: toen hadden we er maar 3 van de 5.
0: Ja, dat is niet genoeg, hè?
2: Dat is niet genoeg.
0: Oh, wat jammer, Daniel.
3: Helaas.
0: Geen winst bij Minute to Win It vanavond. Wel 100 koeien om je heen, dus ga daar lekker van genieten.
2: De gezelligheid is er wel, wat dat betreft.
3: Ja, dat komt goed.
2: Absoluut.
0: Nou goed, hele fijne avond. Succes.
3: Ja, van hetzelfde. Doeg.
0: Morgen een nieuwe ronde Minute to Win It.
2: Ja, moeten we maar weer opnieuw proberen.
0: Ja, zonder dalen geen pieken, hè? Zeg
2: zo is het ook, zonder wrijven geen glans.
0: Inderdaad, heel mooi gezegd. Nou goed, wrijf even je telefoon op. Open even de app van Joe. En geef je erop voor een nieuwe ronde Minute to Win It. Hoop ik je morgen te spreken en win je misschien wel dat Joe prijzenpakket. Oh, klinkt goed. Ja.

0: Ja, ze hebben het helemaal vergeten te zeggen. We speelden net Minute to Win It met Danel. En die moest een figuur uit Sesamstraat raden. Kai was aan het omschrijven. En ik krijg nu nog een berichtje van Karin. Die zegt, ja, maar jullie hebben helemaal niet verteld wie nou dat Sesamstraat figuurtje was. Karin, dat was de volgende.
1: Oh, hi. Oh, willen jullie een doe-alsof-spel spelen met Elmo?
0: Het was Elmo.
1: Oh, ja.

0: En zo wordt je woensdagavond mooier en mooier met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Supertramp, Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight en ook Tears for Fears.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei-doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een beetje.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: liggen. Lidl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
11: Met 20

0: een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Het is 1 minuut over half 8. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. De avondspits is redelijk aan het oplossen. Nog één file die opvalt vanavond op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Ieperburg is eerder vandaag een ongeval gebeurd. De linker rijstrook is daar dicht. Een vertraging 10 minuten. Stijgers anders vast, duurt het maximaal 10 minuutjes.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Ja, en zometeen een evenement dat is afgelast om een heel bijzondere reden. Ik praat je zo bij. En ook John Cicada hoor je naar Tears for Fears.

Dit is Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met John Cicada. En Just Another Day. Goedenavond, Guido hier. En hoe vaak ben jij eerlijk tegen bijvoorbeeld je partner als diegene niet zo lekker ruikt? Ik had het vandaag nog. Ik had een rondje gelopen in de zon. Ik kwam terug. En mijn vriendin die thuis aan het werk was, die zei: Guido, ga alsjeblieft even onder de douche. Want je meurt een uur in de wind. Ja, het was zonnig en warm. Kan gebeuren. Maar er is nu een evenement die is afgelast door de zweetlucht. Is in Amerika gebeurd. Een kaartspeltoernooi is dat. Gaat niet meer door, omdat de deelnemers te erg stinken. Ze hebben wel eens gratis deodorant uitgedeeld. Maar de klachten over stank bleven binnenstromen. Dus nu heeft de organisatie gezegd: weet je wat, dan annuleren we het boel toch gewoon. Stelletje stinkert, hè? Dit is Joe met zometeen Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. Supertramp.

hier bij Joe. Al die goede muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En nu een liedje dat zo goed is dat het meerdere keren is gecoverd. Onder andere door U2, The Cult en The Muppets. Hebben ze wel samen gedaan met de one and only Ozzy Osbourne. Die zong samen met Miss Piggy van The Muppets. Born to be Wild van Steppenwolf.

0: bij Joe. Met zometeen een Toto, Stop Loving You. Ook Boney M met Sunny. Ah, ik moet nog even... het stof van die liedjes afblazen. Ik heb twee liedjes voor je afgestoft. Uit de top 40 van vandaag in 1981. Aan jou de vraag, welke van de twee wil je zometeen liever horen op Joe? Stemmen op jouw favoriet. Doe je nu alvast in de app, dan stof ik die even extra af zometeen. En het nieuws krijg je zo van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Er dreigt een tekort aan water in ons land. Praat je daar zo over bij?
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 Plus 1 gratis. En Melk Univla, een literpak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Even bollen. Iedereen moet het weten.
15: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
22: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Met muziek van Toto, Stop Loving You, na het nieuws van 8 uur, gelezen door Nathalie van Zuylenkom.
24: Goedenavond. Er dreigt een tekort aan water in ons land. Daarvoor waarschuwen experts. Het komt door de hitte, weinig regen en het lage water in de Rijn en de Maas. Vooral boeren, de natuur en scheepvaart hebben hier last van. Ook wordt het water viezer met meer blauwalg en dode vissen. In Leiden is vanmiddag een flat ontruimd omdat er zwaar vuurwerk ligt. Volgens buurtbewoners gaat het om een paar duizend kilo. Explosie-experts zijn erbij gehaald. Mensen laten aan Omroep West weten dat ze opgelucht zijn dat het vuurwerk is ontdekt. Er is een man opgepakt. De grote flatbrand in Antwerpen is onder controle. Ook wordt er niet meer gezocht naar slachtoffers. Honderden bewoners werden vanochtend geëvacueerd, zegt de brandweer.
25: En er wordt nu bekeken of er in de twee gebouwen, dus nummer 1 en nummer 3, of dat mensen eigenlijk terug naar binnen kunnen gaan om spullen op te halen of ook effectief de nacht door te brengen. Maar dat wordt nu nog maar bekeken in hoeverre dat we dat kunnen faciliteren en dat dat ook mogelijk is en veilig.
24: Bij de brand zijn 5 mensen omgekomen en 16 mensen gewond geraakt. De oorzaak van de brand zou een technisch probleem zijn, maar wat is niet bekend. En aanvoerder Virgil van Dijk heeft oud-bondscoach Ronald Koeman bedankt. Op social media schrijft hij: bedankt voor alles, trainer. Ik hoop dat de waardering voor wie jij bent als mens ooit net zo luid zal zijn als alle meningen die zo makkelijk worden gedeeld. Koeman kondigde gisteren zijn afscheid aan als bondscoach na het verlies tegen Marokko op het WK. De voetballers van Oranje en de technische staf zitten trouwens nu in het vliegtuig terug naar huis vanuit Amerika. Vanavond rond 11 uur dan worden ze op Schiphol verwacht. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen is er eerst wat regen. Later wordt het vanuit het westen weer droog. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
23: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Een file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht en je vertraging 17 minuten.
26: Dit is Joe met Guido Kuijn.
23: Nou, en als je dan toch stilstaat, kun je meteen even stemmen op jouw favoriete liedje uit 1981. Doe je in de app van Joe en het liedje met de meeste stemmen hoor je straks.

0: Goedenavond, Guido hier met zometeen Ten Sharp en You. Het is 1 juli 2026 en het duurt nog 183 dagen. Maar vandaag ging het al over oud en nieuw. Ja, want er zijn op 1 juli vandaag dus weer nieuwe wetten ingegaan en deze hing al langer boven het hoofd. Het vuurwerkverbod. Het kabinet was het al een tijdje van plan en dat is nu allemaal officieel geregeld. Dus vanaf nu mogen alleen nog speciale vuurwerkverenigingen met oud en nieuw nog knallen. En daarvoor moeten ze ook een vergunning krijgen bij de gemeente. Hey, en hoe hoog ligt de gemiddelde leeftijd bij jou op de werkvloer? En merk je een beetje verschil in houding tussen alle leeftijden? Dat zou best wel kunnen, want uit onderzoek blijkt dat jongeren een duidelijke grens trekken op de werkvloer. Want bijna de helft werkt geen extra uren, betaald of onbetaald. En jongeren doen liever geen taken die buiten hun functie vallen. Maar ze zijn dan wel weer bereid om minder te verdienen als ze een ander vakgebied gaan doen.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Nou, hou ik het maar lekker hierbij. Ik heb een muzikaal dilemma voor je. 2 liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in een ander jaar. Vandaag de top 40 van 1 juli, maar dan in 1981. En aan jou de vraag, welke van de 2 wil je liever horen? Stemmen doe je in de app van Joe en dan kun je gaan voor Kim Wilde en Check It Love. Grover Washington Jr. en Bill Withers, Just the Two of Us. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Ik zit even te spieken in de app van Joe. Op dit moment staat Kim Wilde nipt voor. Stemmen op jouw favoriet kan nog een paar minuten. Doe je gewoon in de app van Joe. Hoor je liedje met de meeste stemmen over 6 minuten. Naar Owen Paul en dit is Ten Sharp.

0: My Favorite Waste of Time. Je bent bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1981. Het jaar dat we voor het eerst kennis maakten met Mario.
3: It's me, Mario.
0: Ja. Hij zat toen nog in het eerste Donkey Kong spel, waarin hij ook al een prinses moest redden. Maar later kreeg Mario ook zijn eigen spellen. En hebben we hem natuurlijk heel veel gespeeld. In de top 40 stonden vandaag 1 juli, maar dan in 1981 deze twee hits. Kim Wilde en Check It Love. Maar ook Grover Washington Jr. en Bill Withers, Just the Two of Us.

0: helemaal aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen hier op Joe? Kim Wilde en Check It Love of Grover Washington Jr. samen met Bill Withers, Just the Two of Us. Was het een spannende ronde? Nou, zoals Mario zou zeggen...
1: Mamma mia,
0: het was een spannende ronde. Ze hebben nog heel lang gelijk gestaan. Maar uiteindelijk met 52% van de stemmen is de winnaar van vanavond. Of moet ik zeggen winnares? Kim Wilde.
2: Oh ja, die had je ook nog.

de winnaar van Oh Ja, Die Had Je Ook Nog Voor Vandaag. Kim Wilde en Check It Love. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, Die Had Je Ook Nog. Dan twee liedjes uit 1978. En nu Latricia McNeil.

0: Latricia McNeil. En Ain't That Just The Way bij Joe. Met zometeen George Michael, Earth and Fire en ook de Pointer Sisters. I'm so excited,
1: and I just can't hide. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: en keukenspecialist.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
0: Allianz Direct. Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
4: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
5: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
4: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: niet liggen? Lidl!
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet

0: Makkelijk retour.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Joehoe, wedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Goedenavond, het is 1 minuut over 8:30. Je krijgt het Joe-verkeer op Flitsmeister. Er staat 1 file in het land en dat is meteen een vrij lange voor de avond. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel is namelijk een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht en je vertraging 35 minuten. Sterkte!
6: Dit is Joe met Guido Kuyn.
5: Maar de hits uit de 70s, 80s en 90s klinken nog lekkerder als je stilstaat. Hoor maar, Earth and Fire, hoor je naar de Pointer Sisters.

0: Earth and Fire en Weekend bij Joe. Iedere ochtend hier op Joe hoor je de Koen en Sander Show van 6 tot 10. En ja, misschien hadden we het het liefst weg willen stoppen, maar we moesten het er toch nog even over hebben. Het WK voetbal en natuurlijk het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach. Vanmorgen spraken Koen en Sander Jeroen Stekelenburg, sportverslaggever. En die had een gedroomde kandidaat.
1: Ik zie een droomkandidaat die ook beschikbaar is, Arne Slot.
0: Arne Slot? Is dat dan de man? Is dat de man die ons bij het volgende EK naar de overwinning gaat leiden? En dan al helemaal bij het volgende WK. Wordt hij het nieuwe vaderfiguur van Nederland? Het is afwachten.

Love bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Ja, en ik heb het mezelf al vaak horen zeggen dat artiesten boven de 80 zijn, maar bijvoorbeeld nog steeds optreden. Alsof het een soort mummies zijn die op het podium staan. Maar van deze man kan je dat nog lang niet zeggen. Hij is nog niet eens pensioengerechtigd zelfs. Richard Marx is nu nog maar 62. En ja, zie nog steeds. Want ja, dat pensioen betaalt zichzelf niet straks. Of nou, ik denk dat de helft al binnen is. Komt door deze hit. Richard Marx, Ride Waiting bij Joe.

0: the Wailers, Buffalo Soldier met Joe. Al het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen U2, Sunday Bloody Sunday. Ook Barry White komt eraan. En het nieuws krijgen we zometeen van Nathalie.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
5: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora Autoverzekering.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elk

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit is jou. En U2 Sunday, Bloody Sunday, na het nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
10: Goedenavond. Er dreigt een tekort aan water in ons land. Daarvoor waarschuwen experts. Komt door de hitte, weinig regen en het lage water in de Rijn en de Maas. Vooral boeren, de natuur en de scheepvaart hebben hier last van. Ook wordt het water viezer met meer blauwalg en dode vissen. Daarom mag in sommige gebieden geen water meer uit sloten, beekjes en riviertjes worden gehaald. Er komen mogelijk meer strengere regels rond Koningsdag in Amsterdam. Volgens burgemeester Halsema ging het dit jaar al beter. Het was minder druk en veiliger. Zo gold er een maximum aantal boten op de grachten en zijn er regels voor de verkoop van alcohol. Toch kwamen er klachten en daarom kijkt Amsterdam of er meer gewerkt kan worden met evenemententerreinen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen vorige week. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. En na 4 maanden staat hij weer uit, de visdeurbel in Utrecht. Via een livestream kon je checken of vissen bij de sluis zwommen. En dan kon je op een digitale bel drukken, zodat de sluiswachter de sluis open kon doen en de vissen door konden zwemmen. Dat gebeurde meer dan 220.000 keer. De livestream was goed voor in totaal bijna 900.000 kijkers. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen is er eerst wat regen, later vanuit het westen droger en dat bij 20 tot 25 graden.
11: Dit is Joe met Guido Kuijn.
9: En een stapel hits uit de 70s, 80s en 90s waar je u tegen zegt. Met zometeen Barry White, ook Crowded House, direct naar U2.

0: Guido hier. En, heb jij een bijnaam voor je vrienden bijvoorbeeld?
1: Ja, ik zelf niet. Ik ken wel een jongen die heeft vroeger als kind een keer zijn twee voortanden verloren. Omdat hij was gevallen. Dus hij heeft twee neptanden. En sindsdien heet hij Haas.

Dit is Joe. Jam it. Ik speel hier iedere avond rond 10 voor 10, de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord, dus kans op 100 euro. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind nog een beetje een laffe week in de 10 voor 10. Ja, maandag 0 euro. Gisteren maar 40 euro. Kijk, het is lekker om te hebben, hè. Maar ik wil weer een keer die confetti af kunnen schieten hier in de studio. Dus

0: ongeveer 20 seconden. Om de app van Joe te downloaden. En kans te maken op 100 euro. Ik speel zo meteen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus kans op 100 euro. Wil je meedingen voor dat geld? Pak de app van Joe erbij. En stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Maar gewoon via een berichtje. Komt-ie? Hoe heet de rijke oom van Donald Duck? Hoe heet die vent ook alweer? Die eend. Hoe heet de rijke oom van Donald Duck? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo meteen kans op 100 euro.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer.
8: Here we go.
7: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: The ocean chose you.
7: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen. Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
18: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: En hoe heet de rijke oom van Donald Duck ook alweer? Die naam kan €100 waard zijn als je hem instuurt via een bericht in de app van Joe. Maak je zo meteen kans op €100 in de 10 voor 10. En Coolio, hoor je naar Paul Young.

0: Esther, jaren 70, 80 en 90. Met zometeen nog 10cc en ook Prince.
1: De 10 voor 10.
0: Verder stellen we zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. En misschien gaan ze wel naar Raymond vanavond. Hallo Raymond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond uit het verre Oostenrijk.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Nou, heerlijk op vakantie.
0: Oh, wat goed man. En leuk dat je Joe hebt meegenomen.
2: Ja, heel tof. Ja, altijd. Ja.
0: Maar ja, ik ken Oostenrijk vooral van het skiën in de winter. Ja. Hoe is het daar eigenlijk in de zomer?
2: Ja, eigenlijk minstens net zo leuk. Wij gaan al jaren naar hetzelfde plekje in Oostenrijk om te wintersport. Ja. En eigenlijk sinds de laatste 4-5 jaar zitten we ook in de zomer hier. En dat bevalt ons prima. Heerlijk.
0: Oh, wat ja. Heerlijk zeg maar. Wat doe je dan?
2: Van alles. Lekker wandelen. Plaatsjes bezoeken. En vooral lekker uitrusten. En heerlijk eten.
0: Ja.
2: Dat.
0: Klinkt,
2: het is altijd goed hier.
0: Klinkt heerlijk. Ligt er ergens nog een beetje sneeuw dat je doet denken aan het wintersporten?
2: Als je echt goed omhoog kijkt, dan zie je op de bergtoppen nog wel wat,

0: Dit is Joe met Prince en Raspberry Beret. Zometeen nog Lennon Miles en Black Velvet.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Raymond. Die is met zijn gezin op vakantie in Oostenrijk. In de zomer is het daar ook waanzinnig. En als hij geld wint in de 10 voor 10, dan gaat het op aan die vakantie. Dan gaat het naar lekkere hapjes en drankjes daar in Oostenrijk. Toch, Raymond?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Zeker.
0: Dus even kijken met hoeveel extra budget je vakantie ingaat. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een Oostenrijkse plaats. Noem ik echt een Oostenrijkse plaats. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Zeker.
0: Oké, fijn. Gaan we eens even kijken of in de bergen de berglucht ook helpt om je scherp te houden, Raymond. Vraag 1. Ja, ik ook. Vraag 1. Hoe heet de rijke oom van Donald Duck?
2: Dagobert Duck.
0: Dagobert Duck brengt jou op een tientje. Vraag 2. Vandaag ging de parlementaire enquête over de coronaperiode door met onze oud-justitieminister. Hoe heet deze man?
2: Van Dissel?
0: Nee, dat is de viroloog. Vert Grapperhaus.
2: Oh.
0: Zocht ik naar. Je blijft staan op 10 euro. Vraag 3. Welke slapende Disney-prinses werd na 100 jaar wakker door een kus?
2: Door een roosje.
0: 20 euro. Vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Lennon Miles af. Black? Raymond, wat jammer.
2: Te laat.
0: Jammer, helaas, en daardoor geld kwijt. Black Velvet.
2: Velvet.
0: Die ga je zo meteen helemaal horen. Dan ga je het nooit meer vergeten. Je staat weer op 0 euro helaas. Maar we gaan gewoon verder met vraag 5. Welke kaassoort zit tussen jong en oud in?
2: Belegen.
0: Dat is weer goed. Lekker tientje. Vraag 6. Bij welk klassiek Nederlands gezelschapsspel probeer je met 4 figuurtjes als eerste thuis te komen, terwijl tegenstanders je terugsturen naar af?
2: Monopoly.
0: Nee, mensen erger je niet.
2: Ja, die wou ik zeggen.
0: Nou, al het gedaan. Maar goed, je hebt je tientje nog, dus we gaan verder met een tientje. Vraag 7. Wie is de koning van Engeland?
2: Charles.
0: Dat is weer goed. 20 euro. Vraag 8. Dat is een rekensom. Wat is de uitkomst van 33 plus 65?
2: 98.
0: 30 euro. Vraag 9. Welk Italiaans dessert bestaat uit lage mascarpone en in koffie gedrenkte lange vingers?
2: Tiramisu.
0: Kijk, ook weer goed. 40 euro. Laatste vraag, Raymond. Laten we er nog 50 euro van maken. Waar is het gras spreekwoordelijk altijd groener?
2: Bij de buren.
0: Ja! Nou, en in dit geval in Oostenrijk.
2: Lekker, man.
0: 50 euro gewonnen in de 10 voor 10. Lekker gedaan, Raymond.
2: Ja, top.
0: Ja,
2: blij mee.
0: Ja, dat is toch wel die berglucht wat je doet, hè? In die vakantie.
2: Ja, zo is het.
0: Ja, de hele dag tot rust gekomen en dan nu nog even aan het einde. Bam! Knallen.
2: Heerlijk.
0: Gefeliciteerd, die 50 euro komt heel snel je kant op. En dan wens ik je heel veel plezier nog daar in Oostenrijk.
2: Hey, dankjewel, fijne avond.
0: Dankjewel, morgen een nieuwe editie van de 10 voor 10. Kans op 100 euro jezelf opgeven, doe je met het antwoord op de vraag van de dag. En die vraag die krijg je iets voor 9:30 morgenavond.

0: David Bowie en Let's Dance. Dit is Joe. Al die goede liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen muziek van Cher, Simply Red en ook The Police, Every Breath You Take.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
16: Goedemorgen.
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
20: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
0: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond. In ons land mag een zaaddonor maximaal 45 jaar oud zijn. Maar de inspectie controleert niet of vruchtbaarheidsklinieken zich daaraan houden, meldt Nieuwsuur. Er zijn al lange signalen over donoren die te oud zijn. Dat is belangrijk omdat sperma van oudere donoren meer risico kan geven op ziektes en aandoeningen bij het kind. Er komen mogelijk meer strengere regels rond Koningsdag in Amsterdam. Volgens burgemeester Halsema ging het dit jaar al beter. Het was minder druk en veiliger. Zo gold er een maximum aantal boten op de grachten en er zijn regels voor de verkoop van alcohol. Toch kwamen er klachten en daarom kijkt Amsterdam of er meer gewerkt kan worden met evenemententerreinen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden er tienduizenden mensen vermist. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Komende week is er voor de slachtoffers van de aardbevingen een week van nationale rouw. En dan WK voetbal. België speelt voor een plek bij de laatste 8. Tegenstander is Senegal. De Rode Duivels wonnen de laatste poolwedstrijd met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Met datzelfde elftal wordt er nu gespeeld. Eerder vanavond kroop Engeland door het oog van de naald. Het schakelde Congo uit met 2-1. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er eerst wat regen. Later wordt het vanuit het westen weer droog. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
4: Dit is de avond van Joe.

0: 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
18: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond. Het Nederlands elftal is met de technische staf aangekomen op Schiphol. Oranje is natuurlijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Maandagnacht werd in Mexico de 16e finale verloren van Marokko na strafschoppen. Bondscoach Ronald Koeman stapte daarna op. De KNVB zoekt nu naar een opvolger. In ons land mag een zaaddonor maximaal 45 jaar oud zijn. Maar de inspectie controleert niet of vruchtbaarheidsklinieken zich daaraan houden, meldt Nieuwsuur. Er zijn al langer signalen dat sommige donoren te oud zijn. Die maximumleeftijd is er vanwege gezondheidsrisico's en omdat het leeftijdsverschil met het kind niet te groot mag zijn. Heb je een abonnement op Videoland, dan kan je binnenkort ook sport daarop kijken. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hierdoor kan je straks Engels voetbal, darts en de Formule 1 ook daarop zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En spectaculaire beelden op de Amerikaanse televisie. Twee mensen waren gemaskerd boven op het Empire State Building in New York geklommen. Ze stonden op zo'n 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap.
9: What you're looking at the tippity top of the Empire State Building, where two people have climbed all the way up there and they're holding a banner. And what that banner says is, when the power of love beats the world of power, the world knows peace.
19: Ja, de man vroeg ook nog zijn vriendin daarna ten huwelijk. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen is er eerst wat regen. Later wordt het vanuit het westen weer droog en dat bij 20 tot 25 graden.
18: Dit is de avond van Joe.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
3: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
4: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
3: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Bij u

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.

0: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Schat, je hoeft niet te huilen.
9: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
10: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
9: Ah, dat lucht op.
11: Dit is jouw.
12: Het nieuws van 12 uur.
13: Goeienacht. Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. België stond met 0-2 achter, maar maakte dat in de tweede helft goed, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nacht. Dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van hun vakantiehuis. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.